0: lekker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Die vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt. Met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. "Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin," reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is 1 graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee.

0: te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West

0: in ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, Assen.
9: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Een van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met

0: zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ik heb een superpijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: With OG's.
8: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
12: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen, Drenthe.
12: Met Edwin Mooibroek.
14: Goedemorgen, het is 7:05. Het is alweer vrijdag. Misschien wel de leukste dag van de week. Het is vrijdag 12 juni. Marita, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich vandaag verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. En wordt verweten dat ze hun beroepsgeheim hebben geschonden tijdens de behandeling van voormalig verpleegkundige Theodor V. Die werd eerder in verband gebracht met de dood van 20 corona patiënten. Molukse Nederlanders in onze provincie reageren voorzichtig positief op het plan van de Tweede Kamer om stil te staan bij hun geschiedenis in Nederland en hoe die vandaag de dag nog doorwerkt. En ze hopen dat daar ook daden uit volgen. Dit is de eerste stap naar erkenning, zo vinden ze. En de komende 3 jaar verwacht de gemeente Meppel bijna €5 miljoen tekort te komen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met wensen vanuit de nieuwe coalitie. En de nieuwe coalitie die presenteert van

We beginnen regenachtig, maar geleidelijk wordt het droog. In de middag is er soms wat zon, gevolgd door opnieuw regen. En het wordt vandaag zo'n 18 graden. Dit is de nieuwe Douwe Bob.

0: Hij heeft het leven heel moeilijk gemaakt. Drie kinderen bij drie verschillende vrouwen. Maar gelukkig heeft hij nog tijd voor de muziek. Je hoort Douwe Bob en Welcome to Outcast Town. Zes zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich vandaag verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Er wordt verweten dat zij een beroepsgeheim hebben geschonden tijdens de behandeling van voormalig verpleegkundige Theodor V. Volgens V is vertrouwelijke informatie uit zijn behandeltraject naar buiten gekomen met verstrekkende gevolgen voor zijn leven en voor zijn carrière. Rechtbankverslaggever Marjan Buring, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat waren die verstrekkende gevolgen voor Theodor V?
1: Nou ja, dan gaan we even terug naar 2023. Toen was deze Theodor V. was in behandeling bij GGZ Drenthe. En vertrouwelijke gesprekken die toen plaatsvonden in kader van zijn behandeltraject, die zijn toen doorgespeeld naar justitie. En dat bracht eigenlijk daartoe dat Theodor V. Werd gekoppeld aan een 20-tal coronapatiënten in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, waar hij werkte.
0: Yeah.
1: Dat het door zijn toedoen mogelijk deze patiënten waren overleden. En hij zou bijvoorbeeld in die gesprekken met die GGZ-medewerkers die hij voerde, zou hij ongeveer onder meer iets hebben gezegd over het stopzetten van beademingsapparatuur en de dosering van morfine. Nou, dat zorgde ervoor dat het Openbaar Ministerie toen een strafrechtelijk onderzoek opstartte naar deze Theodor V. Mm-hmm. Maar uiteindelijk was er onvoldoende bewijs en is deze zaak ook nooit voor de rechter geweest.
0: Nou ja, hij was natuurlijk bij de GGZ. Het waren, dacht hij, vertrouwelijke gesprekken. Daarom moeten die zes GGZ-medewerkers zich nu ook verantwoorden?
1: Ja, dat is ook wat vandaag eigenlijk centraal staat. Hè? Die vraag van hoe vertrouwelijk zijn die gesprekken tussen de patiënt en de behandelaar? En wanneer is er sprake van een schending van deze vertrouwelijke gesprekken, van dit vertrouwen? En dan is het eigenlijk zo dat de tuchtrechter meer beoordeelt over het feit of zo'n hulpverlener deskundig is geweest en ook professioneel en daar ook naartoe heeft gehandeld binnen de normen van hun beroepsgroep.
0: Ja, dus eigenlijk is
1: dat, dat staat.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk is het ook een beetje een principiële zaak. Ik bedoel, wanneer mogen GGZ-medewerkers naar buiten treden wat ze horen van hun cliënt?
1: Ja, dat is. Want uiteindelijk, als dat wel zo zou zijn, hè, dus de tuchtraad ook zegt van ja, dat is een schending geweest van het vertrouwen. Dat is niet alleen dat ze binnen hun beroepsgroep behoorlijk nat zijn gegaan, maar uiteindelijk is dat ook weer een strafbaar feit. En dan zou Theodor V. misschien nog wel een aangifte kunnen doen. En dan komt het uiteindelijk misschien nog wel voor de strafrechter. Maar ja, zover is het nog langer niet.
0: Nee, oké, want dit is inderdaad iets anders dan een strafrechter. Ze kunnen nu dus voor het tuchtcollege. Ja. En dan zouden ze eventueel geschorst kunnen worden.
1: Ja, een strafrechter is echt iets anders. Echt een ander traject. Die beoordeelt echt of er een strafbaar feit is begaan. En de tuchtrechter die kijkt echt meer naar het professioneel handelen en het uitoefenen van het beroep. En een strafrechter, ja, die kan straffen opleggen als een geldboete of een taakstraf of een celstraf. Nou, de tuchtrechter die heeft dus weer andere instrumenten in handen wat dat betreft. En die gaat meer voor een waarschuwing of een berisping of heel soms een geldboete. Maar het kan ook leiden tot een schorsing of een doorhaling van uit het beroepsregister. En dat zou dan kunnen betekenen dat zo'n professioneel niet langer meer zijn of haar beroep kan uitoefenen, tijdelijk of permanent.
0: Ja, dus die zes GGZ-medewerkers staan vandaag voor het tuchtcollege. Het college heeft de hele dag uitgetrokken, hè?
1: Ja, dat wordt wel een lange dag. Er is een verpleegkundige specialist die wordt gehoord. Twee GGZ-psychologen, maar ook nog drie psychiaters. Dus ja, ik ben bang dat het wel een dat het laat eten wordt vanavond.
0: Oké, en de uitspraak is meestal over zes weken. Dankjewel, de rechtbankverslaggever Marjan Buur.

0: Frank Boeijengroep was dat. Het heette Contact. Het is 16 minuten over 7. Grollo heeft al jarenlang zijn eigen postbode, Simon, die in het hele dorp de post rondbrengt. Maar door veranderingen bij PostNL moet hij daar nu weg. Al deden dorpen alles aan om hem daar te houden. Nou, verslaggever Janine Hofsteen die zocht hem op een van zijn laatste rondes.
1: Ja, de fiets alweer vol met brieven en enveloppen. Simon, je bent klaar voor je ronde vandaag.
2: Jazeker, ik ga zo meteen op stap.
1: Ja, Grollo is echt wel jouw dorp, hè?
2: Ja, iedereen kent postbode Simon. Echt waar, je kan zo gek niet... Als ik bij de school kom, dan heb ik hordes met kinderen die postbode Simon roepen. Ja, iedereen kent mij en ik ken iedereen.
1: Ja. En nu heeft PostNL gezegd van ja, we gaan het anders inrichten. We gaan om de dag bezorgen. Dus of jij dan ergens anders de post wil bezorgen. Maar daar wil je niet in mee, hè?
2: Nee, ik fiets in Grollo, want dat is mijn dorp. En de andere dorpen, daar heb ik niet zoveel mee. Dus ze hebben wel aangeboden dat ik daar heen kan gaan om een rondje te rijden. Maar nee, dan ga ik toch wat anders doen, denk ik.
1: Nou zeiden de inwoners van Grollo, wij willen jou niet kwijt, Simon. Dus ze hebben een petitie gestart, is 300 keer ondertekend. Hoe vind je dat?
2: Ja, mijn ego wordt wel gestreeld. Dat is echt, ik vind het onvoorstelbaar. Ja, als je bedenkt dat ik 300 afgiftepunten heb en hij is 300 keer getekend. Dat betekent eigenlijk dat iedereen in het dorp wil dat ik blijf. En ik zelf ook, alleen PostNL niet.
1: Nee, ze buigen niet, hè? Ook niet voor die petitie.
2: Nee, zeker niet. Ze blijven volhardend. En ik begrijp dat ook ergens wel, want ik ben niet de enige natuurlijk die zijn favoriete dorp of wijk moet verlaten. Dat zijn tientallen en misschien wel honderden andere postbezorgers die dat ook moeten.
1: Volgens mij sta jij te popelen om je route ook weer te beginnen. Hoeveel dagen mag je nog?
2: Ik mag met vandaag meegerekend nog 13 dagen op de post fietsen.
1: Is dat genieten voor jou?
2: Elke dag weer is het een cadeautje voor me.
1: Nou, ze gaan je missen volgens mij.
2: Ik denk het ook en ik hun heel erg.
3: Een hele fijne dag, hè?
2: Hoi, hoi.
0: Hij wil niet weg uit Grollo en Grollo wil hem niet kwijt. Postbode Simon, nou nog eventjes dus. Een van zijn laatste rondes was dit. Je hoort een bijdrage van verslaggever Janine Hofsteen.

0: Dolly Parton was dat op Radio Drenthe en Jolien.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken naar het verleden. Onze dagelijkse duik in het verleden naar wat er allemaal gebeurde op de datum van vandaag. Ja, het is vandaag 12 juni. Nou, we beginnen in 1942, de 13e verjaardag van Anne Frank. En ze krijgt een dagboek cadeau. Het dagboek waarin ze schrijft als ze ondergedoken zit in het achterhuis.
3: 29 oktober 1942. Ik ben danig ongerust. Vader is ziek. Hij heeft hoge koorts en rode uitslag. Stel je voor, we kunnen niet eens de dokter halen. Buiten is het verschrikkelijk. Dag en nacht worden die arme mensen weggesleept met niets anders bij zich dan een rugzak en wat geld. En deze bezittingen worden hen onderweg ook nog ontnomen.
0: Een fragment uit een van de meest gelezen boeken ter wereld. Dan gaan we naar 12 juni 1964. Dan horen we over de veroordeling van Nelson Mandela. Hij krijgt levenslang omdat hij de blanke regering van Zuid-Afrika omver zou willen werpen. Mandela wordt het symbool van de anti-apartheidsbeweging en komt na 27 jaar vrij.
4: Today, my return to Soweto fills my heart with joy. At the same time, I also return with a deep sense of sadness. Sadness to learn that you are still suffering under an inhuman system.
0: Mandela, die na 27 jaar blij is terug te zijn, maar ook verdrietig omdat er weinig veranderd blijkt. In Engeland laat Buckingham Palace op 12 juni 1965 weten dat koningin Elizabeth bezoek krijgt van vier populaire mannen.
5: Mr. George Harrison, Mr. John Lennon, Mr. Paul McCartney en Mr. Ringo Starr. Members of the most excellent order of the British Empire.
0: Ja, de vier krijgen een onderscheiding van de koningin. En terug in eigen land is op 12 juni 1976 dit onze grootste hit.

0: Rocky van Don Mercedes. En op 12 juni 2004 is de doop van een prinses.
1: Catharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
0: Ja, je hoort moeder Maxima en de mensen in de kerk lachen omdat Amalia net op het moment van de doop enorm aan het gapen is. Nou, gaan we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Acteur Wilbert Gieske van Goede Tijden, Slechte Tijden is jarig vandaag. Hij is 80 geworden. Cabaretier Tineke Schout is 72. En haar collega Ronald Goedemond is vandaag 51 jaar geworden. En voor de plaat gaan we terug naar 12 juni 1984. Die dag en de dag daarna staat Bruce Springsteen in een uitverkochte Kuip in Rotterdam. En een paar weken later staat dit op nummer 1 in hitlijsten. Dit is Dancing in the Dark.

Bruce Springsteen op Radio Drenthe. Dat heette Dancing in the Dark. Molukse Nederlanders in onze provincie reageren voorzichtig positief op het plan van de Tweede Kamer om stil te staan bij hun geschiedenis in Nederland en hoe die vandaag de dag nog doorwerkt. Hoor je zometeen. Ja, even kikker in de keel. Hoor je zo meteen aan 19:30 meer over. En natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer en een overzicht van het nieuws. Dit zijn Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: 1 minuut over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Marita Slip, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Bovensmilde is een drugslab ontdekt. Het lab aan de Kanaalweg werd gistermiddag ontmanteld. Het onderzoek loopt nog en voorlopig is er nog niemand aangehouden. Er moet een onderzoek komen naar de komst van Molukkers naar Nederland 75 jaar geleden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. En ook moet onderzocht worden hoe hun geschiedenis vandaag de dag nog doorwerkt. Die motie werd ingediend door Don Seder van de ChristenUnie. 13 andere partijen zijn het ermee eens. Op 16 juni wordt er officieel gestemd over deze motie. De komende 3 jaar verwacht de gemeente Meppel 4,6 miljoen euro tekort te komen. Het leidt niet meteen tot paniek, want de afgelopen jaren ging het Meppel juist financieel voor de wind. Zowel vorig jaar als 2 jaar geleden hield de gemeente nog 15 miljoen euro over. Het maakt dat de gemeente flink wat geld op de reserveplanken heeft liggen. Iets meer dan 57 miljoen euro. Met de tekorten in het vooruitzicht wil Meppel de komende tijd kijken waarop het kan bezuinigen. En de gemeente Coevorden gaat de kleedkamers, douches en de gezamenlijke ruimtes van de Drostenhal opknappen. Ook krijgt de sportvloer een onderhoudsbeurt. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Eerder dit jaar werd vastgesteld dat de staat van de Drostenhal zorgwekkend is. En er werd besloten om op korte termijn maatregelen te treffen om de veiligheid, de hygiëne en de bruikbaarheid van de hal te verbeteren. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Marita, dankjewel. Roland, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Edwin.
7: We beginnen regenachtig.
9: Oh, het is allemaal net en niks. Het echte regenachtige weer hebben we gehad afgelopen nacht. Maar ik zie nu nog wel dat het een klein beetje miezert. Een klein beetje fijne motregen. Het wolkendek is gesloten. Ik verwacht eigenlijk vandaag ook heel weinig zon. Als dat zo is, dan zal dat later vanmiddag misschien even een knipoog kunnen zijn. Het is lucht vanaf de Atlantische Oceaan. En dat is vol met vocht. En de temperaturen, nou goed, die zitten in die lucht. Gaan die nog wel naar waarde zo rond. 18 graden, 17, 18 graden. Een matige westelijke wind. En eigenlijk is het wachten op een ander weertype. Maar dat zit er voorlopig, in ieder geval voor vandaag, nauwelijks in.
7: Oké. Maar het is wel ietsje pietsje warmer, hè, vandaag dan?
9: Het is eigenlijk ietsje pietje warmer. De komende dagen gaan de temperaturen ietsje naar beneden. Betekent wel dat als we in een andere luchtsoort komen, dat verwacht ik eigenlijk morgen, dat meteen de zon er wel weer bij is. Dus morgen zie ik meer een wisselend weerbeeld met stapelwolken, met zon, wel wat meer wind. Echt wel een matige, soms even een vrij krachtige westelijke wind. Maar omdat de zon erbij is, is het iets vriendelijker. En de temperatuur, nou goed, die doet een stapje terug. Een graad of 17. En morgen zouden er van tijd tot tijd een paar losse buien kunnen vallen. En er tussendoor gewoon droge periode. Dus geen kommer en kwel. Het is niet een hele slechte dag morgen. Maar goed, een paar buitjes, dat blijft. Dus de paraplu bij de hand.
7: Oké, wanneer komt dat beloofde mooie weer?
9: Is dat beloofd?
7: Ja, is beloofd. Oh, was eigenlijk al voor het weekend beloofd, eerder deze week.
9: Laat het zo zeggen. Zondag zie ik ook wel dat de zon er van tijd tot tijd wel bij is. Ook 17 graden. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Ook een enkele bui is dan wel mogelijk. Na het weekend dan moet dat hoge drukgebied gaan ontwikkelen. Lage drukgebieden boven de oceaan zorgen voor een zuidwestelijke stroming. En eigenlijk gaan de temperaturen na maandag fors omhoog. Hoe hoog kom ik om 8:30 wel even op terug. Maar in ieder geval zien we dat de neerslagkans maandag al gaat afnemen. Dus dan kan de paraplu, die kan dan in ieder geval opgeborgen worden.
7: Oké, dankjewel. Tot zo.
9: Tot zo.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Crazy Woman was dat. En het heette They Don't Know. Molukse Nederlanders in onze provincie reageren voorzichtig positief op het plan van de Tweede Kamer om stil te staan bij hun geschiedenis in Nederland en hoe die vandaag de dag nog doorwerkt. Woensdag diende Don Cede van de ChristenUnie een motie in met als doel te komen tot een proces van erkenning dat recht doet aan de gemeenschap. Tijd voor boter bij de vis, als het aan de Molukse Nederlanders ligt. Gaat over praten met Augustinus Tuparia, wiens vader aan de kant van, van Nederland vocht in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Al 40 jaar strijdt Tuparia voor erkenning van de Molukse zaak. En hij groeide met zijn familie op in de barakken van woonoord Schattenberg op het terrein van het voormalige kamp Westerbork. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat vindt u van de motie van Don Cede van de ChristenUnie?
1: Nou, een hele belangrijke stap voorwaarts. Laat nu maar blijken hoe slecht ze de knielmilitairen en hun gezinnen die met ze zijn gekomen naar Nederland op dienst die vel hebben behandeld. We zijn echt in koude barakken zijn we gedropt, om het maar eens even zo plat te zeggen. En mijn persoonlijke gedachten gaan uit naar mijn vader, naar mijn broers, die dat allemaal in grote verdriet hebben ondergaan.
0: Ja, u bent zelf ook,
1: vind ik wel.
0: U bent zelf opgegroeid in de barakken van de woonoord Schattenberg. Ja, uw vader heeft dan gevochten bij de KNIL, hè, in de onafhankelijkheidsoorlog. Daarna zijn de Molukkers natuurlijk naar Nederland gekomen. Maar die opvang, het welkom hier, was heel slecht, hè?
1: Dat was heel slecht. Een voorbeeld dat we toen onder zeer erbarmelijke omstandigheden hebben gewoond in de houten barakken, is het feit dat in Hooghalen, gemeente Midden-Drenthe, er een 60-tal kindergraven zijn. Nou, dat is een duidelijke indicatie van hoe slecht en erbarmelijk de woonomstandigheden daar waren. Je werd gewoon in de kou gelaten.
0: Ja, het is inmiddels 2026. Het is lang geleden gebeurd. Nu pas wil Nederland onderzoeken hoe het recht kan doen aan de gemeenschap. Hoe zou Nederland recht kunnen doen aan de geschiedenis?
1: Nou, op verschillende manieren. Op verschillende manieren. Hè. Heel simpel. Hun achterstallig soldij is never en nooit uitbetaald. Heel feitelijk. Als je recht hebt op jouw soldij, dan moet je daarvoor betaald worden. Mm. Maar er zijn heel veel andere mogelijkheden. Er zijn in een aantal gemeenten inmiddels monumenten met steun van de gemeenten zijn er opgericht. Je zou de geschiedenis van het Molukse verhaal in de geschiedenisboeken moeten opnemen. Ik noem zo een paar voorbeelden, zodat ook de jonge generatie in de Nederlandse gemeenschap weten hoe de geschiedenis van de Molukkers is in Nederland.
0: Ik heb al lang geen schoolboek gezien op de middelbare school, maar staat dat er niet in?
1: Staat er helemaal niet in. Ik geef gastlessen. Ik zie op de middelbare scholen hoe geïnteresseerd de jongeren zijn in het ware verhaal van de Molukkers. Want als je het hebt over Molukkers, dan is het altijd rond de acties in de 70e jaren. Mm-hmm. Dat is zo jammer, want dit is een gedeelde geschiedenis, hè? Mijn vader en al zijn knilvrienden die militairen waren, hebben gevochten voor de Nederlandse vlag. Wij hebben elkaar ook in de geschiedenis pijn gedaan. Ja. Vanuit het historisch perspectief heeft Nederland onze ouders heel slecht behandeld. Er zijn in de jaren 70 ook acties geweest. Maar het is elkaar pijn doen terwijl we een gemeenschappelijke geschiedenis hebben. Ik vind dat soort dingen moeten in de boeken, schoolboeken komen te staan.
0: Ja, en er is dus nog steeds pijn ook bij de Molukse gemeenschap.
1: Er is heel veel pijn, niet alleen bij mij als lid van de tweede generatie, maar ook bij de derde, de vierde generatie. Laat die een eerlijk onderzoek gedaan worden. Laat ook een aantal dingen gebeuren in de toekomst, zodat je in ieder geval een deel van het sentiment kan weghalen.
0: Ja, nu is Nederland wel flink bezig, hè, met wat er destijds allemaal gebeurd is in de onafhankelijkheidsoorlog tussen 1945 en 1949. Indonesië is daar een stuk minder mee bezig. Maar vindt u dat het Molukse verhaal in al die onderzoeken die nu gebeuren eigenlijk niet aan bod komen?
1: Nee, totaal niet. Het wordt allemaal weggestopt en dan wordt er een titel Indisch Nederlands en daar wordt het ertussen gestopt, zeg ik even zo plat. Nee, je moet het Molukse specifiek maken, zodat je ook duidelijk maakt hoe je de Molukse knielmilitairen hebt behandeld.
0: Ja, nou, binnenkort wordt er gestemd over die motie in de Tweede Kamer. Als ik dit zo hoor, dan hoopt u dat die motie wordt aangenomen.
1: Zeker hoop ik dat die motie. Het was eerst begreep ik oordeel Kamer volgens het vak K, het Nederlands kabinet. Maar nu schijnt er een overduidelijke meerderheid te zijn om die motie aan te nemen.
0: Dank, Augustinus Tuparia.
1: Ja.

0: Bouke was dat en come a little closer. Het is 12 minuten voor 8. Ja, de Nederlandse politiek blijft maar bezig over de asielwetgeving. Maar vanaf vandaag zijn de Europese regels...
1: Oh ja.
2: Oh ja, ik ben er wel. Ja, ja, nieuwe EU-asielregels, onder andere strenger beleid aan de grens en kortere procedures. Nou ja, dat asiel- en migratiepact is nodig om asielprocedures in de EU-landen beter op elkaar af te stemmen. Mark Bolsuit is emeritus rechter in België en hij denkt dat dat pact een vooruitgang is, maar hij heeft ook kritiek.
3: De asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Daar hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
2: Ja. Nou, dat is er dus inderdaad nog niet.
0: Nee.
2: Hij wil trouwens daarnaast ook, die emeritus rechter, die wil ook graag een aanvulling op het verdrag voor de rechten van de mens.
3: Die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
0: Nou, vanaf vandaag dus nieuwe Europese regels. Afgelopen nacht was er een explosie in een sportschool in Amsterdam, hè?
2: Ja, in de wijk Osdorp in Amsterdam inderdaad. Het was een enorme klap die een groot deel van de stad te horen was. De sportschool stortte deels in en brak ook brand uit. En die sloeg dan weer over naar de flat. Zeker 7 mensen in de sportschool raakten gewond. Eentje is zwaar gewond. En in het puin van de sportschool wordt gezocht naar meer slachtoffers, zegt deze verslaggever.
4: We staan nu te kijken naar dat gebouwtje. Dat is een klein zijgebouw vlakbij die grote flat. Er wordt ook met honden gezocht, dus mogelijk zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin.
5: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
0: Ja, er zijn ook 400 mensen geëvacueerd, hè?
2: Klopt, en inmiddels is de brand in die flat wel geblust. Maar ja, de oorzaak van die explosie, daarover is ook nog niks bekend. En er wordt dus nog steeds gezocht naar slachtoffers.
0: Ja, een heftige verkeersongeluk gisteren in Zeeland. Was een groep schoolkinderen wat op schoolkamp was.
2: Ja, en toen reed er een auto op ze in, terwijl ze zeg maar onderweg waren op de fiets. Daarbij overleden 2 kinderen en een volwassene. Maar inmiddels is bekend dat er nog een kind is omgekomen bij dat ongeluk. Dat derde kind dat raakte zwaar gewond. Maar hij is dus inmiddels ook overleden. Er is ook een 19-jarige man aangehouden, een verdachte uit de gemeente Hulst. Het is onduidelijk waar hij van wordt verdacht. Er loopt namelijk nog een politieonderzoek en een strafrechtelijk onderzoek. Ja, en het moet allemaal nog blijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
0: Ja, nou, er zijn 2800 Nederlandse kinderen. Ze gaan niet naar school omdat hun ouders vinden dat de school niet past bij hun levensbeschouwing. Maar dat mag niet langer, hè?
2: Nee, die kinderen moeten mogelijk toch naar school. Daarover ging het in Nieuwsuur. De beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren, INGRADO, die adviseert om nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs te weigeren. Kinderen moeten naar school, zei Corien van Starkenburg van INGRADO.
6: We hebben geen zicht op deze groep kinderen, die 2860 kinderen met vrijstellingen. Wat we vaak zien in reportages is toch het mooie verhaal van ouders die in staat zijn om hun kinderen thuisonderwijs te geven. Maar we weten niets over de kwaliteit van dat thuisonderwijs, maar ook niet of er wel echt thuisonderwijs wordt gegeven.
0: Ja, en de gemeente moet natuurlijk ook gewoon de leerplicht uitvoeren, hè?
2: Klopt, ja. Vrijstelling van de leerplicht op basis van levensbeschouwing is bijna ook niet meer mogelijk. Dat komt allemaal door een uitspraak van de Hoge Raad. Ja, toch denkt Van Starkenburg dat niet alle thuisonderwijsouders daar gehoor aan geven. Ja, en dan ontstaat er een nare situatie.
6: Namelijk dat een kind ongeoorloofd thuis zit, zonder vrijstelling. Dat noemen we dan absoluut verzuim. Het kind is niet ingeschreven op een school en gaat ook niet naar school. Ja, en dan krijg je een handhavende situatie, waarvan we denken dat het contact tussen ouders en gemeente en jongeren er niet beter van zal worden. En tegelijkertijd worstelen we al jarenlang met deze vrijstelling. En wordt het nu ook echt wel eens tijd dat Den Haag er echt een uitspraak over doet.
0: Ja, het zijn ook best wel veel kinderen natuurlijk, hè? 2800.
2: Het is een flink aantal, inderdaad.
0: Ja, maar goed, die moeten dus binnenkort weer gewoon naar school. Dit is Sailor.

Sailor en Sailor. In Meppel wordt het Grachtenfestival gehouden voor de 20e keer. Robert is zometeen op jak daar. Tot 8 uur is hier.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
11: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
10: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
12: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
10: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Radio Drenthe.
5: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Edwin Mooibroek.
6: Een hele goede morgen. Het is 8:05 op vrijdag 12 juni. Marita, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: We praten hier nog een uurtje bij over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich vandaag verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. En wordt verweten dat ze hun beroepsgeheim hebben geschonden tijdens de behandeling van voormalig verpleegkundige Theodor V. Die werd eerder in verband gebracht met de dood van 20 coronapatiënten. Molukse Nederlanders in onze provincie reageren voorzichtig positief op het plan van de Tweede Kamer om stil te staan bij hun geschiedenis in Nederland en hoe die vandaag de dag nog doorwerkt. En ze hopen dat daar ook daaruit volgen. Dit is een eerste stap naar erkenning, zo vinden ze. En de komende 3 jaar verwacht de gemeente Meppel bijna €5 miljoen tekort te komen. En daarbij is nog geen rekening gehouden met wensen vanuit die nieuwe coalitie. En die nieuwe coalitie die presenteert vanmiddag de plannen voor de komende 4 jaar.

0: Een heleboel toppers bij elkaar in de Traveling Wilburys. George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne en ook Roy Orbison. Je hoorde Handle With Care.
1: Op Chuck. Met Ellie Smit.
0: Ja, Ellie is in Meppel, want daar vindt voor de 20ste keer het Grachtenfestival plaats. Hè? Ellie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, inderdaad, voor de 20ste keer het Grachtenfestival. Ja, een jubileum in die editie. Nou, daar vinden ze in de uitvoering niet zo heel veel van terug. Maar het is voor jullie zelf natuurlijk wel hartstikke mooi dat het al 20 jaar valt.
3: Zeker.
2: Oh, niet 20ste editie, niet 20 jaar, hè?
3: Nee, 20 jaar met de 20ste editie.
2: Ja, Oudschaan, jij bent, zoals jullie dat allebei zeggen, jij bent van de scheepjes. Wat gebeurt hier in het Grachtenfestival?
3: Nou, we hebben diverse soorten schepen, types schepen. Oud, wat ja, bakdekkers bijvoorbeeld. De Oude Glorie is hier aanwezig. En voor de rest, ja, leuk. En,
2: de binnenstad van Meppel komt vol te liggen met schepen.
3: Ja.
2: Met historische schepen.
3: Historische schepen. Van achter tot hier helemaal in de kom. Hier is het heel druk dit jaar, want er zijn veel schepen aangemeld. Dus,
2: hoeveel komt er?
3: Iets van 60 schepen heb ik dit jaar.
2: En die kun je allemaal kwijt?
3: Het is een hele puzzel. Ja, ik ben er echt dagen mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Om de mensen een plekje te geven.
2: Ja, want ze komen niet allemaal in volgorde binnen, zeg maar.
3: Nee, dat is het probleem. Je weet nooit wanneer men aankomt varen. De ene komt uit Amsterdam en de andere komt uit Friesland weg. Dus, en het is maar net wat ze tegen hebben of mee hebben... De reis hier naartoe.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je van tevoren een plan maakt waar ze dan moet komen te liggen. Maar dat heeft ook alles te maken met hoe ze binnenkomt. Ja,
3: dat klopt. Het, ja. Het plan ligt klaar, maar over het algemeen gaat het goed.
2: Over het algemeen, het komt altijd wel weer goed. Ronald, ja, jij maakt voor de mensen er een feestje van alvast.
4: Dat is wel de bedoeling, hè. Ja, ik ben verantwoordelijk voor de entertainment hier in het Grachtengebied. En dat gaat ook zeker lukken. Leuke muziek, koren door het centrum heen. Ja, van alles wat erbij hoort. We gaan echt los.
2: En muziek, wil dat dan zeggen van vooral muziek die te maken heeft met zeevaartsliederen en dat soort dingen?
4: Deels. Dat doen we morgen overdag. Morgen hebben we Piraten Shantikoren Festival in het centrum van Meppel. Ook een piratenschip wat door de grachten vaart met piratenkoor erop. Dan hebben we nog middag- en avond-entertainment hier op de Stoombootkade in Meppel. Dat is weer andere muziek. Daar heb ik bands staan. S'avonds coverbands. Morgenavond een hele leuke coverband. Een Dreamcast. En dan tussendoor nog even de Dikdakkers.
2: Hoe dat wordt feest.
4: Het wordt zeker feest. Dikdakkers moeten nog een keer, hè, want het is het laatste jaar dat ze er zijn bij ons. Dus ja, die zijn meestal wel even aanwezig.
2: En vanmiddag trappen jullie al af?
4: Wij starten vanmiddag. Om 3 uur beginnen we met de muziek. Willem Spans, ook weer heel erg bekend in Meppel en omgeving. Die zit te spelen bij ons op de Stoombootkade. En om 4 uur starten wij met het evenement Bungee Roeien.
2: Ja, dat moet je hem uitleggen, want dat vind ik wel heel spectaculair.
4: Dat is het ook. We hebben een hele grote sloep. Er zitten 8 roeiers in. Allemaal, of 2 aan 2 zeg maar. Allemaal één zo'n grote roeispaan of een paddle, net wat je het noemen wil. Een pedal mag ik volgens mij niet zeggen, officieel met een sloep, Oudger, hè? Ja, Oudger is van de bootje, die weet dat, hè? Dus, maar een roeispaan, zeg maar, of een riem. En 1 stuurman of stuurvrouw. En die sloep die zit met een dik bungee-elastiek vast aan de kade. Daar maken we ook een meetlintje aan vast. En dan gaan die bedrijven tegen elkaar roeien wie het verste komt hier in de sluis komt.
2: Oh, dat wordt krachtzetten, zeg maar.
4: Dat wordt zeker krachtzetten. Maar het eerste stukje, dat gaat wel, maar dan wordt het zwaar en moeilijk.
2: Als het elastiek strak komt te staan.
4: Als het elastiek strak komt, dan wordt het een probleem.
2: En zondag is het dan ook nog wat?
4: Zondagmiddag hebben wij zeker ook nog entertainment op de Stoombootkade. Ik heb nog Piraten Shantikoren die lopen door het centrum heen. En heel mooi, zondagochtend van 11 tot 1 het brunchconcert met medewerking van de Altiband uit Meppel.
2: Kijk, nou, vol programma. Oudger, de mensen die hier naartoe komen, kunnen die ook op die schepen?
3: Ja, alle schepen, de schippers die geven uitleg over wat voor motoren erin staan. En dat zijn echt oude industriemotoren bijvoorbeeld. Je kunt alles zien lopen en wat je bij een auto eigenlijk niet kunt zien. Ja.
2: Ik hoorde Ronald net al zeggen, plastic komt er niet in.
3: Nee, zeker niet.
2: Nee, het is allemaal authentiek spul.
3: Nee, ja, het is allemaal authentiek spul. Staal en hout, mooi teakhout. Die schepen van de Oude Glorie bijvoorbeeld. Die hebben allemaal van die hele mooie opbouwen van vroeger. Want dat zijn echt salonboten waar ze vroeger mee naar de kerk gingen bijvoorbeeld. Dat soort dingen.
2: Ja, mensen willen het ook geren nou zien, hè?
3: Ja. Ze zijn er vol van,
2: ja, wat snap ik. Ja, snap ik. Mensen, val niet van het stoepje af. Vanmiddag 3 uur tot zondagmiddag. Hoeveel mensen verwacht je?
3: Ja, 40.000 tot 50.000 mensen. Dat hangt natuurlijk een beetje van het weer af.
2: Over het hele weekend 40.000?
3: Over het hele weekend zo'n beetje, ja.
2: Wat is goed weer voor jullie, Ronald?
4: Ja, eigenlijk een beetje 19, 20 graden zonder regen.
2: Ja, het druppelt nou nog heel klein beetje. Als dat nou ophoudt, dan hebben jullie perfect weer? Ja,
4: dan hebben we perfect evenementen weer en dan komt het helemaal goed. Want dat zien we ook terug, hè? Want we hebben het weekend natuurlijk langs het grachtengebied ook nog helemaal braderie staan. Ja, en als het zo heel warm wordt, dan loopt er ook niemand. Dus we moeten dit weer hebben.
2: Prima, nou, ik zal vragen aan de weergoden of ze jullie een beetje gunstig gezind wilt weten. Terwijl het nou weer wat harder begint te regenen. Wij doen de jassen aan en staan we in de auto. Heel veel plezier vanaf vanmiddag 3 uur in Meppel.
0: Van alles en nog wat te doen daar bij het Grachtenfestival. Dankjewel, Ellen.
1: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Julien Claire op Radio Drenthe, dat heette Helene. Het is 18 minuten over 8 geworden. Er is nog altijd te druk bij het aanmeldcentrum in Te Apel. En daarom springen gemeenten in de regio bij om asielzoekers 's nachts onderdak te bieden. Naar de gemeente Borgen-Odoorn, Aarnhuns en Noorderveld is De Wolde de volgende Drentse gemeente die nachtopvang aanbiedt aan asielzoekers. Vanaf gisteravond kunnen zo'n 100 vluchtelingen terecht in sporthal De Slinke in de wijk. In totaal kunnen ze daar 4 nachten blijven. Inge Nieuwenhuizen is de burgemeester van de gemeente De Wolde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom heeft De Wolde besloten om deze noodopvang mogelijk te maken?
1: Ja, we hebben dat besloten omdat dat door het ministerie van Asiel en Migratie aan ons is gevraagd. En we doen dat natuurlijk om de gemeente Westerwolde te helpen en samen te voorkomen dat mensen in het gras moeten slapen.
0: Ja.
1: Dat vinden we gewoon mensonwaardig.
0: Het zijn wel steeds de Drentse gemeenten die moeten bijspringen.
1: Ja, het zijn de Drentse gemeenten en het zijn de Groningse gemeenten die bijspringen. Maar dat heeft natuurlijk ook alles met de afstand te maken tot Ter Apel.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk is er sprake natuurlijk van een schijnoplossing met deze nachtopvang. Want ja, we wachten echt op een structurele oplossing die vanuit het landelijke moet komen.
0: Ja, vanuit het landelijke zou er dus meer opvang moeten komen. Maar ja, we hebben natuurlijk ook gezien in andere gemeenten dat als er plannen zijn voor opvang, dat er dan de grootschalige protesten zijn, waardoor de plannen worden afgezwakt of helemaal niet doorgaan. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, nou ja, goed. Ik vind dat we als gemeenten onze verantwoordelijkheid moeten nemen in het hele land. En ik denk dat daar ook heel hard op gestuurd wordt op dit moment. En, maar tot dat moment kunnen we natuurlijk op deze manier in ieder geval mensen een rustige nacht bieden die allemaal gevlucht zijn. En op deze manier in ieder geval rustig de nacht konden doorbrengen. Vanmorgen om 7:00 is de bus ook weer teruggegaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vertrouw erop dat we uiteindelijk naar een goede oplossing gaan. En ik weet ook dat de minister daar heel hard aan werkt. Die heeft ons van de week ook gebeld om ons te bedanken voor deze nachtopvang. Maar ook om te vertellen hoe hard hij aan een structurele oplossing werkt.
0: Ja, maar toch lijkt het landelijke politiek niet echt door te willen pakken, hè? Het angst om kiezers te verliezen.
1: Nou, ik ben daar een andere mening toe gedaan. Ik denk dat we op dit moment een minister hebben die wel degelijk heel hard doorpakt op dit dossier.
0: Oké, u helpt nu 4 nachten, maar ja, dat is maar een tijdelijke oplossing dan, hè?
1: Ja, het is een tijdelijke oplossing, maar dat is wat binnen onze mogelijkheden op dit moment ligt. En nou, ik ben ook gisteren wezen kijken, het ziet er allemaal keurig uit. En mijn terugkoppeling is dat het een rustige nacht is geweest. Er hebben 59 mensen overnacht vannacht. En ik ben blij dat we deze bijdrage met z'n allen kunnen leveren.
0: Ja, en na die 4 nachten dan een andere Drentse gemeente of een Groningse gemeente?
1: Ja, de verwachting is wel, ja. Want ik begrijp dat voorlopig nog te veel mensen buiten de poort van Ter Apel anders in het gras moeten slapen.
0: Ja.
1: Dus we gaan dat zien. Het is eigenlijk, ja, het popt op, hè, sinds ja, eind mei eigenlijk is het opeens weer te vol bij Ter Apel.
0: Mm-hmm.
1: En proberen we op deze manier en samen met de collega's in ieder geval die noodoplossing te bieden.
0: Ja, doordat het te vol is in Ter Apel lijkt het misschien ook alsof er heel veel asielzoekers komen. Is dat zo of is het meer een opvangprobleem?
1: Het is meer een opvangprobleem en het moet echt door gaan stromen in Ter Apel. Dus daar zit natuurlijk de bottleneck. En de gemeentes die moeten gewoon conform de spreidingswet hun verantwoordelijkheden nemen in het hele land. Want dan krijgen we ook plek weer.
0: Ja, en de minister moet de andere gemeenten houden aan die spreidingswet.
1: Ja.
0: Dank burgemeester Inge Nieuwenhuizen van gemeente De Wolde.
1: Graag gedaan.

Ike Zander was dat. Het heet Goed op Oel. Ja, bij het AZC Aalde Zwelo wordt vandaag stilgestaan bij een bijzondere mijlpaal. Daar worden al 30 jaar vluchtelingen opgevangen in het asielzoekerscentrum. En ze willen het vieren om een positief signaal te geven. Hoor je zo meteen na 8:30 meer over. Natuurlijk ook een overzicht van het nieuws. En het uitgebreide weer met Roland. Dit zijn de München en Vrijheid.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
4: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Marita Slip, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Bovensmilde is een drugslab ontdekt. Het lab aan de Kanaalweg werd gistermiddag ontmanteld. Het onderzoek loopt nog en voorlopig is er nog niemand aangehouden. Er moet een onderzoek komen naar de komst van Molukkers naar Nederland 75 jaar geleden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. En ook moet onderzocht worden hoe hun geschiedenis vandaag de dag nog doorwerkt. De motie werd ingediend door Don Seder van de ChristenUnie. 13 andere partijen zijn het ermee eens. Augustinus Tuparia strijdt al 40 jaar voor erkenning van de Molukse zaak. Hij groeide met zijn familie op in de barakken van Schattenberg op het terrein van voormalig kamp Westerbork. Tuparia is voorzichtig positief over de motie, maar er moet volgens hem wel wat gebeuren.
6: Er is heel veel pijn, niet alleen bij mij als lid van de tweede generatie, maar ook bij de derde, de vierde generatie. Laat die een eerlijk onderzoek gedaan worden. Laat ook een aantal dingen gebeuren in de toekomst, zodat je in ieder geval een deel van het sentiment kan weghalen.
5: Op 16 juni wordt er officieel gestemd over de motie. De bouw van een landhuis aan de Schiphorsterweg in de Schiphorst, schuin tegenover Hotel de Havikshorst, laat voorlopig op zich wachten. De buurman heeft namelijk bezwaar aangetekend bij de Raad van State, omdat het ten koste dreigt te gaan van uitbreidingsplannen voor zijn aangrenzende paardenbedrijf. De buurman maakt zich druk over wie er in het landhuis zullen gaan wonen en dat die nieuwe bewoners dan gaan klagen over mest en stank. Dat zou de uitbreidingsplannen van zijn paardenbedrijf moeilijker maken. Hij wil daarom dat het bestemmingsplan vernietigd wordt. Gebeurt dat niet, dan wil hij van de gemeente de garantie dat hij kan uitbreiden. De Raad van State doet over ongeveer 6 weken uitspraak. En de komende 3 jaar verwacht de gemeente Meppel 4,6 miljoen euro tekort te komen. Dat leidt niet meteen tot paniek, want de afgelopen jaren ging het Meppel juist financieel voor de wind. Zowel vorig jaar als 2 jaar geleden hield de gemeente nog 15 miljoen euro over. Het maakt dat de gemeente flink wat geld op de reserveplanken heeft liggen, iets meer dan 57 miljoen euro. En met de tekorten in het vooruitzicht wil Meppel de komende tijd kijken waarop het kan bezuinigen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
4: Gaan we eens kijken naar het weer. Roland, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Edwin.
4: Miezen het nog?
7: Ja, er is nog wat. Het is nog bewolkt en af en toe miezen het. Er zijn wat periodes waarbij dat gebeurt vanochtend. Vanmiddag is het tijdelijk eventjes wat droog. Ik zie op de Noordzee dat het wolkendek daar niet helemaal gesloten is. Dus dat zou betekenen dat vanmiddag, als het eventjes droog is, dat de zon er eventjes bij kan komen. Het is eventjes allemaal niet overtuigend, want het blijven een paar spaarzame opklaringen en dan zit het ook zo weer dicht. Maar goed, in deze vochtige, wat milde lucht kunnen de temperaturen wel gaan stijgen naar 17 tot 18. 18 graden vanmiddag bij een matige westelijke wind. Dus het is vanochtend ietsje minder dan vanmiddag.
4: Oké, want vanmiddag komt die regen nog weer terug? Of?
7: Ja, dat is wel een goeie. Die komt er wel weer terug. Want het zal ongeveer ergens na middag zal dat even weer. Komt er weer zo'n plukje, komt dan weer even over ons heen. Vanavond moet het koufront nog overkomen. Dus dat zal dan ook misschien 1 of 2 buien opleveren. Met name in het zuiden van de provincie. En daarna gaat het komende nacht wat opklaren. En dan is het komende nacht meestertijds droog bij een graad of 12.
4: Oké, in het weekend?
7: Nou, morgen zien we dat de wind vrij stevig uit het westen waait. Een matige tot soms eventjes vrij krachtige westelijke wind. 17 graden op de thermometer, koel voor de tijd van het jaar. Echt even juni koelte dit weekend. Maar goed, we hebben wel 's ochtends zonneschijn, vorming van stapelwolken en vooral 's middags kan er een enkele regenbui overtrekken. Het is allemaal niet heel veel, maar toch kan af en toe even een bui overtrekken. Nou, zondag zien we dat eigenlijk ook wel gebeuren. Van tijd tot tijd zon, opgeteld een graad of Nou, ik verwacht een graad of 17. Qua zonuren, 4 tot 5 zonuren. Met stapelwolken, een matige noordwestenwind. En dan ook een enkele bui. En nou ja, als we dan gaan kijken naar de weerkaarten die ons voor dit weekend al mooi weer beloofden, dat is allemaal wat opgeschoven. Maar het komt er wel aan, het zit nog steeds in de maak. Maandag zal het op de meeste plekken al droger gaan worden. Misschien de laatste bui. Dan is het 16, 17 graden. Daarna gaat de wind draaien naar het zuidwesten. Komt die subtropische lucht over ons heen. En dan zien we dat dinsdag al de eerste 20 graden in de beeld is. En daarna gaat de temperatuur omhoog met veel meer zon. Dus wat dat betreft, misschien mogen we even blij zijn dat het nu nog zo koel is. Want ik verwacht eigenlijk eind volgende week misschien wel zomerse dagen.
4: Oké, wat in het vat zit?
7: Verzuurd voorlopig niet.
4: Oké, dankjewel. Fijne dag.
7: Hoi, hoi.
4: Hoi.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.

0: Over het ouderwetse fotorolletje, ken je het nog? De Kodachrome hoor je van Paul Simon. Bij het AZC Aalder-Zwelo wordt vandaag stilgestaan bij een bijzondere mijlpaal. Er worden namelijk al 30 jaar vluchtelingen opgevangen in het asielzoekerscentrum daar. Contact nu met Joop Slomp, hij is de wethouder van de gemeente Coevorden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u gaat er echt bij stilstaan dat het al 30 jaar gebeurt. Waarom wilde u er zo bij stilstaan?
1: Nou, dat je 30 jaar een AZC op een plek hebt, dat is best wel bijzonder. Dat gebeurt niet zo heel veel. Er is natuurlijk momenteel heel veel publiciteit en aandacht voor de AZC. Vaak ook op een hele negatieve manier.
0: Ja.
1: En nou, wij vinden het belangrijk met het COA, met bewoners, met het dorp, om ja, ook te laten zien dat het ook wel heel goed kan gaan.
0: Ja, want nu inderdaad, als er plannen zijn voor een AZC, dan zijn er regelmatige demonstraties. Soms lopen ze ook uit de hand. En gemeentebesturen die zwakken dan soms de plannen af, of ze gaan helemaal niet meer door. Hoe kijkt u daarnaar eigenlijk?
1: Ja, bijzonder. Wij hebben zelf natuurlijk in Coevorden in Tuindorp ook een bijzondere ervaring gehad. Rond een locatie voor statushouders.
0: Met de minderjarige meisjes bedoelt u, de kinderen die niet konden.
1: Ja. En er lijkt een soort collectieve psychose rond vluchtelingen ontstaan te zijn.
0: Ja.
1: Terwijl we, juist in een AZC, Aalder-Zwelo is best ook een fors AZC, 450 plaatsen. En dat gaat eigenlijk al lange tijd heel goed. Hè. Dus er zijn ook wel eens periode geweest dat er wat problemen waren rond veilige landers. Maar dat is ook wel weer beheersbaar te krijgen, hè, als je daar extra op inzet. En het dorp heeft zelf dit jaar een dorpsbelevingsonderzoek gehouden. Nou, en dan zie je dat het AZC daar ook gewoon heel positief uitkomt. Hè? Dat er gewoon waardering is, dat er weinig overlast wordt ervaren. Dus het kan wel heel goed gaan.
0: Ja.
1: En ook bij dat aspect willen we gewoon stilstaan met elkaar vandaag. Met het dorp, met de bewoners, met het COA. Ja.
0: Want inderdaad, 450 mensen, dat is best veel. Maar je hoort het wel vaker, hè, dat van tevoren protest is. En als het er eenmaal is, dat dan de protesten ook, dat mensen denken van, nou, het valt eigenlijk best wel mee.
1: Ja, klopt. We waren vorige week in het dorp om even kleine attentie langs de deuren te brengen. En ik was met de burgemeester in de Korenhof, in een wooncentrum voor ouderen. Ja, en dan krijg je ook gewoon hele leuke verhalen van we troffen iemand die in de gemeenteraad zat toen het AZC gevestigd werd en daar een verhaal bij had. We troffen iemand die daar les gegeven had. Een meneer had een hele leuk, of hij vertelde het heel leuk. Het ging eigenlijk om dat de fiets van zijn vrouw was meegenomen, maar dat die jongen die dat gedaan had, s'avonds weer aan de deur stond met de fiets en een bos bloemen en excuses. Nou, daar had hij een heel grappig verhaal bij.
0: De fiets was even geleend, niet gestolen.
1: Ja, precies. Ja. Zo vertelde die dat. Ja.
0: Maar goed, u gaat erbij stilstaan bij 30 jaar.
1: Ja.
0: Hoe gaat u dat doen?
1: Wij hebben een rond de tafel gesprek met de burgemeester, de oud-wijkagent, mensen van het COA, van de gemeente, voormalig bewoners. Dat is gewoon openbaar. We gaan lunchen met elkaar en daarna hebben we nog een feestelijk programma.
0: Oké, dank Joop Slomp, hij is wethouder van de gemeente Coevorden.

0: En zo heet het inderdaad, I Just Might. Je hoort Bruno Mars op Radio Drenthe. Het is 13 minuten voor 9 geworden. Als alles ver weg ligt, dan zijn de voorzieningen van de gemeente dichtbij juist extra belangrijk. De gemeente Westerveld is een van de meest uitgestrekte gemeentes van Drenthe. En daarom wil de gemeente met een goed plan komen om de voorzieningen ook voor de toekomst veilig te stellen. Maar het vraagt tegelijkertijd ook veel van de gemeenschap, zegt wethouder Jacob Boonstra.
1: Voorzieningen waarin het dorp eigenaarschap voelt en zelf ook het beheer doet van een dorpshuis, daar zie je dat het vaak lukt om ze op de lange termijn open te houden. En dat is iets wat we in de gemeente Westerveld graag willen stimuleren.
2: Daar hebben jullie kaders voor bedacht, een plan voor gemaakt. Wat staat daar precies in? Hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: Nou, in het beleidsplan wat door de gemeenteraad is besproken en aan juni door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Daarin staat dat we als gemeente het dorpshuis in eigendom willen hebben. Maar dat het heel mooi is als de dorpen zelf de dorpshuizen willen beheren en exploiteren. En we hebben een aantal dorpen waar dat al gebeurt. Maar we zijn nu bijvoorbeeld in Wapserveen. Daar gebeurde dat nog niet en zitten ze nu in de transitie. En eigenlijk zie je dat dat heel veel energie geeft in het dorp. Omdat het dorpshuis nog meer van hunzelf voelt dan hiervoor.
0: Ja, in Wapserveen zijn ze dus een jaar geleden begonnen om het anders in te richten. Die boodschap kwam hard aan, maar inmiddels nemen de inwoners de taken samen op. Maar zijn daar wel genoeg vrijwilligers voor?
2: Marieke Dolfsma van de pas opgerichte beheersstichting, eigenlijk kerstvers, want dat is gisteravond pas gebeurd.
3: Gisteravond zaten we hier met gebakken en champagne inderdaad, ja.
2: Want dat betekent ook dat de toekomst van het dorpshuis in Wapserveen weer wat zekerder is geworden.
3: Daar gaan we wel vanuit. Dat is niet omdat er gisteravond ineens een akte ondertekend is. Daar zijn we natuurlijk al een tijdje mee bezig. Maar ik denk dat we de goede flow te pakken hebben, ja.
2: Want wat gebeurde er vorig jaar in april in het dorp dat daar echt iets veranderd is?
3: Ja, nou, we hebben in april inderdaad een bijeenkomst gehad hier waarbij welzijn en de gemeente hebben uitgelegd dat de rollen gaan veranderen. En eigenlijk ook de oproep deden aan het dorp dat op het moment dat we het idee hadden van nou, dit is het een goed moment om het op te pakken, dat dan wel ook dit het moment was. En dat was denk ik voor heel veel mensen best wel even schrikken. Want ja, dan wordt het ineens heel onzeker. En het dorpshuis hier, ja, dat is ook in die zin het enige wat we hebben. Dat klinkt sneuier dan dat het is, want dat maakt het juist super fijn. Maar hier komt kinderopvang, school, sporten, sociale cohesie, komt hier allemaal samen. Dus dat was best wel even schrikken. En wat je die avond vooral zag, dat mensen zich massaal gingen aanmelden. Ik wil iets doen. En daar zijn uiteindelijk werkgroepen aan uitstaan. En daar zijn 25 mensen van overgebleven die naast het bestuur wat er nu sinds een paar maanden is, ja, eigenlijk al bijna anderhalf jaar bezig zijn om de boel hier draaiende te krijgen.
2: Dus eigenlijk een aanleiding om met z'n allen hier de schouders eronder te zetten.
3: Ja, en ik denk dat dat wel iets is wat in Wapserveen sowieso wel is. We zijn natuurlijk een hele kleine gemeenschap, dus je valt vaak terug op dezelfde mensen. Maar ik denk dat het hier ook echt zo is dat elke inwoner wel iets met dit gebouw heeft. En gebruik maakt van het gebouw. Dus ja, dat belang dat werd zeker al vrij snel wel gezien.
0: En naast de Wapserveen wil de gemeente dit ook in Havelte, Uffelte, Darp en Geelenbrug gaan onderzoeken.
1: Nee, het is niet in elk dorp hetzelfde geregeld. En dat proces wat we met de dorpen gaan, waar nog niet het dorp zelf het eigenaarschap heeft, ja, die zal ook verschillend zijn. Want de dorpen in Westerveld, die zijn allemaal hartstikke verschillend. Maar uiteindelijk willen we toewerken naar een situatie waarin het altijd zo is dat het dorp zelf beheer en exploitatie van het dorpshuis doet. En waar dat nodig is, de gemeente eventueel eigenaar is van het gebouw.
0: De bijdrage was van Josien Veitsma.

0: De Beach Boys waren dat, Sloop Zombie.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Alweer bijna 9 uur geworden, ja, het gaat snel. Ik ga nog even vertellen wat je allemaal hoorde in deze uitzending. We begonnen vanmorgen met rechtbankverslaggever Jan Buring over de 6 zorgverleners van GGZ Drenthe die zich vandaag moeten verantwoorden voor het tuchtcollege. Ze zouden namelijk hun beroepsgeheim hebben geschonden tijdens behandeling van een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. En die verpleegkundige werd in verband gebracht met de dood van 20 coronapatiënten. Hij wordt nog niet strafrechtelijk vervolgd. Hij wordt niet strafrechtelijk vervolgd vanwege onvoldoende bewijs. En ook hoorde je over de petitie die Grollo is gestart voor postbode Simon. Hij loopt al jaren een vaste route door het dorp. Iedereen kent hem. Maar door veranderingen bij PostNL moet Simon naar een ander dorp. En dat wil hij niet. En ook het dorp verzet zich tegen die plannen. En ze zijn daarom met een petitie gestart. En we bellen met Augustinus Tuparia over de motie die woensdag is ingediend door Don Seder van de ChristenUnie. Hij vindt dat er onderzoek moet komen naar de komst van Molukkers naar Nederland 75 jaar geleden. En hoe de geschiedenis vandaag de dag nog doorwerkt. En Tuparia strijdt al 40 jaar voor erkenning van de Molukse zaak. En hij is voorzichtig positief over de motie. En volgende week wordt daarover gestemd. Na de gemeente Borgo-Doorn, Aarn-Hunze en Noordenveld is De Wolde volgens de volgende Drentse gemeente die een nachtopvang aanbiedt aan asielzoekers. Afgelopen nacht hebben bijna 100 mensen geslapen in sporthal De Slink in de wijk. In totaal kan de sporthal 4 nachten gebruikt worden. En we belden erover met burgemeester Inge Nieuwenhuizen, de burgemeester van de gemeente De Wolde. En we belden ook met Joop Slomp, de wethouder in de gemeente Coevorde. Er wordt namelijk vandaag stilgestaan bij een bijzondere mijlpaal. Er worden namelijk al 30 jaar vluchtelingen opgevangen in het asielzoekerscentrum in Aalde-Zwelo. En Slomp vindt het belangrijk om te laten zien dat de opvang van vluchtelingen ook als positief kan worden ervaren. Nou, dat hoor je allemaal in deze uitzendingen vanochtend. Radio Drenthe gaat zometeen natuurlijk door. Koffie en Keuvelen. Thomas, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Je mag weer.
2: Ik mag weer, zeker weten.
0: Gezellig.
2: We gaan stilstaan bij de 80ste verjaardag van Henk Wijngaard. Dat is morgen, officieel. We blikken vooruit op het Hello Festival, ook morgen. En hopelijk komen we al iets meer in de oranje stemming. Ja, dat kan natuurlijk wel met zo'n mooi versierde.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, inderdaad. We zitten onder de plakketjes.
2: Ja, zeker. Maar ik heb weer een nieuw WK-liedje voor je. In de hoop weer een artiest te vinden die een mooie hit te pakken krijgt. En het is vrijdag, dus dat betekent dat we een kijkje gaan nemen in dierenasiel in Bijlen. Graag stellen we je voor aan de hond en kat van de week. En hopelijk vinden we een nieuw huisje voor ze.
0: Mocht je belangstelling hebben voor een nieuw huisdier, dan moet je zeker blijven luisteren. Ook Thomas, veel plezier zometeen. Ja. Marita, dankjewel.
3: Jij ook bedankt.
0: Tot 9 uur is hier Paul McCartney. Fijn weekend, tot maandag.

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
7: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
6: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
8: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
6: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht...

0: frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitaPro.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Thomas Eggens.

0: Radio Drenthe. En kom, nou, laten we gaan dan.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een hele goede morgen. Thomas hier op de plek van een vakantievierende Wimboer. De komende 3 weken ga je mij vaak horen tussen 9 en 12. Samen met Marita, die de maandagen voor haar rekening neemt. Andere dagen zal ik voor mijn rekening nemen de komende 3 weken. Schenk rustig een bakje koffie in en geniet van de muziek van eigen bodem.

hem tot aan 10 uur. Tijd voor een uurtje nederpop. Met uitgebreide felicitaties natuurlijk voor een jarige Henk Wijngaard. Want hij viert morgen zijn 80ste verjaardag. En eigenlijk is dat feestje al geweest natuurlijk. Met dat leuke concert een paar weken geleden. Daar waren wij ook bij. En toen werd zijn oude Scania weer in nieuwe glorie hersteld. Moeten we eigenlijk zeggen. Die grote onthulling kon hij toch weer even een rondje in zijn oude vrachtwagen. Waar het allemaal mee begon voor Henk Wijngaard in zijn carrière. Morgen officieel dus zijn 80ste verjaardag. En het concert wat hij dus een paar weken geleden gaf, zenden wij uit hier op TV Drenthe morgen. We blikken vast vooruit op het Hello Festival, ook morgen. En nieuwe muziek uit de WK-hoek. Ja, we zijn natuurlijk helemaal afgetrapt met het wereldkampioenschap in Mexico, de VS en Canada. Gisteren met de openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. En ik moet zeggen, ik vond het een beetje saai. Ja, ik heb tot en met begin tweede helft gezien. En waar ik vooral aan moet wennen zijn die extra reclames. Want dan heb je rond een minuutje of 25 heb je een drinkpauze. Dat moet natuurlijk ook, want het is hartstikke warm daar in Mexico. Maar ja, dan heb je gelijk reclame. Heel Amerikaans natuurlijk. Want daar heb je echt om de 5 minuten reclame. Maar ja, daar zullen we de komende tijd, de komende weken aan moeten gaan wennen. Want extra vaak reclame tijdens die WK-wedstrijden. Goed, dan focussen wij ons maar op de muziek met een nieuw liedje over het WK. Even kijken of dat een hit gaat worden. Tot die tijd, muziek van Loris P. How many

0: even een bezoekje in Limburg. Altijd gezellig, Roanesse en bestel maar.
1: De Drentse Does.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, het lijkt nog een eeuwigheid te duren. Dat lijkt niet alleen zo. Dat is gewoon zo. Voordat we weer die nieuwe editie gaan doen van de Drentse Does. Gedurende het jaar blikken we dan maar graag even terug op de lijst van de afgelopen jaren. En dan iedere week hangen we daar een bepaald thema aan. En ja, wij dachten deze week, weet je, aanstaande zaterdag, dus morgen, is onze Henk Wijngaard jarig, zijn 80ste verjaardag. Hij is 60 jaar getrouwd. Nou, hij zit 300 jaar al in het vak. Dus hoogste tijd om eens eventjes alle noteringen van Henk Wijngaard erbij te gaan pakken. Ik heb de laatste voor je van deze week. Die stond enkel en alleen vorig jaar in de lijst. Het jaar daarvoor en het jaar daarvoor stond hij niet in de lijst. In de Drentse Does. Afgelopen jaar stond hij op plekje 585. Ik heb hem volgeladen.

Full House and Standing on the Inside. Daarvoor ook nog Henk Wijngaard. En ik heb hem volgeladen. De wagen dan weliswaar, hè? Zometeen de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Maar tot die tijd laat ik je even achter met Clouseau.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Het is exact 9:30, tijd voor de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De Molukse gemeenschap is voorzichtig positief over de motie van Don Seder van de ChristenUnie om stil te staan bij hun geschiedenis in Nederland en hoe die vandaag de dag doorwerkt. De meerderheid van de Tweede Kamer is het eens met de motie waar volgende week over gestemd gaat worden. De bouw van een landhuis aan de Schiphorsterweg in Schiphorst schijnt er over hotel Havikshorst laat voorlopig op zich wachten. De buurman heeft bezwaren aangetekend bij de Raad van State omdat het ten koste dreigt te gaan van de uitbreidingsplannen van zijn aangrenzende paardenbedrijf. En de regio Emmen verdient een steuntje in de rug voor de ontwikkeling van het gebied. Dat vindt minister Boekholt O'Sullivan. Zij heeft het gebied aangewezen als een zogeheten initieerregio. Nou, dit en meer nieuws vind je bij ons op de app en natuurlijk op rtvdrenthe.nl. Dan het weer nog. Roland van der Zwaag, kan je daar meer over vertellen?
3: Vanochtend is het bewolkt. Af en toe kan het een klein beetje miezeren. Maar goed, er zijn ook droge perioden bij een graad of 16. Vanmiddag wordt het 17 tot 18 graden. Het is tijdelijk droog. Maar later vanmiddag dan volgt er weer enige regen. En vanavond is dat niet anders. Soms een bui, maar ook een paar opklaringen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd

0: prachtige kruisbestuiving tussen Hanna Mee en Bluff. En ik ben niet meer bang.
1: De schatkist van Nederland.
0: Oh, is het tijd om eens even wat parels uit die schatkist op te duiken. Dat doen we de hele week natuurlijk al. Dat heeft alles te maken met het Hello Festival. Wat morgen plaats gaat vinden in Emmen bij de Grote Rietplas. Toch een gigantisch mooi festival met heel veel grote namen. Gisteren sprak ik nog met Jack en the Weatherman. Die daar ook weer gaan staan en daar een thuiswedstrijd spelen. Want die heren die komen oorspronkelijk uit Emmen. Wonen er nu niet meer, maar die komen daar oorspronkelijk vandaan. Zijn er opgegroeid. En over een thuiswedstrijd gesproken. In 2019 stond Skik op het podium. En die speelde toen een thuiswedstrijd daar bij het Hello Festival. Dus ik dacht, ik laat deze live versie weer eens eventjes van stal pakken. Skik live!

Emeralds en A Night Like This. Ja, we komen al op en top in de oranje stemming, tenminste. Als ik hier de studio mag geloven. Zeker gisteravond was die eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap met Mexico tegen Zuid-Afrika. En zondag mogen de oranje mannen in de baan tegen Japan. Om 10 uur Nederlandse tijd gaat die aftrap plaatsvinden. Ja, en daar hoort een stukje muzikale omlijsting bij. Deze hele week nieuwe WK-liedjes. En nu heb ik eentje van De Nacht van Casanova's. Alle remmen los. Nou, laten we ook hopen dat Oranje dat gaat doen. Met Nederland komt eraan een nieuw WK-liedje, De Nacht Casanova's.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
6: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park.

0: Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Thomas Eggens.

0: Chic en Ma Forbidden Lover. Het is 8 minuten over 10.
1: Marita, goedemorgen.
2: Wat is dit voor een muziekje? Goedemorgen.
0: Is het gewoon even leuk?
2: Gezellig.
0: Is het gewoon over gezellig.
2: Ja, heel leuk, maar ik moest eventjes om lachen.
0: Ja. Hm. Ja? Ja. Ben je uitgelachen? Of,
2: ja, nee, ja, toen maar ik lach zo weer verder hoor.
1: Okay, is goed.
0: En ja, weer terug van weg geweest.
3: Ja, zeker weten.
0: Onze Milko.
3: Ja, goedemorgen. Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, dan moet je wel even. Ja, dan moet wel even.
3: Ja, applaus. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, dankjewel. Een lang applaus ook.
2: Gaat lang door,
0: klaar. Klaar. Fijn dat je er weer bent, Milko.
3: Hey, dankjewel.
0: Hoe gaat het met je?
3: Ja, het gaat wel goed eigenlijk.
0: Mooi man, jij komt ons verblijden met jouw zoetgevoelige stemmen om het nieuws te lezen straks.
3: Absoluut, op het half uur. Hè. Dan hoor je het bulletin weer uit mijn mond. En dan gaan we eens kijken of ik het nog kan. Want dat is de grote vraag natuurlijk.
0: Oeh, ja, kun je het nog?
3: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik heb niet geoefend.
0: Dat gaan we zo meteen horen dan.
2: We zijn een kritisch publiek.
0: Yes, ja, dat is waar.
3: En een goede reden om te blijven luisteren natuurlijk.
0: Zo is dat, zo is dat. Ik heb gelijk even een dilemma voor jullie.
2: Oh.
0: Op je slippers naar het werk, ja of nee?
2: Nee.
3: Nee.
0: Nee? Waarom niet? Als het nou 30 graden is, hè?
3: Ja, nou ja, die slippers die maakt het verschil niet wat mij betreft. Kijk, die korte broek, daar kun je nog wat van vinden. Maar de slippers is voor mij persoonlijk een no-go.
0: Hangt er ook een beetje van...

0: van je functie af, denk ik, toch? In de zin van, ja, er zullen wel kledingvoorschriften ook hier zijn. Mm-hmm. Kijk, als je bijvoorbeeld verslaggever bent, ja, dan ga je natuurlijk niet op slippers en een korte broek de deur uit. Weet je, dan je moet er wel een beetje goed opstaan, toch?
1: Representatief.
0: Maar bijvoorbeeld een korte broek, dat kan dan weer wel, Marita?
2: Ja, vind ik wel. Vind ik toch wel weer kunnen. Maar dat komt ook omdat ik een hekel heb aan voeten. Dus ik vind iemand anders zijn voeten gewoon zien in slippers, vind ik eigenlijk al niet heel prettig.
0: Een hekel aan voeten?
2: Een hekel aan voeten.
0: Hoezo?
2: Ja, weet ik niet. Vind ik gewoon vies.
0: Je gaat niet naar het zwembad.
2: Nee, ik hou niet van voeten. Dus. En vooral iemand van iemand anders dan in slippers en dan naar voeten moeten kijken en tenen. Oeh, ik vind dat echt een ding. Nee, korte broek vind ik, ja. Weet je, ik vind het hier, als je dan kijkt hoe wij er hierbij zitten. Wij hebben hier overal climate control.
0: Climate control.
2: Dan denk ik, het is helemaal niet nodig dat je hier in een korte broek loopt.
0: Als het werkt, dan is het fantastisch.
1: Oh, ik ben een paar maandjes weg geweest, maar het werkt nog steeds niet.
0: Jawel,
1: het
0: werkt wel.
3: Soms wel. Het is nu, wacht even, ik pak hem er even bij.
2: Ja. Even kijken.
0: 22,3.
2: Hoeveel?
0: 22,3.
2: Vind ik warm.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Maar dat was het gisteren en eergisteren ook, 22.
2: Ja, maar vind ik nog wel warm.
0: Oké. Maar ik ben een beetje opgevoed met het feit, als je naar je werk gaat, doe je een lange broek aan. Ik doe nooit een korte broek aan naar mijn werk. Zelfs toen ik op Curaçao werkte, deed ik een lange broek aan naar mijn werk.
1: En daar praten ze nog over op Curaçao. Ja.
2: Waarom heeft die jongen een lange broek aan?
0: Je
2: zit er toch op het strand te werken?
0: Is die jongen wel goed bij zijn hoofd?
2: Ja, want je stapt hierna toch gewoon het strand op met een cocktail. En dan
0: Nou, dan niet elke dag, hè?
2: Daar geloof ik helemaal niks van.
1: Ja, dat is ook, nee, ik heb verhalen gehoord.
2: Ja, ik ook.
0: Maar goed, waarom hebben we het hier over? Slippers naar kantoor of juist strenge kledingvoorschriften. Je kunt maar beter duidelijk zijn. Softwarebedrijf Avast die lanceerde een lookbook met kledinginspiratietips voor werknemers. Tegelijkertijd verschijnt de CEO van uitzendbureau Young Capital op zijn slippers naar zijn werk. Ja, dat contrast is natuurlijk wel heel groot, hè?
2: Ja, enorm groot. Maar ze hebben trouwens niet alleen maar regels over slippers of geen slippers of een korte broek of wel niet wat. En ze hebben ook over wat je dus niet aan mag. Ook bijvoorbeeld geen hoodie en dat soort dingen. Dat is schijnbaar
0: geen hoodie?
2: Niet. Nee. Nee.
0: In de winter draag ik alleen maar hoodies.
2: Ja, maar zijn wij af, Thomas? Bij dit bedrijf dus. Jullie zijn af. Jij bent af. Versleten spijkerbroeken, af.
0: Oh. Ja, maar dat is toch ook mode? Met
2: leggings.
0: gaten erin?
2: Af.
0: Leggings af?
2: Af.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja,
0: die draag ik nooit.
2: Nee, maar als je als vrouw als broek draagt, ben je sowieso af natuurlijk, hè? Kom op. Een legging als broek dragen is...
0: En de sportschool kan het weer wel.
2: Dan is het een sportbroek.
0: Dan is het
2: ook geen legging.
0: Dat is geen legging.
2: Nee.
0: Maar wat is de definitie van een legging dan?
2: Draag je ergens onder. Dus dan iets langs eroverheen, een jurkje of zo, weet je wel. Oké, maar ga niet een legging als broek.
0: Dat kan niet. Oké. Nee, wat kan nog meer niet?
2: Nou ja, heel veel.
0: Dat was het
2: een beetje. Nee, maar een nette sneaker mag bijvoorbeeld wel. Maar niet afgetrapte kleding, het gaten erin en zo vooral niet.
1: Het zou wat zijn, hè, dat ik iets van dat lijstje nu aan had. Ja. Dan ben ik hier nu 5 minuten binnen en dan kom ik alweer weg.
2: Ja, dan ga je weer weg, ja.
0: En ik weet dat, er staat een camera. Nou, niet één, maar meerdere camera's staan er op ons. Ja. Ding met teksten en zo, dat is ook moeilijk, hè?
2: Is ook moeilijk, zeker voor op de televisie. Ja, en doe nooit twee
0: merken.
2: Keer... merken en nooit twee keer dezelfde kleding aan, hè?
0: Nee, mag dat niet?
2: Nou, daar wordt op gelet.
1: Oh ja.
2: Weet ik. Ik heb wel eens opmerkingen gekregen uit
0: serieus?
2: De landen. Van, jij had toch gisteren datzelfde blouseje aan?
0: Ja, ik moet eerlijk bekennen, inderdaad. Dan sta ik voor mijn kledingkast en dan denk ik van, zal ik die? Nee, want volgens mij had ik die dinsdag al aan.
2: Dus nou dat.
0: Dat kan beter niet.
2: Dus doe maar niet.
0: Nee, dus doe ik wel iets anders aan.
2: Elke dag
0: ik heb wel dezelfde broek als gisteren aan. Dat mag dan weer wel. Oké, nou goed. Ik vind het allemaal heel erg verwarrend. Terug naar de muziek. Ed Sheeran en Azizan nu op Radio Drenthe.

Johnny heet Jazz en Shattered Dreams. Zometeen nog muziek van Phil Collins. Ook de Detroit Spinners komen er voor je aan. Eerst muziek van de eigen provincie Bode met Arjan Plat. En dit is Pooms.

Je kent Hurry Love, Phil Collins, daarvoor ook nog Arjan Plat en Poems. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Milko, die praat je weer helemaal bij. En ook het laatste nieuws kun je natuurlijk vinden op rtvtrenten.nl en in de RTV Drenthe app. Nu is dat muziek van de Detroit Spinners op Radio Drenthe. I'll be around.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Het is exact 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Wilco Schepen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De regio Emmen die verdient een steuntje in de rug voor de ontwikkeling van het gebied. Dat vindt minister Boekholt O'Sullivan. Zij heeft het gebied aangewezen als zogeheten initieerregio. In de nota ruimte had Emmen de laagste status. Die wordt nu een niveau verhoogd. En dat betekent onder andere dat de regio meer geld kan krijgen voor onder meer woningbouw en infrastructuur. Drents gedeputeerde Yvonne Turenhout is erg blij met het besluit van de minister. De regio Emmen bestaat uit de gemeenten Hoogeveen, Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen zelf. Er moet een onderzoek komen naar de komst van Molukkers naar Nederland 75 jaar geleden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Ook moet onderzocht worden hoe hun geschiedenis vandaag de dag nog doorwerkt. Die motie die werd ingediend door Don Seder van de ChristenUnie. 13 andere partijen zijn het hiermee eens. Augustinus Tuparia die strijdt al 40 jaar voor erkenning van de Molukse zaak. Hij groeide met zijn familie op in barakken van Schattenberg op het terrein van voormalig kamp Westerbork. Tuparia is voorzichtig positief over de motie, maar er moet volgens hem wel wat gebeuren.
6: Er is heel veel pijn, niet alleen bij mij als lid van de tweede generatie, maar ook bij de derde, de vierde generatie. Laat die een eerlijk onderzoek gedaan worden. Laat ook een aantal dingen gebeuren in de toekomst, zodat je in ieder geval een deel van het sentiment kan weghalen.
5: Op 16 juni wordt er officieel gestemd over de motie. De bouw van een landhuis aan de Schiphorsterweg in de Schiphorst, schuin tegenover hotel De Havikshorst, laat voorlopig op zich wachten. De buurman die heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State, omdat het ten koste dreigt te gaan van uitbreidingsplannen van zijn aangrenzende paardenbedrijf. De buurman die maakt zich druk over wie er in het landhuis zullen gaan wonen en dat die nieuwe bewoners gaan klagen over mest en stank. Dat zou de uitbreidingsplannen van zijn paardenbedrijf moeilijker maken. Hij wil daarom dat het bestemmingsplan vernietigd wordt. Gebeurt dat niet, dan wil hij van de gemeente de garantie dat hij kan uitbreiden. De Raad van State doet over ongeveer 6 weken uitspraak. En de komende 3 jaar verwacht de gemeente Meppel 4,6 miljoen euro tekort te komen. Dat leidt niet meteen tot paniek, want de afgelopen jaren ging het Meppel juist financieel voor de wind. Zowel vorig jaar als 2 jaar geleden hield de gemeente nog 15 miljoen euro over. Het maakt dat de gemeente flink wat geld op de reserveplanken heeft liggen. Iets meer dan 57 miljoen euro. Met de tekorten in het vooruitzicht wil Meppel de komende tijd kijken waarop het kan gaan bezuinigen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je natuurlijk op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Nou, dat ging toch aardig, of niet?
5: Nou ja, dat...
4: Je kan het nog.
5: De lijn erboven is ingezet.
4: Goed zo. Hey Wilco, dankjewel.
5: Helemaal goed.
4: Gaan we nog even kijken naar het weer. Roland van der Zwaag, praat je bij.
7: Vanochtend is het bewolkt. Af en toe kan het een klein beetje miezeren. Maar goed, er zijn ook droge perioden bij een graad of 16. Vanmiddag wordt het 17 tot 18 graden. Het is tijdelijk droog. Maar later vanmiddag dan volgt er weer enige regen. En vanavond is dat niet anders. Soms een bui, maar ook een paar opklaringen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksevers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Speksevers. Dus maak een afspraak op speksevers.nl.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: The Pretenders, and Don't Get Me Wrong.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, de dag begon voor Ellie vandaag in Meppel met het Grachtenfestival. En ja, nu is het tijd voor iets, ja, iets heel bijzonders. Iets uit de oude doos, kunnen we toch wel zeggen. Een maaicursus, alleen dan niet op zo'n zitmaaier, maar met een zeis. Ellie, goedemorgen. Hoe zit het allemaal precies?
3: Ja, goedemorgen. Ja, weet je, je kunt natuurlijk op allerlei manieren maaien. Met een motor, met een accu. Je hebt tegenwoordig robotmaaiers. Nee, deze mensen die gaan echt terug naar de basis. En die gaan maaien met een zeis of een zender of een zwaar, zoals ik zeg. Hey, goedemorgen, Janine.
4: Goedemorgen.
3: Jij bent van Landschapsbeheer Drenthe en jullie organiseren twee keer per jaar zo'n cursus. En jullie hebben een wachtlijst.
4: Ja, klopt. De wachtlijst van vorig jaar, dit staat dus nu hier te maaien en zo.
3: Hoe kan dat nou? Kun je er een verkloring voor?
4: Nou, ik heb wel het idee dat met al die moderne technologie en wat je zegt, je kunt maaien met van alles en nog wat en met vooral een hoop lawaai, dat men toch wel weer terug wil naar het ouderwetse ambacht van maaien met de zeis.
3: Word je er ook heel rustig van?
4: Het is zo zen. Je hoort alleen maar vogeltjes en dat je een klein beetje door dat gras heen zeist.
3: Belangrijk bij het maaien met een zeis is natuurlijk dat het wel scherp moet wezen.
4: Ja, ze moeten echt super scherp zijn. En als je dus een zeis koopt in de winkel, dan staat er dat die maai klaar is. Maar hij is helemaal niet scherp, dus hij moet eerst goed gescherpt worden. Of haren, zoals dat heet. En dan kun je het heel mooi kort maaien.
3: Ja, nou zijn de mensen dus waarschijnlijk vandaag te denken van, hé, het is vrijdag, Robert is er op Sjak. Maar wat schetst onze verbazing? Onze Roberts is bij de cursisten.
4: Ja, dat klopt. Die wilde zo graag meedoen met de cursus. En die krijgt vandaag een kans ervoor.
3: Nou, hartstikke mooi. Ik geloof dat hij wel aanbiedt in mijn kun, maar die kreeg dus waar niet schaap. Dat is ook nog een speciaal om dat goed te kriegen, hè?
4: Ja, klopt. En daarom doet deze cursus ook de hele dag. En zijn ze verdeeld in twee groepen. Er staat dus nu een groep hier die begint met het zeisen. En er is een groep die is begonnen met het haren van de zeisen. En dat is echt een specifieke techniek, ook een oude techniek. Dus niet je slijpt wat af zoals je dat met beitels doet of zo, maar echt het haren is het dun maken zodat het zo scherp mogelijk is. Echt ook de ouderwetse techniek om de zeis heel scherp te krijgen. En dat vereist wel aardig wat vaardigheid, maar dat je dus ook weet wat je aan het doen bent.
3: Ja, want normaal gesproken, kijk, het ziet er altijd wel uit alsof je veel kracht hebt, maar als je het goed doet, dan zeg je helemaal niet veel kracht bij het maaien, hè?
4: Nee, het blad moet het werk doen. En ja. Jij moet een goede zwaai maken. Dus je bepaalt vooral hoe het blad door het gras gaat en niet met hoeveel kracht dat is.
3: Dit is ook vooral, denk ik, bedoeld voor als je veel hoog gras hebt.
4: Ja, dit is echt perfect voor hoog gras. En je gaat er met een mooie zwaai doorheen. En er zit een soort van beugel aan veel zaais aan de zijkant. En dat valt het gras dus ook heel mooi hup, naar de andere kant. Dus ja, het wordt net zo mooi. Je krijgt net zulke mooie rijtjes als wanneer je dus met een maaimachine dat doet.
3: Ik moet zeggen, ja, ik vind het hartstikke mooi, ook mooi om te zien. Mag ik de cursisten voorzichtig in mijn vragen stellen? Ze zijn er druk aan het uitleggen. Maar ik ga toch even kijken of ik de mensen hier alvast een kleine... Mag ik jullie heel even...
5: Je mag mij
3: wel
5: even stoppen.
3: Kijk eens, de cursus... Wat is het grote geheim achter het maaien met een zwaar?
5: Het grote geheim van het maaien met een zeis, want dat is een zwaar.
3: Ja, een zwaar of een zender of een zijnde.
5: Ja, ja. Is dat je heel beheerst en bedaard met de natuur vereenzelvigd aan het maaien bent. Met als doel om gras te maaien zonder dat je de natuur verstoort. En dat kun je doen op plekken waar bijvoorbeeld machines niet kunnen of mogen komen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan begraafplaatsen.
3: Ja. Of de slootkaart.
5: De slootkant, daar hebben we dan wel een andere zeis voor nodig.
3: Oh.
5: Een slootzeis, die is korter en dikker dan de zeis die ik hier voor me heb. Maar daar kunnen we ook prima mee uit de voeten.
3: Wilt dan... Heb je nog niks geprobeerd? Wilt een beetje
6: lukken? Nou, we moeten nog beginnen eigenlijk.
3: Oh, jullie hebben nog helemaal niks daar.
6: Dit is de theorie.
3: Oeh, kijk eens aan. Ja, jullie hebben luisterd. Dat is ook belangrijk. Nou, zij hier hebben dus wel nog niet scherp gemaakt. Wil het dan wel?
4: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Zijn dit een beetje scherpe zeisen die jullie hebben meegenomen? Oh, kijk, oh, nou, goed voorbereid.
3: Goed zo. Thomas, hier ben ze nog de hele dag bezig. Ik hoop voor ze dat het weer een beetje opknapt. Want dit doen na het weer is niet zo heel fijn. Maar ik heb bedacht dat na het weer heel goed weer is om te maaien. Ik zou zeggen droog weer, maar na het weer schijnt heel goed te wezen.
0: Okay.
3: Nou, mensen, veel succes en vooral heel veel plezier.
0: Zij liever dan ik, als ik heel eerlijk ben, Ellie. Ellie, dankjewel. Hoi, hoi.

record, de nummer 1 van Nederland in de Nederlandse top 40 met zijn Cheerio. We kunnen toch wel stellen dat dat de zomerhit is van 2026. Billy Joel is voor je onderweg. The Longest Time ga je zo meteen horen hier in Koffie en Keuvelen. Maar eerst Fleetwood Mac en Dreams.

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen. Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement...

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
2: Met Thomas Eggens.

Billy Ocean en When the Going Gets Tough. Ja, zometeen gaan we het hebben over mysterieuze cijfers op het gras voor het Witte Huis. Wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je zometeen na Juice Newton en Queen of Hearts.

0: Beatles Clearwater Revival. Lodi op Radio Drenthe. Ja, moet je hier ook weer om lachen om dit muziekje?
1: Vind ik ook een leuk muziekje.
0: Ja, leuk muziekje.
1: Ja, je doet je best hoor.
0: Ja, ik doe mijn best om de sfeer er een beetje in te houden.
1: Gelukkig.
0: Zo is dat. Ja. Op het grasveld in de National Mall, een belangrijk park in Washington, is vanuit de lucht een enorme verkleuring gefotografeerd die de cijfers 86 en 47 lijken uit te beelden. Hoe zit dat precies?
1: Ja, en dan kan je denken, misschien is iemand die op een grappige wijze Chinees wil bestellen, maar dat is dus niet zo.
0: Eén keer nummer 86 en één keer nummer 47.
1: Ja, precies.
0: Met sambal.
1: Met sambal, inderdaad. Ja. En vergeet de kroephoek niet.
0: Zo is dat.
1: Nee, het is serieus een dreiging. Want,
0: een dreiging ook?
1: Ja, een dreiging ook. Het wordt gezien als vandalisme, maar het wordt nog veel erger gezien. Het wordt mogelijk zelfs gezien tot een oproep tot geweld tegen president Trump.
0: Oh.
1: Ja, heeft ermee te maken waar het voor staat. Want 86, dat staat in slang, zeg maar, voor iemand uit de weg ruimen.
0: Oh.
1: En 47 zou kunnen duiden op Donald Trump, want hij is de 47ste president van Amerika.
0: Oh.
1: Ja, en het wordt dus best wel hoog opgenomen. En ze zien het dus ook echt wel als een dreiging.
0: Gewoon echt een letterlijke bedreiging aan het adres van Donald Trump.
1: Dit is vlakbij het Witte Huis.
0: Het was niet echt in de tuin van het Witte Huis, maar
1: daar kan je ook niet komen.
0: Vlakbij.
1: De vlakbij, zeker weten.
0: Maar is dat met verf of zo erop?
1: Geen idee. Het lijken wel een beetje graancirkels. Nou ja, ik zou denken, daar is iemand best wel even een tijdje mee bezig geweest. Er staan daar geen camera's. In Amerika zijn overal camera's. Moet je
0: dan
1: kunnen
0: daar
1: zien.
0: Nou net niet?
1: Nou, precies. Dat hoekje hebben ze even vergeten. Lijkt mij niet daar zo dicht bij het Witte Huis. Maar voorlopig is het enige wat
0: ik een foto inderdaad. Ja, het lijkt wel een beetje cirkeltjes inderdaad. En dan in de vorm van zo'n cijfer.
1: Ja, ja, en een 4 is wat lastiger te zien. Kan ook een 1 zijn, als je het mij vraagt. Maar oké. Okay. Zou er 86-17 staan.
0: Maar hier zijn ze mee bezig. Maar dit komt natuurlijk wel echt qua timing natuurlijk super slecht.
1: Ja, zeker. Zeker met het hele WK en zo daar. Maar ook, het onderzoek loopt nog. Ze hebben geen enkel idee, maar ze staan in opperste staat van paraatheid aan.
0: Okay. Nou, dan maar even iets luchtigs nog even. Ik ben eigenlijk nog wel een beetje klaar. Ook nu als ik naar die webcam van onze prachtige Emmen kijk. Ja, dat is natuurlijk, daar word je niet vrolijk van.
1: Je loopt van de regen.
0: Niet per se omdat Emmen is.
1: Ik wou net zeggen, dankjewel.
0: Ik loop daar graag. Lekker met die kleine naar de dierentuin. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar die regen. Dat hele plein dat glimt van de regendruppels.
1: Nou, wil ik niet heel lullig zijn, maar er is ook een fontein daar.
0: Oh,
1: hè? Dus je ziet
0: het is een fontein. Oh, dat zie ik nu pas. Echt? Is het een fontein? Oh, nee, dat wist ik wel.
1: Goed.
0: Nee, maar daarnaast.
1: Ja, het is veel regen, ik denk dat jij rond volgende week rond deze tijd anders zult piepen. Dan roep jij, ach, wat is het warm, hè, jongens.
0: Oh, wat is het warm. Doe maar een beetje regen als verkoeling.
1: Had ik mijn slippers maar aangedaan. Oh nee, dat mag niet.
0: mag niet naar je werk. Nee. Want inderdaad, nog even een paar dagen door de zure appel heen bijten. En dan komen de zomerse temperaturen weer terug.
1: Komt goed.
0: Vandaag dus bewolkt en regenachtig begonnen. Maar later vandaag schijnt het wel wat beter te worden. Zeg ik terwijl ik probeer naar buiten te kijken. Want het is lastig vanuit dit punt van het pand. We kunnen eigenlijk niet echt goed naar buiten kijken. Dit weekend wordt het al ietsje beter. Maar echt pas vanaf volgende week dinsdag. Dan schijnen we weer in de dubbele cijfers in de zin van boven de 20 graden te komen.
1: Ja, gelukkig. Maar kunnen we weer barbecuen bijvoorbeeld, hè?
0: Yes. Kan ik weer mijn korte broek aandoen.
1: Ja, en je slippers en de
0: Een Wim Boeren outfit, zeg maar. De korte broek en de
1: mag
0: slippers.
1: Best. Ja hoor.
0: Dat mag best.
1: Hier wel.
0: Ja, nee. Die heeft Wim Boer natuurlijk ook aan natuurlijk. Die is lekker op vakantie.
1: Oh, en die heeft natuurlijk wel zon.
0: Oh, heerlijk. Natuurlijk altijd.
1: Ja.
0: Zeker. Zometeen praten Milko hier bij over het laatste nieuws uit onze provincie. Waar is

Zometeen stel ik je graag weer voor aan de hond en kat van de week. We gaan even weer bellen met het dierenasiel in Bijlen. Maar zo is het laatste nieuws uit de regio. Milko praat je weer helemaal up-to-date. Het laatste nieuws kun je ook altijd vinden natuurlijk, hè, op rtvdrenthe.nl. En via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws is dit Lauren Dale.

0: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
6: Het is 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Wilco, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De gemeente Midden-Drenthe die gaat asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel opvangen in Westerbork. Sporthal de Burger Cool die wordt volgende week in de nacht beschikbaar gesteld. Het gaat om een tijdelijke voorziening die alleen in de nacht geldt. Midden-Drenthe is de 5e gemeente die zich aanbiedt om voor korte tijd nachtelijk onderdak te bieden aan asielzoekers die niet meer in Ter Apel onder dak kunnen slapen. Eerder boden De Wolde, Bocher-Odoorn, Aanhunze en Noorderveld al tijdelijke nachtopvang aan. De regio Emmen die verdient een steuntje in de rug voor de ontwikkeling van het gebied. Dat vindt minister Boekholt O'Sullivan. Zij heeft het gebied aangewezen als zogeheten initieerregio. In de nota ruimte had Emmen de laagste status en die wordt nu een niveau verhoogd. En dat betekent onder andere dat de regio meer geld kan krijgen voor onder meer woningbouw en infrastructuur. Drentsgedeputeerde Yvonne Turenhout is erg blij met het besluit van de minister. De regio Emmen die bestaat uit de gemeenten Hogeveen, Coevorden, Bocher-Odoorn en Emmen. Er moet een onderzoek komen naar de komst van Molukkers naar Nederland 75 jaar geleden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Ook moet onderzocht worden hoe hun geschiedenis vandaag de dag nog doorwerkt. Die motie die werd ingediend door Don Seder van de ChristenUnie. 13 andere partijen zijn het er mee eens. Augustine Stuparia die strijdt al 40 jaar voor erkenning van de Molukse zaak. Hij groeide met zijn familie op in de barakken van Schattenberg op het terrein van voormalig kamp Westerbork. Tuparia is voorzichtig positief over de motie, maar er moet volgens hem wel wat gebeuren.
8: Er is heel veel pijn, niet alleen bij mij als lid van de tweede generatie, maar ook bij de derde, de vierde generatie. Laat die een eerlijk onderzoek gedaan worden. Laat ook een aantal dingen gebeuren in de toekomst, zodat je in ieder geval een deel van het sentiment kan weghalen.
7: Op 16 juni dan wordt er officieel gestemd over die motie. En de bouw van een landhuis aan de Schiphorsterweg in Schiphorst, schuin tegenover Hotel de Havikshorst, laat voorlopig op zich wachten. De buurman die heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State omdat het ten koste dreigt te gaan van uitbreidingsplannen van zijn aangrenzende paardenbedrijf. De buurman die maakt zich druk over wie er in het landhuis zullen gaan wonen en dat de nieuwe bewoners gaan klagen over mest en stank. Dat zou de uitbreidingsplannen van zijn paardenbedrijf moeilijker gaan maken. En hij wil daarom dat het bestemmingsplan vernietigd wordt. Gebeurt dat niet, dan wil hij van de gemeente de garantie dat hij kan uitbreiden. De Raad van State doet over ongeveer 6 weken uitspraak. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je natuurlijk op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Wilco, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Roland van der Zwaag.
9: Vanochtend is het bewolkt. Af en toe kan het een klein beetje miezeren. Maar goed, er zijn ook droge perioden bij een graad of 16. Vanmiddag wordt het 17 tot 18 graden. Het is tijdelijk droog. Maar later vanmiddag dan volgt er weer enige regen. En vanavond is dat niet anders. Soms een bui, maar ook een paar opklaringen.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
16: Met Thomas Eggens.

0: Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From, hoorde je voor Cadans en de dagen dat ik je vergeet.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: het dierasiel in Bijlen. Alwin, bijzonder goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is weer de hoogste tijd om weer een hond en kat van de week aan de mensen voor te stellen. In de hoop natuurlijk dat er iemand nu luistert die denkt van, hey, dat is nou echt de kat of de hond voor mij. Daar ga ik eens eventjes naar kijken. Daar hopen we natuurlijk uiteindelijk altijd op, hè Alwin?
3: Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, het is mooi dat ze hier zitten, maar de bedoeling is dat ze allemaal weer een goed huisje krijgen.
0: Zo is dat, zo is dat.
3: Daar doen we het voor.
0: Zullen we het eens gaan hebben over Pater? Pater de Kater?
3: Ja.
0: Dat vind ik wel leuk. Pater de Kater. Echt. Inderdaad, als ik dan inderdaad een kat in mijn hoofd neem, dan is dit echt zo'n typische kat. Dan denk ik van, ah, dan ziet hij er zo uit.
3: Ja, nou ja, het is ook een geweldig katje. Heel sprekend qua karakter en qua foto's, uniek eigenlijk ook. Het is een katertje van rond de 2 jaar oud. En eigenlijk hier op de afdeling, het kan prima met andere katten. Hij speelt, hij rent, hij gaat alle kanten op. Dus eigenlijk zou je zeggen, de ideale gezinskat die eigenlijk overal bij kan. Het is alleen een klein dingetje. Hij heeft een kleine hartafwijking.
0: Okay.
3: Dat zal niet meer opengaan natuurlijk. Dat is iets wat hij blijvend heeft. En daarvoor krijgt hij dagelijks medicatie. Maar daar kan hij wel prima oud mee worden.
0: Ja, want jullie dachten ook van, toen kwam Pater binnen en bleek dat hij een kleine hartafwijking heeft. Toen dachten jullie ook van, oh jee.
3: Ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Hè? Zeker als je kijkt hoeveel katten wij hebben zitten. Ja, dan is eentje die er toch wel een dingetje markeert, wordt het soms wat moeilijker te plaatsen. Maar wij denken dat met Pater dat zeker gaat lukken. Want hij is verder zo leuk en hij verkoopt zichzelf eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus dat betreft moet dat niet zo moeilijk zijn.
0: Want zijn er dan dingen waar je dan als potentiële nieuwe eigenaar van Pater, waar je dan rekening mee moet houden?
3: Nou ja, hij moet natuurlijk de rest van zijn leven dagelijks medicatie hebben.
0: Mm-hmm.
3: En je moet eigenlijk een beetje rekenen vanaf nu, zeg maar, de toekomst in kijken. Ja, dat kunnen we niet. Dus hij kan er prima oud mee worden. Maar het zou ook kunnen zijn op een gegeven moment dat hij toch lasten van krijgt en dat er meer onderzoek weer nodig is.
0: Ja.
3: Maar dat weet je niet. Maar goed, dat weet je natuurlijk van geen enkel dier.
0: Nee.
3: Kan in de toekomst nog gaan markeren. Maar dat is een beetje het onduidelijke. Ja, nu kan hij prima hiermee leven en is het geen enkel probleem.
0: Is dat ook, zeg maar, is dat een medicatie wat heel erg in de papieren gaat lopen, omdat hij dat elke dag moet hebben, of valt dat wel een beetje mee?
3: Nee, dit is wel gelukkig ook medicatie wat niet veel kost. Nee.
0: Oké, nou, dat is fijn in ieder geval. Pater ziet er in ieder geval super lief en knuffelbaar uit.
3: Nou, dat is hij zeker. En hij zoekt zeker een plekje waar ook al een vriendje is. Want andere katten kan hij ook echt fantastisch mee overweg.
0: En met een hond?
3: Weten we niet, maar ik denk dat hij daar niet zo moeite mee zou hebben.
0: Ah, oké, check. Dan gaan we naar Elsje. Dat is een hond, of niet?
3: Ja, onze Els. Ja, een ras waar je tegenwoordig eigenlijk niet zo heel vaak mee ziet. Hè. De Engelse bulldog.
0: Ja, ik krijg veel hond voor je geld, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, het zijn echt honden die... het is niet zo groot, maar het is wel een aanwezige hond.
0: Ja, dat bedoel ik.
3: En Elsje is ook echt energiek en die wil graag wat ondernemen en graag bij je zijn. Maar ook als ze haar beweging krijgt, dan is ze ook heel gezellig en komt ze graag bij je knuffelen. Het is wel een hond die prima volgens ons met andere honden kan. Ze negeert ze hier, maar we denken dat ze op zich ook prima mee overweg zou kunnen. Katten daarentegen, dat is niet zo'n succes, zijn we achtergekomen. Want daar heeft ze hele andere bedoelingen mee.
0: Oh, dus Pater en Elsje, die komen niet dicht bij elkaar in de buurt, zeg maar.
3: Nee, dat zou voor de Pater niet echt gezellig zijn.
0: Nee, want dan gaat hij echt achteraan?
3: Ja, hij gaat er echt achteraan en hij probeert ze echt wat te pakken.
0: Ja,
3: en dat is sowieso een dingetje met Elsje. Elsje heeft een beetje moeite met bewegende dingen. Dus ook auto's, fietsers, alles wat rijdt en voorbij komt. Ja, daar wil ze eigenlijk wel achteraan jagen.
0: Oh.
3: Wat uiteraard niet de bedoeling is. Dus dat is wel iets waar een nieuwe eigenaar nog wat tijd en energie in moet steken.
0: Dat valt ook op deze leeftijd nog wel een beetje te trainen, toch?
3: Tuurlijk, ja. Natuurlijk, geen enkel probleem. Het is net als met mensen. Als je jong bent, dan leer je sneller. Maar als je ouder bent, kun je prima nog dingen leren.
0: Nee, dat is ook weer zo. Dus nu, zeg maar, als de nieuwe eigenaar ermee op pad gaat, dan is het wel van aan de lijn. Want anders dan gaat ze er vandoor, zeg maar.
3: Ja. Dat moet echt aan de lijn uitgelaten worden. En ze moet verder getraind worden dat ze, dat niet de bedoeling is. En dat auto's en fietsers en dergelijke ook prima gewoon langs mogen rijden.
0: Dat ze er niet op hoeft te jagen, inderdaad.
3: Precies, ja.
0: Zo is dat. En voor de rest, inderdaad, met kinderen, hoe gaat dat?
3: Nou, weten we niet met zekerheid, maar we denken dat oudere kinderen sowieso niet een probleem zou zijn. Jonge kinderen zouden daar niet bij plaatsen. En alleen zijn, hè, dat zijn ook dingen die zullen opgebouwd moeten worden. Het is niet precies bekend of ze gewend is of niet.
0: Nee, ja. Oké. Nou, dus dat is even een ontdekkingstocht met Elsje.
3: Ja, sommige dingen daar moet je echt thuis uit gaan vinden. Van ja, wat kent ze niet en wat heeft ze wel geleerd.
0: Juist. Nou, mocht je nou zeggen van... ik ben wel geïnteresseerd in Pater... of ik ben wel geïnteresseerd in Elsje... wat zijn dan de juiste stappen om te bewandelen weer?
3: Kan via onze website www.dierenasielbeilen.nl kan men kijken. En daar staan natuurlijk ook alle dieren op die een plekje zoeken. En men kan ook telefonisch contact opnemen via 0593 52 32 32.
0: Helder. Alwin, dankjewel. Ik hoop dat er snel een plekje komt voor Pater en voor Elsje natuurlijk. En een fijn weekend,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, hetzelfde.
0: Dag Alwin.
3: Hoi.

Tony, Denise, of ook nog Austin van Dasha. Wij gaan rap richting de klok van 12 uur. Zometeen is het de hoogste tijd voor Anouk. Anouk in de middag met natuurlijk op het podium Ellie die even gaat buurten. Maar waar? Ja, dat is nog even de vraag natuurlijk. Heel fijn weekend.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobivit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobivit.nl.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Radio. Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: echte familieband, hè, deze Crowded House. Begonnen met twee broers in de band, maar tegenwoordig speelt vader met twee zoons. En ze zijn ook druk bezig met een nieuw album.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat een info zo, hè, in één regel. Goedemiddag en wat fijn dat je luistert op deze druilerige vrijdagmiddag. We gaan er wat leuks van maken, Ger.
3: Ja, oh, nou, dat gaan we doen. Ja. Zeker. Nou, de studio ziet er in ieder geval goed uit.
0: Nou, inderdaad. Als je mee kan kijken via TV Drenthe, dan zie je een knaloranje studio. Ja, wij hebben er zin in. En naast jou staat trouwens een knaloranje dame.
3: Nou, was goed in het decor.
0: Die heeft er ook wel zin in, denk ik, of niet?
4: Nou, eerlijk gezegd, ik heb wel zin in vanmiddag. Maar voor het voetbal moet ik nog een klein beetje zin maken.
0: Heb je gisteren niet gekeken, Ellie?
4: Ik heb een heel klein beetje gekeken, maar ik vond het zo ongelooflijk saai dat ik in slaap gevallen.
0: Oh, ik vond het een mooie reden om te beginnen met oranje te poezen.
4: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een partner die niet van voetbal houdt. Dus de wedstrijden waar oranje niet speelt, dat probeer ik maar een beetje te vermijden.
0: Oh.
4: Wel zo eerlijk.
3: Ja, het zijn heel veel wedstrijden, hè, want we doen een record aantal landen mee.
0: 104.
3: Ja, dus je moet flink wat zitvlees kweken, ja, als je al die wedstrijden wil zien.
0: Ja, ja, en als je overal dan een tompoes bij wil hebben, dan zijn het mooie weken.
3: Nou, inderdaad.
4: Ik heb 104 kilo verder.
0: Ja, daar ben ik van, hè, van de catering dan. Ja. De jongens gingen ervoor zitten. Kom moeten samen met koffie en tompoes. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Wij hebben er hartstikke veel zin in. Het ziet er heel gezellig uit hier. En je hoort het dus Ellie al. Want normaal gesproken is Robert er altijd. Op vrijdag gaan we altijd even ergens buurten. Maar jij trof Robert vanmorgen al bij het zeizen. Robert doet een cursus, ja, prachtig. Maaien, ja, zeizen dan. En toen dachten we, nou, dan kan El mooi even buurten vanmiddag. Het is niet jouw vuurdoop, je hebt het wel eens eerder gedaan,
4: zeker,
0: hè?
4: Zeker, vorige summer, hè?
0: Ja, ja, toen zijn we ook.
4: Ja, ik vind het echt superleuk.
0: Dus okay,
4: ik heb,
0: nou,
4: er heel veel zin in.
0: Waar je terechtkomt, dat...
4: Ja, dat is nog spannend,
0: ja, dat zien we zo wel.
4: Ja.
0: En of je daar een beetje mooi weer bij krijgt, dat horen we zo meteen van weerman Hans Nienhuis. Want daar heb ik contact mee, even na 12:30. En jij, Ger, houdt ons op de hoogte van al het nieuws.
3: Ja, zeker. Bijvoorbeeld over nepagenten. Want in Noord-Nederland waren gisteren weer van die nepagenten actief. Volgens de politie kwam in korte tijd zo'n 15 meldingen binnen over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. In onze provincie in Drenthe gaat het om 6 of 7 meldingen, zegt een politiewoordvoerder. En die meldingen die kwamen onder meer uit Emmen, Schonebeek, Coevorde en Klazinaveen.
0: Oh, wel een beetje uit die hoek dus.
3: Ja.
0: Een beetje, ja, oké. Okay.
3: Ja.
0: Meer erover lees je op onze site rtvdrenthe.nl. Nou, dat en heel veel lekkere muziek. De nieuwste van Leo Moorman heb ik al klaarstaan. Maar eerst deze van The Babies. Een hele fijne middag.

0: mensen is het lekkerst, tenminste vind ik, om in de auto te horen. The Babies and Every Time I Think of You.
1: Even buurten.
0: Dat heb je soms, hè, van die autonummers. Die dan extra lekker klinken gewoon.
2: En dat, dat je harder gaat rijden ook.
0: Ja, misschien ook wel. Ja. Maar ook gewoon lekker ongegeneerd kan meebrullen. Zonder dat iemand het hoort.
3: Dat wou ik zeggen. Die pijn als er dan niemand naast je zit. Ja, dan kun je echt gewoon helemaal losgaan. Ja.
0: Hey Ellie, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja, je staat al naast de tombola. Vorige week waren we in Nijenveen. Ja, waar gaan we vandaag heen? Ik hoop in ieder geval dat je je paraplu bij je hebt. Want het ziet er niet best uit, hè?
2: Nee, het is behoorlijk wisselvallig. We zagen net ook het beeld vanuit Emmen. Is op TV Drenthe te zien. Nou, dan was het wel heel erg donker.
0: Ja.
2: Komt een flink schip met zure appelen aan, lijkt het.
0: Maar dat deed jou niks, El.
3: Ik zit toch dreug in de auto?
0: Ja, je moet er wel af en toe uit.
3: Oh, echt?
0: Want ik heb hier een envelop met een opdracht. Ja. Want je krijgt altijd een opdracht mee. Maar goed, Nijenveen hebben wij vorige week ontdekt. Waar gaan we nu heen? Slinger maar aan die tombola. Dan weten we wat er uit komt rollen. Wil het, El?
3: Er komt helemaal niks.
0: Nee? Heb je wel een muntje erin gedaan?
3: Moet er een muntje in?
2: Er moet een muntje in, ja.
3: Ah. Ja, er moet... Nee, ja, zeg. Is ook zo.
0: Ja.
2: Niet alles is gratis.
3: Iets met blond?
0: Het is echt zo'n ouderwetse kauwgomballenautomaat, hè? Gevuld met allemaal balletjes en er zitten allemaal plaatsnamen en geruchten in van
3: deze kant,
0: de provincie.
3: Hier ligt hij. Zo.
0: Ja, jij hebt eentje.
3: Wie gaat hem overmaken? Ik?
0: Ja. Rapapa, rapapa. Waar ga jij vandaag heen? Lukt het, El? Of moet je even wat hulp hebben?
3: Schone Beek!
0: Schone Beek! Waarom moet je nou zo om lachen?
3: Nou, en toen ik zat net naar het scherm te kijken met Emmen, waar het zo donker is. Ja, die kant gaan we op. Nou, de regen, denk ik. We gaan de regen in. Ja, Schone Beek.
0: Oké, nou, hartstikke leuk toch
3: ook? Ik ben niet bekend in Schone Beek, dus dat is hartstikke leuk. Een beetje crossen door de bossen.
0: Ja, we kunnen je volgen, want je stapt in de auto en de camera die slingeren we aan. Dus we kunnen het zien op TV Drenthe, waar jij rijdt. Schone Beek wordt de eindlocatie in ieder geval. En die gaan we ontdekken. Woon jij nu, als je luistert, in Schone Beek? En vind je het leuk om Ellie even op de koffie te hebben? Dan kan je nu naar de studio appen of bellen. 0592 33 11 88. Maar ook als je iets wil vertellen over Schone Beek. En of als je iets organiseert dit weekend of volgende week in Schone Beek. Laat het even weten. 0592 33 11 88. Jij verlaat het pand natuurlijk niet zonder opdracht. Ik heb hem hier. Mag ik hem jou meegeven?
3: Ja.
0: Hij is nog gesield. Dus als je ergens vanmiddag de tijd hebt om hem open te maken en dan in Schone Beek deze opdracht te voldoen. Ger en ik hebben hem bedacht vanochtend. Volgens mij is dit te doen in Schone Beek.
2: Nou, dat denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat gaat helemaal goed komen, El. Nu nog niet openmaken. Stap maar in de auto. Wij gaan je volgen op TV Drenthe. En we hebben zometeen weer contact op de radio. Ja?
3: Komt helemaal goed.
0: Oké, tot
3: later.
0: Zo.
3: Doei.
1: Anouk in de middag.
4: Even buurten.

0: Ja, als je hem dan laat horen, dan helemaal tot het eind. Freddie Mercury en The Great Pretender.
1: Even buurten.
0: Schonebeek. Ellie is onderweg naar Schonebeek. En ze meldt zich zo meteen als ze onderweg is. En dan drukken wij de camera ook aan. En dan kan je meekijken hier ook op TV Drenthe. Dus woon jij in Schonebeek? Laat het even weten. Want dan kan Ellie misschien wel even aanwippen. 0592-33-1188. Dat is ons telefoonnummer. Je kan even bellen of een appje sturen. Maakt allemaal niet uit. En ondertussen duiken wij alvast hier vanuit de studio in Schonebeek. Wat weten wij van Schonebeek? Wat weet jij ervan, Ger?
2: Nou, uiteraard gelegen in de gemeente Emmen. Een van de bekendere plaatsen in die gemeente. En van het grote olieveld dat daar ooit ontdekt werd. En de ja-knikkers die daar natuurlijk dan ook vanzelfsprekend het landschap domineerden om die olie ook uit de grond te halen. Dat is ooit gesticht als veenontginningsdorp. Samen met Ruinewold, een van de oudste van die ontginningsdorpen in Drenthe. Het dorp bestond oorspronkelijk uit 4 delen. Deze lagen op een verhoging in het landschap. Ja, en het dorp groeide flink in de jaren na de Tweede Wereldoorlog door die vondst van aardolie. En toen werden er ook veel arbeiderswoningen gebouwd voor medewerkers van de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM. Voordat het onderdeel werd van de gemeente Emmen tijdens de herindeling in 1998... behoorde Schonebeek tot de gemeente Schonebeek, dus de eigen naam. Die ontstond na een scheiding tussen Schonebeek en de voormalige gemeente Dalen. Nou, in 1996 toen werd de winning van dikvloeibare olie gestaakt omdat die te onrendabel was geworden.
0: Hoe groot is Schonebeek nu dan? Hoeveel mensen, hoeveel wonen er?
2: Als we de gegevens erbij halen en dan kijken we nu naar het aantal inwoners. Dat is wel van een paar jaar geleden, maar dat is zo'n 4.500.
0: Okay.
2: Dat is het zijn cijfers uit 2023.
0: Ja, en er is ook iets over, eigenlijk een beetje een tweedeling. Over de naam, hè, Schonebeek. Ik heb ergens iets gelezen dat het te maken heeft met een oude sage. Dat het een vernoeming zou zijn naar een oude vrouw die daar zou hebben gewoond. De schone Rebecca. Maar jij hebt een hele andere verklaring.
2: Ja, dat Schonebeek de naam zou danken aan de schone op zandgrond stromende beek. En deze beek viel op in het veenlandschap met zijn zwarte watertjes en meren.
0: Mm-hmm.
2: Dan had je daar dus een schone beek.
0: Oké. Okay.
2: Maar die andere, ja, die...
0: Of schone Rebecca.
2: Of schone Rebecca, ja. Die ongewenst zwanger ook nog zou zijn geworden, lees ik.
0: Wie weet daar meer van? Bel even. 0592-33-1188. Ja, en we hadden het steeds over die oliewinning. Nou staat me iets bij, daar beginnen ze toch weer mee.
2: Ja, nou, er is in ieder geval volgens mij eentje ook weer teruggeplaatst ook. Maar ik dacht dat dat meer voor de sier was. Maar ik weet niet of ze daar nou ook weer echt daadwerkelijk...
0: Dacht ik. We gaan dat uitzoeken.
2: Dat gaan we nog even uitzoeken. Ik zie, als je op Schonebeek zoekt, dan zie je in ieder geval de plaatjes van de ja-knikkers. Die zijn onvermijdelijk. Die zie je echt veelvuldig terugkomen.
0: Ja. Oké, we gaan het ontdekken en we gaan het horen. Ellie is onderweg, dus die zal zich met een kwartiertje wel melden vanuit

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Het is exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen praat ons bij.
9: Goedemiddag. In Noord-Nederland waren gisteren opnieuw nepagenten actief. Volgens de politie kwamen in korte tijd zo'n 15 meldingen binnen over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. In Drenthe gaat het om 6 of 7 meldingen uit onder meer Emmen, Schonebeek, Coevorden en Klazinaveen. Volgens de politie gebeurt het vaker dat nepagenten in een relatief korte tijd actief zijn in een bepaalde regio. Het is de daders gisteren 2 keer gelukt om slachtoffers iets afhandig te maken. In Emmen zijn er sieraden meegenomen en in Groningen werd door een slachtoffer een pinpas afgegeven. De gemeente Midden-Drenthe gaat asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel opvangen in Westerbork. Sporthal De Burger Cool wordt volgende week in de nacht beschikbaar gesteld. Het gaat om een tijdelijke voorziening die alleen in de nacht geldt. Midden-Drenthe is de 5e gemeente die zich aanbiedt om voor korte tijd nachtelijk onderdak te bieden aan de asielzoekers die niet meer in Ter Apel onder dak kunnen slapen. Eerder boden De Wolde, Borgerodoorn, Aarnhunze en Noorderveld tijdelijke nachtopvang aan. En de regio Emmen verdient een steuntje in de rug voor de ontwikkeling van het gebied. Dat vindt minister Boekholt O'Sullivan. Zij heeft het gebied aangewezen als zogeheten initieerregio. In de nota ruimte had Emmen de laagste status en die wordt nu met een niveau verhoogd. En dat betekent onder andere dat de regio meer geld kan krijgen voor onder meer woningbouw en infrastructuur. Drents gedeputeerde Yvonne Turout is erg blij met het besluit van de minister. De regio Emmen bestaat uit de gemeenten Hogeveen, Coevorden, Borgen-Odoorn en Emmen. En tot zover. Meer nieuws is er uiteraard te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
8: Ger, dankjewel. Even kijken wat voor weer we kunnen verwachten vandaag en het weekend natuurlijk ook. Hans Nienhuis, goedemiddag.
10: Mooi, Anouk, goedemiddag.
8: Oh, wat zagen wij het donker worden rondom Emmen.
10: En ja, dat was deze morgen wel goede donkere luchten in onze provincie. En er zat ook wat buiige regens bij. Inmiddels hebben ze gelukkig onze provincie verlaten, maar hier en daar was het toch net wel wat meer dan regen of motregen. Het was buiig. Ja, dat weerbeeld, nou, het knapt wel wat op deze middag, maar eigenlijk kan je er nog steeds niet over naar huis schrijven, want de bewolking blijft vrijwel gesloten. De zon maakt eigenlijk geen kans deze middag. En ook de temperatuur zit al bijna aan zijn maximum. We hebben nu een graad of 16 te pakken. Nou, met 17 is het vanmiddag wel op. En de wind, die is nu matig tot vrij krachtig, die trekt nog ietsje verder aan. Dus het blijft vandaag gewoon een herfstige dag en ik heb weinig perspectief.
8: Oh jee.
10: Nou, vanavond komt er ook weer nieuwe regen aan. Kijk, dat komt er ook nog eens bij. Maar dan is het wat buiiger van karakter. En buien hebben één mooi ding. Daartussendoor is het droog. Nou, vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk wel geleidelijk aan droger. Dan raken we die neerslag kwijt. Maar het is nou niet zo dat er een weersverbetering aan zit te komen. Achter deze fronten die hebben gezorgd voor de neerslag van vannacht en vanochtend, deze ietsje koelere lucht aanwezig. Je zou het niet zeggen op de weerkaart, maar het was een heel gezwabber. De komende 3 dagen, maandag of zaterdag, zondag tot en met maandag aan toe, hebben we maximum temperaturen van een graad of 17 tot in het zuiden van Drenthe soms net 18. Dus eigenlijk wat we nu vandaag en de voorgaande dagen ook al hadden, maar wel met wat meer wind. Morgenochtend dan zien we dat de westelijke wind aan gaat trekken. Die wordt opnieuw matig tot vrij krachtig. En in de middag zeker wel vrij krachtig. Dat is kracht 5 en vlagerig van karakter. In de ochtend is er nog wat zon. Daarna loopt het dicht met bewolking en daar groeien ook weer wat buien in. Maar het zijn geen zware buien meer. Dus geen kijk meer op onweer of zoiets. Het zijn gewoon regenbuien. Dus morgenmiddag is het tussen de buien doorlaveren en zoek je aardige momenten. Maar wel met redelijk wat wind. Nou, op zondag gaat de wind naar het noordwesten. Dat is een iets koelere hoek, maar ja, er kan weinig extra meer af. Dus we leveren niet extra in. Het blijft een graad of 17. In de ochtend opnieuw wat zon en daarna groeien er weer nieuwe buienwolken. Zodat de middag weer wisselvallig verloopt. Eigenlijk een soort kopie van morgen. En maandag, dan begint er wat verandering te komen. Kijk, ik hou je die worst al een hele tijd voor. Maar hij krijgt concreet vorm inmiddels, een mooie U-vorm. We zien op maandag een temperatuur van 17 graden. Nog geen verandering, maar wel op de weerkaart. Hoge druk begint meer invloed te krijgen. Het Azorenhoog gaat zich uitbreiden tot ver in Frankrijk. En bij ons komt die zuidwestelijke wind uit een steeds warmere oorspronggebied vandaan. Dus vanaf dinsdag, dan is het opeens boven de 20 graden. En zien we dat de temperatuur richting het midden van volgende week die stijgende lijn gaat vasthouden. Het wordt dan droog. De wisselvalligheid die verdwijnt eigenlijk uit ons weerbeeld. De zon krijgt ook meer kans. Maar de wind blijft grootschalig wel uit het zuidwesten waaien. Dus een heel robuust hoge drukgebied, dat zit niet in de planning. Maar wel een weersverbetering, zodat we tenminste weer richting normaal gaan. Of zelfs ietsje erboven.
8: Ja, en dat we de paraplu even thuis kunnen laten.
10: Dat we die ook eens een dag kunnen laten staan. Nee, precies. Nog een dag of 3, 4 dan hebben we dit wisselvallige weer. En daarna is er dus echt wel perspectief in de verwachting.
8: Hey Hans, mooi weekend en dankjewel, hè.
10: Hetzelfde.
8: Doei. Mooi. Schonebeek. Onze Ellie is onderweg naar Schonebeek. Woon jij in Schonebeek? Bel even naar de studio. 0592-33-1188.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: van de Stones in de Stars. Even buurten. Ellie, onderweg naar Schonebeek. Waar rij jij inmiddels, El?
1: Ik rij net even voorbij de afslag Westerburg, Bijlen-Westerburg. Ik ben nu onderweg, zeg maar, op de, dat is de Frieslandroute, richting M. Tussen Bijlen en de afslag Westerburg.
0: Heb je hem ingeklopt in de TomTom? Hoe laat je ongeveer arriveert in Schonebeek?
1: Ja, dat heb ik gedaan en ik ben er om 20 over 1.
0: Ah, Bertus, dat is te laat, hè?
2: Dat lukt net wel.
0: Dat lukt net wel?
2: Ja.
0: Want Ellie, wij riepen op, bel even naar de studio als je in Schonebeek woont. En er gebeurt iets. En toen kregen we een belletje van Bertus. Want wat is er aan de hand, Bertus?
2: Ik ben Bertus Hilbert. Als het goed is, moet Ellie de familie heel goed kennen.
1: Bertus!
2: En dan
1: toen ik de naam Bertus hoorde, dacht ik, het zal wel heel toevallig weer dat het deze Bertus is.
2: Nou, dat is ook heel toevallig dan. Nou. Maar om 12:45 dan vertrekken de nieuwe fietsen naar de garage naast de PKN-kerk. Europaweg 114.
1: Oké, en door zit jij op als zo, Bertus?
2: Daar zit ik niet op. Dus die drie vrijwilligers die het vermeerderde dienst hebben, die zullen verrast zijn als jij daaraan komt rijden.
1: Oh, dat zou wel hartstikke leuk wezen. Maar dan, ja. Welke anders geef je zo meteen de straatnaam even deur aan Anouk. Die app mij wel even en dan rie ik door naartoe.
0: Ja, dan moet jij ze een beetje met een smoesje tegenhouden dan, Bertus. Hè, dat ze iets laten vertrekken.
2: Ja, dan probeer ik wat te regelen. Ik zal wat zeggen, jongens, jullie moeten even wachten.
0: Ja, precies. En dan wachten ze gewoon, hè? Want als jij dat zegt. Oké.
2: Ik ben in ieder geval zelf ook wel op dat tijdstip daar, hoor. Maar het gaat me nog meer om de drie vrijwilligers die vanmiddag de dienst hebben. Maar ik zit zelf ook in de werkgroep. Maar het gaat me nog gewoon, lijkt me nog leuk voor die drie om dan een zegje te kunnen doen.
0: Hartstikke leuk. En ik wil ook wel weten hoe dat georganiseerd is in Schonebeek allemaal.
2: Nou, dat is het.
0: Ah, maar goed. Exacte locatie geef ik jou door, El, buiten de uitzending om. Bertus, ze komt eraan. Het duurt dus nog eventjes, maar jullie hebben zo contact met elkaar. Oké?
2: Oké.
0: Doei, doei.
2: Doei. Yep.

0: Jazzpolitie op Radio Drenthe en liefdesliedjes.
1: Even buurten.
0: Ja, Ellie is onderweg naar Schonebeek. De eerste afspraak heeft ze gemaakt. Ze gaat zo meteen naar de kerk in Schonebeek, waar duo-fietsers vertrekken rond 1:50. Schonebeek staat centraal vandaag. Daar gaan we even buurten. En we hadden het net al over eerste ingevingen als we denken aan Schonebeek. En natuurlijk komt dan Oliedorp bij ons naar boven, hè? De ja-knikkers uit Schonebeek. En toen hadden we een beetje onderling over, hè? Er was toch geluiden, waren toch geluiden dat er weer olie werd gewonnen. En dat is inderdaad zo, hè?
2: Ja, want het ligt al een tijdje stil. Maar het is inderdaad de bedoeling dat er vanaf komende zomer weer olie gewonnen gaat worden in Schonebeek. Dan gaat de NAM daar toch weer bezig. De boring van de putten waarin afvalwater geïnjecteerd wordt, die zijn in november vorig jaar zijn die weer in orde gemaakt. En ja, er is nogal wat over te doen natuurlijk.
0: Wel verdeeldheid in het dorp, hè? Daarover.
2: Zeker. Ja, je hebt ook een klankbordgroep, de Ulietovel. Daarin kunnen alle bewoners van Schonebeek en de omliggende dorpen ook, die kunnen daaraan deelnemen om toch ook hun zorgen wel uit te spreken. Maar ja, het gaat wel gebeuren en daar is niet iedereen even blij mee. Want misschien herinner je ook wel, we hebben er veel aandacht ook aan besteed. Het vervuilde water wat dan weer de grond in wordt gespoten. Ja, dat heeft nogal wat doen losmaken. Niet alleen in Drenthe, maar ook in Overijssel is dat wel een issue.
0: Ja, en die olie werd vroeger echt midden in het dorp ook gewonnen, hè? Zijn de plannen dan nu buiten het dorp? Weet je dat zo of niet?
2: Dit is, ga ik even kijken, dit is in de buurt van Schonebeek. Dus
0: het
2: is niet
0: dus
2: in het
0: nu wel de buiten, ja, oké. Okay. Nou ja, Ellie is onderweg, zometeen meldt ze zich dus vanuit Schonebeek. Weet jij ook iets over Schonebeek? Bijvoorbeeld over die zagen van die oude vrouw?
2: Ja, daar zijn we wel heel benieuwd naar.
0: 0592 33 11 88, laat maar weten.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: ook, hè?
1: Kun je mooi meezingen in het voetbalstadion, toch?
0: La la la la, ja. Simple Mind.
2: Even buurten.
1: Ja, Ellie is er bijna, volgens mij. We zitten mee te kijken op de webcam. Volgens mij zag ik net een bordje al van Nieuw-Amsterdam voorbij komen.
0: Dat zou mooi zijn. Ja. Schonebeek is de eindbestemming van vandaag. En ze heeft daar ook een afspraak. Zometeen gaan we schakelen met Ellie. Maar een van de dingen die we ook altijd even doen is... wat is eigenlijk het laatste nieuws dat wij uit die plaats hebben gemeld... hier bij RTV Drenthe? Dus in dit geval Schonebeek.
1: Ja, nou, het opmerkelijke was dat ik de naam Schonebeek... nog liet vallen in het bulletin van half één. Ja, daar had ik zelf eigenlijk ook niet bij stilgestaan. Maar op het moment dat ik het uitsprak, dacht ik... hey, Schonebeek, het nieuws is niet zo heel erg leuk. Want dat gaat over die nepagenten die gisteren actief waren. De politie kreeg zo'n 15 meldingen binnen... over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. Nou, vanuit Drenthe ging het om zo'n 6 of 7 meldingen. Waaronder dus ook Schonebeek, de andere plaatsen daar in de buurt ook. Emmen, Coevorden, Klazinaveen. Niet allemaal even dicht in de buurt, maar wel een beetje... in diezelfde hoek van onze provincie. Ja, zijn ook... twee keer hebben ze beet gehad. Zijn er twee keer mensen toch ingetrapt om in dat verhaal. En hebben ze toch dingen afgestaan. Dus dat is wel het pijnlijke ervan.
0: Het is al een paar weken bezig, hè? Die nepagenten.
1: De politie waarschuwt ook inderdaad dat nepagenten... dat het een hardnekkig probleem is en dat het al wat langer speelt. En ook dat ze dan in relatief korte tijd actief zijn in een bepaalde regio. Dus het kan ook best zijn dat het ook vandaag nog speelt. Dus goed dat de politie daarover waarschuwt. Nou, in Emmen zijn er dus sieraden meegenomen... en in Groningen werd door een slachtoffer een pinpas afgenomen. Maar dus ook in Schonebeek belletjes van nepagenten. Dat is niet het enige in korte tijd wat we over Schonebeek gemeld hebben... op onze website en in de app. Want het valt nog net in de dag van gisteren, maar wel gisteravond laat. Toen was er aan de Dwarshakker in Schonebeek een busje in brand gevlogen... Het voertuig brandde volledig uit. Gelukkig vielen er geen slachtoffers. Maar op de foto die op onze website en in de app te zien is... zag je dat het een fikse brand was. Meters hoge vlammen. En de brandweer die heeft het vuur dus uiteindelijk geblust daar.
0: Nou ja, dat was dus het laatste nieuws uit Schonebeek.
1: Ja.
0: Hartstikke kakelvers.
1: Ja, er is veel meer te vinden. Allemaal op onze website natuurlijk.
0: Wij schakelen zo met Ellie. Ze is zo in Schonebeek.

Aretha Franklin en Spanish Harlem. Nou, ze is er hoor. Ellie is gearriveerd in Schonebeek en ze meldt zich zo meteen. Ze heeft een afspraak bij de kerk daar. En met wie, dat hoor je zo. Na Kirsten Alting uit Drenthe.

0: Drenthe komt ze Kirsten Alten. Keep on moving.
1: Even buurten.
0: Ellie is gearriveerd bij de kerk in Schonebeek. En wie heb je daarbij staan, El?
2: Ik heb hier Hans, Henk en Harm. En Bertus. En Bertus die wil niks zeggen, maar Bertus is wel de aanstichter van het geheel. Ah, mooi, Bertus.
3: Mooi, Eli. Alles goed?
2: Ja, met mij is prima. Slechte mensen is altijd goed,
3: ja,
2: hè?
3: Dan doe ik allemaal hetzelfde.
2: Waarom had jij belt?
3: Nou, jullie vroegen dus om ideeën, suggesties. En ik denk, dit liep me een leuke suggestie voor hun, niet als verrassing.
2: En waarom is dat? Waarom voor hun?
3: Voor hun? Nou, omdat zij toevallig vanmiddag dus diensthem, zeg maar, ingepland ben. En het duurt is maar echt wel gepromoot worden. We hebben aan belangstelling gelukkig geen gebrek. Maar toch, een beetje media-aandacht is wel leuk.
2: Ja, zeker. Mannen, jullie zijn degene die de mensen begeleidt op een duurfiets.
4: Ja, dat klopt.
2: En dat doen jullie één keer in de week?
4: Ik doe het één keer in de 4 weken.
2: Eén keer in de 4 weken.
4: Is dat Ooster? En dan kun je aangeven, ik wil 1 keer in de 4 weken, ik wil 2 keer. Afhankelijk van je andere vrije tijd of je naar werk moet.
2: En met wie ga je dan op stap?
4: Nou, we beginnen een mooie rooster. En dan steek keurig op alle vrijwilligers. En de mensen die fietsen wil. Dus, en dan staat de naam op. En dan nou ja, de Beekdal, de aanloop. Of gewoon in de...
2: En daar ben je verzorgingshut?
4: Ja, daar ben je verzorgingshut. En de mensen die gewoon thuis wonen. Ja. Nou, en die gaan we dan zo bij langs. Die halen we op. En dan gaan we op stap.
2: En heb je dan een speciale route, Henk, die je riet?
5: Nee, wij passen de route altijd in maan ook aan het weer. Het zet er nou iets minder uit. Dus wij blijven nog een beetje rond het dorp. En dan kunnen wij onderweg, stel dat iedereen, gooi hem ergens aan. Kop koffie drinken met de mensen, een kopje thee.
2: Is ook lekker belangrijk.
5: Dat is heel belangrijk.
2: Ja, maar het sociale aspect is waarschijnlijk ook heel belangrijk.
5: Ja, dat is voor die mensen ook helemaal... Ja, ja en dat is gewoon even een onderbreking. Even andere praat. En ze ben er even uit. Dus ja.
2: Hoe vaak doe jij dit?
5: Ik doe het 1 keer in de 2 weken.
2: 1 keer in de 2 weken. En mag je dan zelf weten hoe vaak je ingepland wordt, Harm?
6: Ja, we zeggen, ze krijgen een bericht van hoe vaak word je. Nou, ja, je kunt 2 keer in de maand of 3 keer of 4 keer, waar je zelf wilt.
2: Ja. En waar zullen jullie nou vanmiddag gaan?
6: Nou, dat heb ik net over gehad. We gaan misschien in de Spiekerim koffie drinken. Maar we gaan helemaal zo rond dorp. Westerse Bos, Oosterse Bos, Middendorp. En dan kijken we wel hoe het weer is. Misschien gewoon richting Nieuw-Schonebeek of achter het veld in.
2: Dat is nog best een. Hoe ver gooi je?
6: Oh, 20, 30 kilometer.
2: Oh, maar kijk eens aan. Dat hij ook echt wel een middag uit.
6: Ik ben ook de hele middag weg. Ja, we zijn de hele middag voort. Nou, en dan doe je mensen zo'n plezier met. Het is,
2: Heb jij dan altijd dezelfde die je begeleid?
6: Nee. Altijd verschillend.
2: Altijd verschil.
6: Van de vuur, nog niet wie eerst komt. Ja, op papier rijden dan denk van, je maand in vuur, weet je wie eerst komt. Maar het is altijd anders.
2: Wie zou je vanmiddag met kriegen?
5: Ik neem Henk Lerk mee, maar die zit in de Beekdal. Die is dan die zit door in de opvang ook. En we nemen 2 dames met die in de Bentepool zitten. Het zijn toevallig buurdames en nou, die gaat ook met. Dus.
2: Oh, dat wordt lekker keuvel.
5: Nou, lekker keuvel. Ja, de Roemeen niet zoveel dat we dingen te praten. Dat,
2: je gooit er een kwart in.
5: Ja, die neemt het woord wel. Ja, gelukkig wel, ja.
2: Volgens mij, het lijkt mij ook heel erg gezellig om dit te doen.
4: Het is heel gezellig. Ook de mensen die erop hebben, zeg maar. De mensen die zeggen niks. Die trammen gewoon. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen van nou, hou je nou maar een keer stil. Of die kraamdingen die denken van oeh. Dat is niet zo verstandig. Maar goed, daar moet je gewoon met omgaan. En
7: dat is een zweegplicht, hè?
4: Ja.
2: Sorry, wat zeg je?
7: Zweegplicht.
2: Jullie hebben zweegplicht?
7: Ja.
2: Door een ding vermoeden onder teken?
6: Nou, dat nu niet, maar we geloven elkaar.
2: Dat is precies, dat is een afspraak met elkaar.
6: Ja, want er wordt van alles verteld. Zelfs de pincode kun je nog krijgen van die mensen. Ja, nou eerlijk. Je houdt dat niet voor mogelijk. Als je een vertrouwen hebt, dan is het klaar.
2: Ik weet niet, jongens, maar... ik denk, ik moet maar een keer met gelukken. Ja, wat ik wel zeg, jullie hebben...
5: We hebben toch wel een collega een keer van je met. Judith is een keer met West. Die heeft een keer een middag met fiets. Die vond het fantastisch. Dus,
2: ja, het lijkt mij ook hartstikke... Ja. Sorry, Ben.
8: De burgemeester, die heeft ook een keer met fiets.
2: Oh, nou... Als de burgemeester bent, kan ik...
8: De vader van Harm, en die was bijna 100 jaar. En die vonden werd 3 keer gevraagd, burgemeester. Ja, oh nee, meneer, wat doet u dan? Ik ben burgemeester. Wat doen die daar? Ja, ik ben burgemeester. Nou, ja.
3: Maar dat was prachtig. Super.
2: Ja, dat geloof ik zeker. Anouk, ja, dit is een prachtig initiatief natuurlijk. Mensen rondlieten op een duofiets. De mensen kunnen het niet meer in zijn eentje. Kregen een beetje hulp erbij. En hebben een hele middag plezier. Waar wil je nog meer?
0: Ja, super. En ook goed dat ze nu dus weggaan, hè? Want ze zijn iets wat vertraagd. Normaal gesproken vertrekken ze rond 10:50. Maar speciaal voor jou even gewacht daar in Schonebeek. Hey,
2: zo
0: Ellie,
2: is dat.
0: Jij hebt nog een envelop in de butsen, hè?
2: Ja, met die ligt
0: opdracht.
2: Nog in de auto.
0: Ja, weet je wat?
2: Ik ga hem ophalen, Nanook.
0: Ja, heel goed. En dan ga ik een plaatje draaien en dan spreek ik je zo weer. En dan mag je die envelop openen om die opdracht in Schonebeek te volbrengen. Hoop ik. Voor
2: dat
0: jou.
2: Gaan we zeker doen. Ik ga hem direct ophalen.
0: Oké, tot zo. Doei.
2: Ja, doeg.
0: Het is alweer bijna 2:30. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie.

0: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
8: Goedemiddag. De Nederlandse aardoliemaatschappij in Assen hoeft voorlopig geen €521 miljoen te betalen voor de compensatie van de waardedaling van woningen in het Groninger aardbevingsgebied. De rechtbank vindt dat de staat onvoldoende heeft onderbouwd hoe het bedrag is berekend en dat daarvoor een betere motivering nodig is. Wel blijft de NAM verantwoordelijk voor €628 miljoen aan kosten voor het herstel van aardbevingsschade aan huizen. Een hoger beroep in de zaak is mogelijk. Dat moet dan binnen 6 weken worden besloten. De eerste van 6 zorgverleners van een GGZ-instelling heeft zich vandaag voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle moeten verantwoorden. Dat gebeurde vanwege een klacht over het schenden van het beroepsgeheim. Later op de dag volgen nog 5 vergelijkbare zaken tegen andere betrokkenen. De klacht is ingediend door een voormalig verpleegkundige die in 2022 en 2023 in behandeling was bij de instelling vanwege traumaklachten. Volgens hem hebben de zorgverleners zonder zijn toestemming informatie gedeeld met zijn werkgever en de politie. Ook verwijt hij 5 van hen dat gespreksverslagen achteraf zijn opgesteld. Het tuchtcollege doet naar verwachting op 24 juli uitspraak. In Noord-Nederland waren gisteren opnieuw nepagenten actief. Volgens de politie kwamen in korte tijd zo'n 15 meldingen binnen over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. In Drenthe gaat het om 6 of 7 meldingen, onder meer uit Emmen, Schonebeek, Coevorden en Klazinaveen. Het is de daders gisteren 2 keer gelukt om slachtoffers iets afhandig te maken. In Emmen zijn er sieraden meegenomen en in Groningen werd door een slachtoffer een pinpas afgegeven. En de gemeente Midden-Drenthe gaat asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel opvangen in Westerbork. Sporthal De Burger Cool wordt volgende week in de nacht beschikbaar gesteld. Het gaat om een tijdelijke voorziening die alleen in de nacht geldt. Tot zover. Meer nieuws is het te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Ger, dankjewel. Heb ik het weer nog, Hans Nienhuis?
9: Het is min of meer droog deze middag, maar de zon heeft vrijwel geen kans en ook de temperatuur is nog wat aan de magere kant. Maximaal is het 17 of 18 graden. Later vanmiddag trekt de wind wat verder aan en ook komt er nieuwe neerslag die enigszins buiig is. Ook vanavond is dit het weerbeeld.
7: Ja, wat wordt Ellie haar opdracht in Schonebeek? Hoor je zo.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Anouk in de middag.
17: Met

0: Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind.
1: Even buurten.
0: In Schonebeek zijn we vandaag. En waar staan jullie nu? Wat prachtig daar.
2: Ja, mooi hè? Ja, dit is het Bo-park midden in Schonebeek. Een hele mooie, heel mooi parkje met een bruggetje en wilde bloemen en een insectenhotel, een kleine boom met kippen en een hertenkampje. Nou, gewoon een hartstikke mooi plekje. Ja, en ik denk, ik ga hier maar in bij dit, bankje zitten, want Anouk gaat vast vragen of ik de opdracht wil openmaken.
0: Zeker weten!
2: Ja!
0: Een gesielde envelop heb je meegekregen. Hij is nog dicht, hè?
2: Hij is nog dicht. Mag die open?
0: Jazeker, ja. Want je hebt je tijd wel nodig, denk ik. Want tot 3 uur is de uitzending.
2: Dus ja, daarom.
0: Nog even de tijd om die opdracht te volbrengen.
2: Opdracht: zoek een straat die al helemaal in oranje stemming is. Nou, dat wat rondjes rijden hier, denk ik.
0: Ja, heb je al wat gezien onderweg?
2: Ja. Nee, ik heb hier nog geen oranje stemming gezien. En ik zie twee Schonebeker man, denk ik. Ik loop er gauw even naartoe. Man, is een Schonebeker al een heel klein beetje in oranje stemming?
3: Ja, valt mij niet, hoor. Ik heb in Sint Schonebeker heel weinig hier.
4: Heel klein beetje. Daar grens is nieuws en dan daar ergens heb je nieuws.
3: Voor de horeca. Is ook helemaal niet oranje.
2: Ja, maar dat is geen straat.
3: Nee.
2: Dus ik moet nog flink zoeken, zeg maar.
4: Ja, dat ga je hier niet vinden.
2: Nou, Anouk, je hoort het. Dit is binnen enthousiaste... Lekker naar binnen komen er zit. Je gaat het hier niet vinden. Nou, Jasper, ik denk dat wij het tegendeel moeten gaan bewijzen dat wij het hier wel gaan vinden. Vandaag heb ik Jasper bij me. Die holt de camera voor mij vast. Hij werkt bij ons sinds een poosie. En mag even een dagje met mij op stap. Dus hartstikke gezellig. En hij holt dus filmt de boel ook. Dan heb ik een mooi mazzel met, want dan hoef ik geen statief op te zetten en zo. Het is allemaal veel net even wat makkelijker. Ja. Lekker, hè?
0: Ja. Jij hebt het goede voorbeeld wel aangevoeld eigenlijk in je oranje bezoentje daar.
2: Ik had er al verwacht dat ik er iets met zou moeten doen. Ja, dus
0: ik ben zo voorspelbaar, Ellie. jullie gaan lekker toeren. Op zoek, eigenlijk met een onmogelijke missie hoor ik van de echte Schonebekers daarnaast jou. Maar zoek en dan ga je zult vinden, Ellie. Tot zo.

0: background attraction and perfect.
1: Even buurten.
0: Ja, Ellie komt die auto niet in hoor, om Schonebeek door te rijden op zoek naar oranje versierde straten. Want je wordt meteen al aangeklampt, El.
2: Ja, de file hier in de straat. Hè, want de een die komt naar ons toe en die wil van alles vertellen over het Bo-park. En de ander die komt naar ons toe en die wil ons al vertellen waar wij naartoe moeten met de versierde straat. Eerste ding is, Tim. Wim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En Joop.
4: Goedemiddag.
2: Jullie zagen ons hier zitten en vond het een beetje zielig. De dag die ben op zoek naar informatie.
4: Dacht ik wel, ja.
2: Want jullie zijn allebei vrijwilliger hier in het Bo-park.
4: Ja, hier net tegenover. We wonen aan de andere kant. En we werken elke maandagmorgen wel een poosje hier. Een beetje netjes toch, ja.
2: Wat is dit voor park?
3: Nou, dit is gewoon een dierenpark. De Bo-park is het geheel tussen Stichting Isabelle en de Hekmansbo en dit. Er wordt één geheel. Maar wij zijn hier voor de dieren en de bloemetjes hier rondomheen. En de bomen, dat onderhouden wij.
2: Ja, en waarom is dit park in de tijd hier kom?
4: Nou, dit park is al heel lang hier. Heel lang. Er is vroeger zelfs een spoorlijntje doorlopen. Er zit een soort remise, staat er ook nog. Ja, maar dat is een hele poosje. En later is er dan een hekkenwinkel. En dan is hier Schonebeek schaap mee. Die lopen nog steeds in. Van het schuur van Schonebeek ras. Nou ja, en toen is het een beetje uitbreid. Er bent een herten inkomen, er bent een kippen inkomen, er bent een duim inkomen. En sinds kort ook ooievaar. We hebben drie jongen dit jaar.
2: Ach, wat mooi.
4: Ja, ja, ja.
2: Maar waarom zie je de boel niet leeg?
4: Nee, valt wel mee hoor. Valt wel mee? Jawel.
2: Goed zo. En wat doen jullie dan allemaal aan onderhoud?
3: Nou, we onderhouden de schuur. Dus een beetje verven en een beetje schoonhouden. We binden stal uitmesten. De schapen scheren. Oormerken, noem maar op. Okay. Zorgen voor een ram dat we weer nageslacht krijgen. Nou, met de damherten die we er hebben. Nou, dat het aantal niet uit de hand loopt. En dat zijn onze klusjes een beetje. En dan de bloemen. De bloemen wij onderhouden.
2: Ja, prachtig. Met die koornbloemen en klaprozen. En die andere weet ik niet. Maar onderdeel van een grote park. Het familieboerderij Isabelle. Wat is dat dan, Joop?
4: Het Isabelle, er is een initiatief van een paar jaar geleden met die twee meisjes verongelukt. Vijf verkoeven. En een van de oudste van die vond dat er een dierenparkje voor van die kinderen moest komen. Dat is echt een dierenliefhebber. Nou ja, die is ermee bezig geweest. En op een gegeven moment heeft iemand anders ermee bemoeid. En wordt nog veel, veel groter. Er komt zelfs horeca en alles komt erin. En er komt een overkant hier. Dan komt het allemaal.
2: Och, ja. Dat is wel heel erg mooi.
4: Ja, ja, ja, ja. Komt zelfs een overlijdenshuisje komt er ook nog bij. En de oude Schonebeke Bo. Hekmansbo, die heel oud is, die staat hierachter op een stuk van de gemeente. En die wordt weer herplaatst hier in die hoek daar.
2: Oh, die komt door te staan. Want ik ben Poojolin, ben ik inderdaad. Poojolin ben ik bij die Hekmansbo inderdaad best. Volgens mij met Bert Vinken. En die staat door Gins, maar die wordt door weer herplaatst. En dat wordt een onderdeel van het hele park.
4: Ja, ja, ja. Ja. En hier is ook een fietsroute langs. En de bedoeling is ook dat ze ook een kop koffie zo kunt komen in die Bo-park.
2: Ah, prachtig. Ja, en zo ook mooi dat ze de geschiedenis van de Bo zo leem te gold, hè?
3: Ja, dat is hartstikke mooi, ja.
2: Toch echt iets Schonebeeks?
3: Ja, dat is echt iets Schonebeeks, ja.
2: Nou, nog een jaar knikken, dan is de mouw klaar. Die staat in het centrum, ja.
3: En daar staat nog een kleintje. Daarvoor de boven staat nog heel klein.
2: Oh, daar staat ook nog eentje. Oh, helemaal goed. Ja. Mannen, dank jullie wel. Mooi dat jullie hem langskwamen. Maar de dames met de auto, die ons vertelden waar wij naartoe moesten. Ja, die zijn hem intussen smeert, Anouk. Die dachten van de deur door te lang.
5: Ik zie je. Dat moet je toch zelf doen, El. En op zoek naar die oranje versierde straat. Hè?
2: Dat komt helemaal goed.
5: Oké. We komen zo weer bij je terug. Dankjewel.
2: Oké, laat.

0: Elvis Presley, You're the Devil in Disguise. Op Radio Drenthe. We gaan eens even kijken waar Ellie rijdt.
1: Even buurten.
0: Of keert, El? Ben je verkeerd?
2: Ja, ik stuitte op een fietspad.
0: Dat mag niet, hè?
2: Nee, ik heb de fiets niet bij me. Nee.
0: Je rijdt in Schonebeek en je hebt net je opdracht, je envelop en je opdracht opengemaakt. En je moet op zoek naar een oranje versierde straat in Schonebeek. En nou kwam je al mannen tegen die zeiden, nou, dat is denk ik niet te doen. En wij kunnen jou volgen op TV Drenthe, hè, al rijdend daar door het prachtige Schonebeek trouwens.
2: Ja, hè, in geweldig.
0: Wat is dit, een jaren 70 wijk, denk ik, waar je nu rijdt?
2: Ja, zoiets, denk ik wel. Ja, heel mooi.
0: Heel veel groen.
2: Echt prachtig uit.
0: Ja, vrijstaande huizen zie ik daar. Ik krijg meerdere appjes binnen, Ellie. Dat jij richting de Diekmaat en de Menten moet.
2: Nou, dan moeten we dat maar eens even proberen, hè?
0: Ja, want van meerdere kanten krijgen wij appjes binnen dat het daar heel mooi versierd schijnt te zijn. Ja, dat is wel te vinden, denk ik zo, hè?
2: Ja, dat denk ik wel, want volgens mij rijden wij al in de buurt.
0: Oh.
2: Denk ik.
0: Nou, wij blijven je volgen.
2: Wij rijden in de buurt.
0: En dan gaat het misschien toch nog lukken, hè? Die oranje versierde straat. Tot zo.
2: Tot zo. Doei.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix.

0: Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Radio. Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: ILO op Radio Drenthe en Living Thing.
1: Even buurten.
2: Ellie, ik denk dat ik hem er alvast maar bij pak.
3: Dit is prachtig.
2: Je hebt je opdracht volbracht. De opdracht goed, was, zoek een oranje straat. Of in ieder geval een straat die al helemaal in een WK-stemming is in Schonebeek. Waar ben jij?
3: Ja, ik ben in de Maten, is het volgens mij Diekmaat in Schonebeek. Wij kregen natuurlijk al die beide dames bij ons. Die zeiden van ja, je moet richting Diekmaat. En wat door is het oranje versierd. En ik kreeg appjes van meneer Meijers. Die zei van je moet deze kant op. Nou, we hebben het. En jij kreeg volgens mij daar ook allemaal appjes binnen. Nou, wij hebben de camera eens in opgehouden. Moet je eens kijken hoe prachtig. Met vlaggen en met al die oranje vlaggetjes, helemaal versierd. Echt de hele straat is oranje. Ja, je hoeft niet te vragen of de mensen hier zin hebben in de WK voetbal, want ja, dat straalt er aan alle kanten vanaf. Prachtig. Nou heb ik al geprobeerd om wat mensen ja, te spreken te krijgen, maar...
2: Er is niemand op straat.
3: Er is helemaal niemand tussen. Het is hier zo rustig. Of ze zijn alvast misschien aan het uitslaan van gisteravond van het voetbal. Ik weet niet, maar het is hier... Heel rustig, maar ze zijn zeker in de voetbalstemming.
2: Ja, het is een hele lange straat, hè? Kan jij hem helemaal doorlopen?
3: Het is een hele lange, ja, we kunnen nog een klein eentje deur. Dan moet ik even een beetje deur stappen. Jasper, kun je mij naar bij om? En dan gaan we hier het hoekje nog even om. En dan zien we daar ook nog allemaal vlaggetjes. Nou, het is echt een... En dan zag ik onderweg ook nog ergens een vlag met een tas. Dus er is ook nog iemand die is blijde omdat hij ook nog zijn diploma kreeg. Het is één groot feest hier in Schonebeek.
2: Ja, allemaal.
3: En nog wat moois, de zon komt door.
2: Dat is ook fijn. Het zijn allemaal oranje vlaggetjes, hè? En af en toe een Nederlandse vlag.
3: Het zijn allemaal dezelfde oranje vlaggetjes. En ik sprak net even met een wat oudere man. En die vertelde dat ze vorige week zaterdag binnen mensen met karrevrachten met vlaggetjes binnen ze de hele week door gaan. Kilometers aan vlaggetjes. Ja, vanaf elk huis ben er ook al een stuk of 5 lijntjes naar de grond toe. Het is echt grondig versierd, ja.
2: Ja, het ziet er heel gezellig uit, maar geen mens op straat. Maar dat geeft niks, jij hebt je opdracht volbracht. Hartstikke goed en gezellig daar.
3: Top.
2: Tot later, Ellie.
3: Tot later. Doei, doeg.
1: Even buurten.

0: Ja, Blamfers is altijd onderweegs.
1: Even buurten.
0: Nou, dat moet Ellie wel aanspreken, hè? Ellie die op Tjak is en vandaag even aan het buurten is in Schonebeek. Ze staat nog steeds aan de Diekmaat. Ja, die prachtig oranje versierde straat. Maar er was niemand die op straat liep om iets te vertellen over die versiering. En toen kwam Jan opeens naar buiten, El.
2: Ja. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat niet iedereen in de buurt loopt op dit moment. Want om nou te zeggen dat het nou echt weer is om boeten te wezen, het begint nou wel lekker te worden trouwens. Maar Jan, jij zag mij.
3: Ja, ik zag je op televisie. Ik denk, nou, dan moet ik maar even naar buiten toe. Want, ja.
2: Door jouw eigen straat?
3: Ja, door mijn eigen straat. Ik denk, hé, wat is dit dan? Dan zet je Vedrende op de straat. Ik denk, nou, dan moet ik maar even naar buiten.
2: Zo is dat. Hé, vertel eens, hoe ging dat vorige week?
3: Nou, ze hebben, op een gegeven moment hebben ze een buurt-app aangemaakt. En daar kwam in of behoefte aan om de boel te versieren. Nou, en toen van het ene kwam het ander. En zodoende hebben we alles versierd.
2: Ja, vorige week zaterdag of zo ben jullie met elkaar aan het versieren gegaan?
3: Ja, toen ben ik met de medebewoners aan het versieren gegaan, ja.
2: Dus met trappen erbij en dat soort dingen?
3: Ja, drie trappen aan zijn geluk. Ja, en heel wat vlaggies.
2: Ja, hoeveel vlaggies hangt hier wel niet?
3: Nou, kilometers, denk ik. Ja. Ik heb geen flauw idee.
2: Was je zelf ook enthousiast over het idee?
3: Ik was wel enthousiast, maar er zijn er een paar bij die wilden niet meedoen. Nou ja, die hebben ook geen vlaggedies.
2: Nou ja, maar dan, iedereen is er vrij in natuurlijk. Ja, dat is ook prima. Hé, hey, maar je vertelde net, de initiatiefnemer, dat is een bekende meneer.
3: Ja, dat is een hele bekende. Dat is de ex-keeper van hem, Robin Jelving. Die was er ook bij. Ja, dus zodoende.
2: Ja, dan komt toch het voetballer...
3: Het is twee, hè?
2: Ja, de voetballiefhebber komt dan toch weer boven, hè? Ben je zelf ook voetballiefhebber?
3: Ja, ik ben zelf ook een voetballiefhebber.
2: En gisteravond nog keken? Of? Ja,
3: ik heb ook nog keken.
2: Oh, kijk eens aan. Dus jij hebt begonnen al maar. Zin in zondag?
3: Jazeker heb ik zin in zondag.
2: En in welke wedstrijd heeft zin in, Curaçao of Nederland?
3: Allebei. Laat Curaçao maar winnen in Nederland ook.
2: Gaat dat ook gebeuren, denk je?
3: Ik denk het wel.
2: Ja. Kijk, Anouk, wij hebben hier een heel positief ingestelde Jan uit Schonebeek. Die vindt dat we allebei moeten gaan winnen. Zowel Curaçao als Nederland.
0: Ja, en nou hadden we van de week iemand in de uitzending die alle vlaggen van alle deelnemende landen aan zijn muur had. En die haalde dan, als degene eruit was, ging die half stok hangen. Het land wat uitgeschakeld was. Gaat dit gewoon blijven hangen, ook als het Nederland eruit ligt?
2: Oeh, dat is een gewetensvraag, denk ik. Jan, stel nou dat Nederland... Stel, het gebeurt niet, maar stel... bij uitzondering dat Nederland vroeg uitschakeld wordt. Wat gebeurt er dan met die vlaggedies?
3: Ik ben bang dat ze er daarna vragen.
0: Toch wel, hè?
2: Zo ben ik zelf ook, ja. Dan ben je er ook klaar mee, of niet? Ja,
3: maar dat ging niet gebeuren.
2: Nee. Oké. Okay. Nee. Hier is een positief ingestelde, ja. Jan. Het gaat niet gebeuren, zeg. Dus ik denk goed. Dat ze hier het ding te jullie nog hangen.
0: Ja, sluit bij ons bij aan, hè.
4: Dan kom je weer af.
2: Ja.
0: Ja, dan komen we weer. Hey El, in de auto, want je moet nog verder Schonebeek door. Je hebt nog drie kwartier, oké?
2: Oké.
0: Doei.
2: Tot straks.
0: Doei.

0: zo heet die ook. My Silver Lining van First Aid Kit.
1: Even buurten.
0: In Schonebeek. En Ellie meldde zich net vanaf de Diekmaat, een grote straat, of vrij lange straat dan, in Schonebeek. Want Schonebeek staat centraal. Die prachtig versierd was met allemaal oranje vlaggetjes. En toen ploepte de naam Robin Jalving ook op. En toen werd Loops ook even genoemd dat hij bij Emmen zou keepen. Jij bent er even ingedoken.
2: Ja, nou, hij heeft inderdaad een lange geschiedenis bij FC Emmen als keeper inderdaad. Maar kijken we even op onze eigen website, dan zien we dat deze Robin Jalving eind vorig jaar nog in onze club podcast te gast is geweest. En toen zijn verhaal heeft verteld dat hij nu actief is bij SVV 04. Dat is de Schonebeekse voetbalvereniging. Mm-hmm. Zij is weer terug op de oude nest gekomen. Daar speelde hij ook in de jeugd. Alleen hij is nu geen keeper meer, maar hij is een goaltjesdief geworden. Hij was altijd al mee voetballende keeper, dus dat zat er wel in. Hij kon meer dan alleen maar ballen tegenhouden.
0: Ja.
2: Maar hij speelt daar nu gewoon in de spits.
0: Nou, wat goed.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: En er zijn meer voetballende grootheden uit Schonebeek, hè?
2: Ja. Nou, Mark Hegeman, dat is iemand die nu nog wel steeds ook actief is voor FC Emmen als assistenttrainer. Ook meerdere amateurclubs achter zijn naam staan. Erik Rechtop, ik ken hem vooral van Heerenveen, maar hij is ook nog wel bekend.
0: Toch ook?
2: Ja, daar heeft hij inderdaad ook in de jeugd gespeeld en proberen door te breken in het eerste elftal, maar dat is eigenlijk nooit zo gelukt. Hoewel hij volgens mij toen wel als een groot talent werd gezien, maar het is er nooit bij Ajax in ieder geval uitgekomen. En Ronald Lubbers, die natuurlijk ook onlosmakelijk is verbonden met FC Emmen in allerlei functies. Ook heel belangrijk is geweest voor de club. En een tijdje geleden een stapje terug heeft moeten doen, maar inmiddels wel weer, volgens mij in een soort sponsorconstructie, toch weer teruggekeerd is bij de club. Ook zij allemaal geboren in Schonebeek. Dus daar zit veel voetbalbloed daar.
0: En Rechtop woont nu volgens mij in Zwitserland of Oostenrijk. Wat ik zo snel even kon googelen.
2: Oh, kijk, ja, volgens mij dat hij daar uiteindelijk ook is blijven plakken nadat zijn actieve voetbalcarrière voorbij was. Want hij heeft inderdaad in die Alpenlanden heeft hij nog wat clubs versleten op het einde van zijn carrière.
0: Ja, leuk. Ellie is nog steeds in Schonebeek en meldt zich zo meteen weer met een bijzonder verhaal. Hoor je na Ike en Tina Turner.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Half drie, het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
4: Goedemiddag, een man van 56 uit de gemeente Midden-Drenthe is aangehouden vanwege betrokkenheid bij drugslab dat gisteren in Bovensmilde werd ontdekt. De politie sluit niet uit dat er nog andere aanhoudingen gaan volgen. Gisteren werd aan de Kanaalweg een lab gevonden voor de productie van synthetische drugs. De Nederlandse aardoliemaatschappij in Assen hoeft voorlopig geen 521 miljoen euro te betalen voor de compensatie van de waardedaling van woningen in het Groninger aardbevingsgebied. De rechtbank vindt dat de staat onvoldoende heeft onderbouwd hoe het bedrag is berekend en dat daarvoor een betere motivering nodig is. Wel blijft de NAM verantwoordelijk voor 268 miljoen aan kosten voor het herstel van aardbevingsschade aan huizen. Een hoger beroep in de zaak is mogelijk. Dat moet dan binnen 6 weken worden besloten. De eerste van 6 zorgverleners van een GGZ-instelling heeft zich vandaag voor het regionaal Tuchcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle moeten verantwoorden. Het gebeurde vanwege een klacht over het schenden van het beroepsgeheim. Later op de dag volgen nog 5 vergelijkbare zaken tegen andere betrokkenen. De klacht is ingediend door een voormalig verpleegkundige die in 2022 en 2023 in behandeling was bij de instelling vanwege traumaklachten. Volgens hem hebben de zorgverleners zonder zijn toestemming informatie gedeeld met zijn werkgever en de politie. Ook verwijt hij 5 van hen dat gespreksverslagen achteraf zijn opgesteld. Het Tuchcollege doet naar verwachting op 24 juli uitspraak. En in Noord-Nederland waren gisteren opnieuw nepagenten actief. Volgens de politie kwamen in korte tijd zo'n 15 meldingen binnen over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. In Drenthe gaat het om 6 of 7 meldingen, onder meer uit Emmen, Schonebeek, Coevorden en Klazinaveen. Het is de daders gisteren 2 keer gelukt om slachtoffers iets afhandig te maken. Tot zover. Meer nieuws is er op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Ger, dankjewel. Het weer nog, Hans Nienhuis.
5: Het is min of meer droog deze middag, maar de zon heeft vrijwel geen kans. En ook de temperatuur is nog wat aan de magere kant. Maximaal is het 17 of 18 graden. Later vanmiddag trekt de wind wat verder aan. En ook komt er nieuwe neerslag die enigszins buiig is. Ook vanavond is dit het weerbeeld.
3: We hebben er nog eentje van. In heel Nederland. En die ene, die staat in Nieuw-Schonebeek.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Verrassende buurten.
1: Doe maar was dat met smoorverliefd. Ja, ik zei het al, er is nog één van in heel Nederland. Er waren er meerdere van, maar Schonebeek heeft er nog eentje. En waar heb ik het dan over, El?
2: Een zandstrooiboerderij.
1: En daar ben jij nu?
2: Ja, en daar ben ik nou. Ja, met Roelie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Roelie, vertel even iets over een zandstrooiboerderij. Wat is dit precies?
3: Het is een Saksische boerderij waar voor de zondag op zaterdag dus een kleed van zand wordt gestrooid. Zodat de woonruimte mooi is voor de zondag. Als er dan val komt van u de karken, dan moet het netjes wezen.
2: Oh, en dat zandstrooien, dat, is dat dan dat ze... Ja, hullen ze dat dan apart? Of hoe ging dat?
3: Ja, je hebt een bakje alleen nog apart voor het zandtapijt. Ja. En dat moet schoon blijven. Er lag dus een week altijd zand op de vloer. Maar je liep hier rennen niet met de klomp aan.
2: Ja, want je hebt één groot lift. Dit vertrek is zoals origineel een Saksische boerderij ingericht was. Dus je hebt één groot leefvertrek.
3: Ja, dit is de enige gewone leefruimte.
2: Ja.
3: De rest van de boerderij was voor het bedrijf... ingericht. En dat was ook het belangrijkste, want daar missen ze van leven natuurlijk.
2: En op zaterdag dan ging moeder, de vrouw, die meuk alles netjes aan kaart. En die meukte dan een...
3: Hemon, hè?
2: Ja, in Hemon. En dan meuk ze een tapijt.
3: Ja, dan muk ze een zandtapijt. Misschien was ze wel iets kleiner dan wat er nou ligt. Want dit is best wel veel werk. Daar ben je wel een paar uur mee bezig. Maar Zwijntje Hans heeft het al vanaf 1946 voor toeristen dan. En die muk hem dan wat groter.
2: Ja, want dan was het ook duidelijker.
3: Het was duidelijker en dat vond ze ook mooi om te laten zien natuurlijk.
2: Ja. Ik heb met Anouk zo meteen afgesproken dat jij dat zo meteen even wat van laat zien. Je mag er eerst even wat over vertellen. Maar is er een speciale techniek of zo, Roelie?
3: Het wordt allemaal uit de hand strooid. En dan met de vingers weer uitwerkt. Het is eigenlijk een beetje teken met zand en dan mooier maken doordat je er met de vinger doorheen gaat.
2: En heb je dan een speciale patroon ervoor? Of zit dat in je heuft?
3: Dat zit nou in mijn heuft, maar dat heb ik van Zwijntje.
2: Die heeft het jou ook geleerd?
3: Nou, niet geleerd, maar ik heb het weer wel zien doen. Want zij is in 1978 overleden en ik ben hier kom in 1986.
2: Oh ja.
3: Dus er zit een aantal jaren tussen.
2: Had jij gelijk zoiets van, oh, dat wil ik leren?
3: Ja, tuurlijk. Ik wil die graag beheren, want van het museum, dat is toch ook leuk?
2: Dat is hartstikke leuk. Ja, en dat doe je met veel plezier.
3: Ja, dat doe ik met heel veel plezier.
1: Ja.
3: Ja,
2: dit is een heel mooi groot, je zegt het al, maar dit is niet de enige plek waar het gebeurde. In Schonebeek was het gewoon de gewoonte, hè?
3: Ja, in de Saksische boerderijen werd het gedaan op zaterdag. Eind van de zaterdag, en dan werd het, ja, of ze nou zo'n groot tapijt muken, dat betwijfel ik, maar er werden wel figuren rondom de tafel strooid.
2: Ik vind het fascinerend. En het is natuurlijk, je krijgt hier ook veel bezoekers. Dat giet wel eens mis. Het ging met Hoes net ook al bijna niet.
3: Ja, maar ik koos er wel tegen.
2: Nou, kun je dat altijd op die ondervangen?
3: Nee. En zeker niet als er oudere mensen komen. Ik wil geen politieagent wezen. Nee. Ik heb het dan wel weer hersteld en dan is het klaar.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen, als je hier net binnenkomt... dan valt het niet direct op dat het... Ja, de cameraman... valt het niet direct op dat het zandstrooid is. Het ligt gewoon tapijt.
3: Ja, dat is ook de bedoeling. Daar vond de boerin Wendor ook trots op dat het net een vloerkleed lag.
2: Nou, en volgens...
3: Door de Tweede Wereldoorlog, zo begon eind jaren 40, 50... toen kwamen die marskramers langs de deuren... en die verkochten kokosmaten en stroommaten... en toen waren de boerinnen wel blieden dat ze geen zandtapijt meer hoefden te strooien. Ja. Want die kwamen dus zaterdag soms of zondagsmorgens in te liggen... en dat was kloor.
2: Ja, precies. Dat was een stuk makkelijker.
3: Ja. Ja. Maar Zwijntje had er ook... Ja, ze hebben Zwijntje erop attent gemaakt dat het wat bijzonders was... door de medewerkers van de NAM. Ja. Want als er vreemd volk op deur bleef... Dan haalde Zwijntje die nog binnen. En toen zei ik, die het zandtapijt liggen. En Zwijntje dacht dat het ook vooral gebeurde. Was nog nooit van Durba geweest. Dus,
2: Nou, Roelie, we hebben er nou genoeg over praat, vind ik eigenlijk. Ja, nou, ik zou zeggen, laat maar even wat zien. Ik ben zo nieuwsgierig.
3: Nou, je ziet de rand van het tapijt, die vier lijntjes... die werden oorspronkelijk ook uit de hand strooid. Dan werd het zand zo tussen de vingers doorstrooid. Dat deed Zwijntje ook wel eens. Maar die heeft een keer een kaartje in de handen gekregen. Die dacht, wat mooi stevig stukje papier. En dan is ze met gewoon vol. En toen vier geutjes. Gootjes.
2: Ja, geutjes.
3: En dan heb je in één keer heb je die vier streepjes. Dat ging een stukje makkelijker en sneller als... Ik kan het niet laten zien hoe het er u de hand geeft.
2: Nee, precies.
3: Dat is het enige wat niet met de hand gebeurt.
2: Nou, ik zou zeggen, doe gewoon wat je moet doen. En dan laten wij het de mensen tussen zien hoe of dit giet.
1: Ja, zal ik ondertussen een plaatje draaien en dan laten we het gewoon zien op TV Drenthe. Want het ziet er prachtig uit en heel kunstzinnig ook. Kom ik zo weer bij je terug.
2: Is goed.

0: try again.
1: Prachtige nieuwe van Danny Vera. Try again. Ja, Ellie, nog steeds bij die zandstrooiboerderij, waar hard is gewerkt aan een prachtig kleedje. Wat is het geworden, Ellie?
2: Nou ja, Roelie staat hier bij me nog. Roelie, wat heb je teent?
3: Ik heb de standaard motieven teken van zand. De korenaar kwam er altijd in veel, want dat is het symbool van vruchtbaarheid.
2: Ja.
3: En veel bloemen, die liggen ook door rondom de tafel, dat kun je wel zien. En dan, ja, fantasiester. Plus de rand met die vier lijntjes wat gestrooid wordt met de kati.
2: Hartstikke mooi. En nou vertelde je net ook, jullie geeft ook op school houden ze hier wedstrijden hiervoor.
3: Ja.
2: En dat is ieder jaar.
3: Elk jaar hebben we een wedstrijd voor de kinderen van de basisscholen hier in Schonebeek.
2: Dan wordt dus de kinderen ook al jong door met geconfronteerd met leer ook.
3: Ik ben ook eigenlijk de enige in Nederland die dit nog laat zien. Hè?
2: Dat zei Anouk al. Ja, Anouk, ik vind het geweldig. Ik vind het fascinerend hoe mooi dit is. En ik snap dat mensen dit graag wilt zien.
1: Het ziet er prachtig uit, El. Dankjewel. Ja. En fijn dat we even mochten meekijken met Roelie.

0: Sexy Sunday van The Small Faces op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Oh, het is alweer bijna 3 uur. En dat betekent dat het er alweer op zit. Dat we hebben gebuurd in Schonebeek vandaag. Of tenminste, dat heeft Ellie voor ons gedaan samen met Jasper. Maar komen we er nog achter, El, hoe Schonebeek nou aan zijn naam komt?
2: Ja, nou, ik heb hier de man naast mij zit die het mij moest kunnen vertellen, Bertus Hilbers.
3: Nou, ik kan er denk ik heel weinig van vertellen. Ik weet niet alles, Schone Rebecca, en waar de Roelie net ook al citeerde, van iets met Duitsland te maken, maar de juiste bewoording weet ik niet. Staat wel op Google. Je kunt het denk ik wel googlen. En verder zul je de geschiedenisboek in moeten gaan, maar dat is een van.
2: Bij jou kom ik ook niet weer.
3: Bij mij kun je. Nee.
2: Nou ja, Anouk, maar dan is dat toch wat Ger al zei. Van die schone Rebecca. Dat zal het dan toch wel de goede versie weten, denk ik.
0: Ja, ja, het was inderdaad een beetje.
4: Ja, eigenlijk zei jij dat, Anouk.
0: Ja,
4: ja, dat over schone Rebecca.
0: Ja, die zagen. Maar laten we het maar mooi in midden houden dan wat het is. Dat vind ik ook wel mysterieus. Dat heeft dan ook wel zo'n charme,
2: is wel mooi, toch?
4: Ja, die andere die zouden zijn de schone op zandgrond stromende beek.
0: Ja. Ja, ook wel een heldere, plausibele.
2: Ja, ja. Ja,
0: hey, en wat vond je van Schonebeek?
2: Ja, hartstikke leuk. Ik vond het heel erg leuk. En wat ik vooral heel erg leuk vond, dat allerlei mensen spontaan naar de auto toe kwamen om ons te helpen, waar een straat oranje versierd was. De mensen zijn hartstikke gastvrij, lopen zo naar boeten, komt naar ons toe om met van alles en nog wat. Fantastisch. Ik heb allerlei dingen, de Bo heb ik natuurlijk weer zien. Ik ben hier bij het museum geweest. We hebben het zandstrooien zien. En waar sluiten we af? Ja, dat kan niet treffender als gewoon bij een onderwets ja-knikker.
0: Ja,
2: een mini-versie.
0: Daar staat er nog eentje, inderdaad. Ja, dat hoort erbij bij Schonebeek. Hey Ellie, dank je wel. En tot een andere keer, hè, als je weer op Jack gaat of wie weet waar even buurten. Fijn weekend als ik je niet meer spreek. Doei.
2: Ja, dank je wel. Jullie ook. Doei.
0: Het zijn altijd verrassende middagen zo, hè, Ger?
4: Ja, dit is heel leuk.
0: Ja.
4: Dan krijg je toch even een inkijkje daar.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, Schonebeek zit niet meer in de tombola. En dat betekent dat er weer heel wat andere plaatsen in aanmerking komen om vrijdag bezocht te worden.
4: Ja, leuk. We blijven het nog een tijdje doen, toch?
0: Zeker weten. Dank voor het luisteren. Heel fijn weekend en graag tot maandag.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen, de Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 kilometer per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
6: 60s en 70s.
15: Met René Steenbergen.

0: 60 jaar geleden was dit een grote hit. En heel veel mensen dachten toen dat het Gene Pitney was. Ja, die stem die lijkt er ook wel een klein beetje op. Alleen was het een Duitse zanger, Michael Kogel. En die zat dan weer in een Spaanse band. Ja, het kan soms raar lopen. Black is Black, je hoorde Los Bravos.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ik wil niet veel zeggen, maar zo zit de stemming er meteen lekker in, hè. Voor het dagelijkse jaren 60 en 70 uurtje. Het is weer zover. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je van de partij bent. En wat valt er weer te genieten tussen nu en 4 uur? Nou ja, één ding is zeker. Alleen maar 60s en 70s klassiekers. Waaronder dit duet van Marvin Gaye en Kim Weston.
3: It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you.
0: En ook Bonnie Tyler.

0: komen. Nou, dat garandeer ik je. Verderop in dit programma hoor je het liedje. En ook die andere drie trouwens, waar ik net even kleine fragmentjes van liet horen. Verder neem ik je mee terug in de top 40 geschiedenis. We gaan vandaag terug naar de lijst van deze dag in 1975. Dus precies 51 jaar geleden. En er zijn op deze dag ook, op deze datum moet ik zeggen, wel in twee verschillende jaren, maar op deze datum twee joekels van klassiekers opgenomen. En die ga ik je straks laten horen. Daarvoor ga ik straks een kwartje in de jukebox gooien. Zodat ik die twee klassiekers tevoorschijn kan trekken. Want nou ja, moet ik eigenlijk twee kwartjes in die jukebox gooien. Anders lukt het niet. Nou ja, dat lukt elke dag, dus dat komt vandaag ook goed hoor. Dat garandeer ik je bij deze. Dat allemaal later. Eerst een beetje zwijmelen met Exile. Dit is Kiss You All Over.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you.

0: drie You Calls van hit had, Dusty Springfield. Namelijk deze, I Close My Eyes and Count to Ten. Verder ook nog I Just Don't Know What to Do With Myself and You Don't Have to Say You Love Me. Nou, dat is toch een behoorlijk mooi drietal als je die alle drie op je naam hebt staan. Prachtig zeg. En daarvoor hoor je nog Exile and Kiss You All Over. Drie liedjes over drie, dat is de tijd. We gaan de kluizen weer eens even openhalen, want wat is er gebeurd in de wereld op deze datum, de 12e juni. Nou, het is op deze dag in 1964 dat Nelson Mandela veroordeeld wordt tot een levenslange gevangenisstraf op Robben Eiland. Hij wordt als een van de ANC-leiders beschuldigd van verraad, sabotage en complotvorming om de regering omver te werpen. Op Robben Eiland wordt hij een symbool voor de wereldwijde anti-apartheidsbeweging. En uiteindelijk komt hij in februari 1990 vrij. En 4 jaar later wordt hij zelfs president van Zuid-Afrika. Verder op deze dag in 1965 dan wordt bekend dat de Beatles een koninklijke onderscheiding krijgen. Nou, niet iedereen is daar even enthousiast over. Zo is er een aantal Britse oorlogshelden dat uit protest hun eigen onderscheiding terugstuurt naar Buckingham Palace. Nou, in oktober van dat jaar, 1965, krijgen de Fab Four de onderscheiding daadwerkelijk opgespeld door Queen Elizabeth. En ze mogen zich dan MBE, Members of the Honor of the British Empire, noemen. Ook in 1965, deze dag in dat jaar, maken Sonny en Cher hun tv-debuut in het programma American Bandstand. En ze zingen daar deze top 10 hit. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. En in het Odeon Theater in Londen gaat op deze dag in 1967 de 5e James Bond film in première. En dat is deze.
1: Honorable 007. He's the one and only Sean Connery. He's bigger than life, facing 1,000 deaths. And you only live twice, and twice is the only way to live. The best yet from the film creators of 007.
0: You Only Live Twice met Sean Connery en Mi Hama. En de titelsong van die film, ook altijd net zo belangrijk als de film zelf, zou je bijna kunnen zeggen. Die titelsong die wordt voor deze film gezongen door Nancy Sinatra. You.

You Only Live Twice van Nancy Sinatra. Gek genoeg wordt het geen grote hit. In Amerika komt hij niet hoger dan 44 in de Billboard Hot 100. En in ons land wordt het zelfs alleen maar een B-kantje van een single. Ja. En dan 50 jaar terug in de tijd. Exact 50 jaar terug in de tijd. Deze dag in 1976. Dan stapt Robert-Jan Stips uit de Golden Earring. De voormalig toetsenist en zanger van Super Sister heeft dan 2 jaar in de Golden Earring gezeten. Hij is voor het eerst te horen op de single Kill Me Ce Soir. Ce soir.

0: Robert-Jan Stips die zal na zijn periode bij de Golden Earring nog heel veel succes hebben met onder andere Sweet the Buster, De Nits en Freek de Jonge. Nou, dan nog even naar deze dag in 1979. Dan verschijnt van The Who het album The Kids Are Alright. En dat is de soundtrack van hun gelijknamige film. En die film die wordt geïntroduceerd door hun goede vriend Ringo Starr.
1: Hello children, you know who I am. I know who you are. And we all know who The Who are. In. The kids are all right. It's the Mayhem Madness musical. The kids are all right. With 3,000 broken guitars. $1 million hotel damage. And 15 years on the road. The Who. The kids are all right. Coming soon to a theater near you.
0: Ah, The Kids Are Alright van The Who. En dat wordt een groot bioscoopsucces. Het is weer tijd voor een oud top 40 blaadje. Vandaag heb ik de lijst van deze dag in 1975 voor je. En daaruit traditiegetrouw weer drie grote hits op een rijtje. Zometeen lekker zwijmelen met Moments and Whatnots en Girls. Daarvoor, ja, ik was hem een beetje vergeten, maar ik kwam hem tegen in dat top 40 blaadje. Ik denk, dat vind ik weer een keer leuk. The Guys and Dolls met There's a Whole Lot of Loving. En dit muzikale drietal trappen we af met ook een grote knaller uit die lijst van deze dag in 1975. Hier is Jim Gilstrap en Swing Your Daddy.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Het is op de seconde 3:30. Wat een timing. Dit zijn de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. Een 56-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe is aangehouden vanwege betrokkenheid bij het drugslab dat gisteren in Bovensmilde is ontdekt. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen gaan volgen. De NAM in Assen hoeft voorlopig geen €521 miljoen te betalen als compensatie van de waardedaling van woningen in het Groninger aardbevingsgebied. De rechtbank vindt dat de staat onvoldoende heeft onderbouwd hoe het bedrag is berekend. En in Noord-Nederland waren gisteren opnieuw nepagenten actief. In Drenthe kwamen meldingen uit onder meer Emmen, Schonebeek, Coevorden en Klazinaveen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer, Hans Nieuws.
5: Het is min of meer droog deze middag, maar de zon heeft vrijwel geen kans en ook de temperatuur is nog wat aan de magere kant. Maximaal is het 17 of 18 graden. Later vanmiddag trekt de wind wat verder aan en ook komt er nieuwe neerslag die enigszins buiig is. Ook vanavond is dit het weerbeeld.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Studio Steenbergen.
12: 60s and 70s.
11: Met René Steenbergen.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

het zat ooit in een cola-reclame, dit liedje. I Just Wanna Make Love To You van Etta James. Je hoort ook nog Supertramp met Dreamer en de Rolling Stones. En een liedje dat eerder deze week, afgelopen woensdag, zeg ik uit mijn hoofd, toen was het precies 62 jaar geleden dat dat werd opgenomen. It's All Over Now. 4:13. Ik heb weer een mooi pareltje gevonden in de oneindige muziekarchieven hier beneden. En je zou een beetje kunnen zeggen, het is de Nederlandse Toto. Oftewel, een band die met name in de studio in Hilversum actief was om daar muziek in te spelen voor later bekende hits, grote hits. Bijvoorbeeld voor Maywood was dit de band die daarachter zat. En op een gegeven moment dachten ze, hé, maar wij vinden het zelf ook wel leuk om liedjes te maken. Nou, dat werd de band Diesel, die je voornamelijk kent van deze. Een van de meest iconische gitaarintrootjes uit de nederpopgeschiedenis, volgens mij. Sausalito Summer Night. En ik zat een beetje te denken aan die band. Toen dacht ik, ja, dat Sausalito Summer Night is hartstikke leuk. En dat hoor je nog wel eens. Hè. Dat hoor je af en toe nog wel eens voorbij schieten op de radio. Bijvoorbeeld bij Wim, 's ochtends tussen 9 en 10 in zijn nederpopuurtje. Maar ze hadden nog een hit. En die hoor je eigenlijk nooit meer. Nou ja, dan grijp ik mijn kans natuurlijk. Diesel, zoals gezegd, dit is Going Back to China.

Marvin Gaye en Kim Weston en It Takes Two. En daarvoor nog het prachtige liedje van Diesel en Going Back to China. We zijn bijna toe aan de jukebox. Met daarin vandaag twee klassiekers. Welke dat zijn, hoor je zo. Ik heb nog net even tijd voor deze van Bonnie Tyler. Dit is Lost in France. I was

Ja, Bonnie Tyler en Lost in Friends. En zo zijn we toe aan de jukebox voor vandaag. Twee liedjes die, als het even kan, iets te maken hebben met de datum van vandaag. Nou, dat is voor vandaag wel gelukt, denk ik. Ik heb namelijk twee liedjes die op deze datum zijn opgenomen. Straks hoor je, deze dag in 1964 zetten ze het liedje op de band, She's Not There van de Zombies. En eerst ga ik het muntje in de jukebox gooien voor een andere klassieker. Die werd opgenomen op deze dag in 1963. En dan heb ik het over The Beach Boys en Little Juice Coupe.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings.
13: Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Radio Drenthe.
2: Studio Steenbergen.
7: Met René Steenbergen.

0: De studio.
1: Ja, het is goed verzorgd zo. Maar ja, die eerste wedstrijd die staat ook al voor de deur, hè?
0: Ja. Oranje. Nou ja, en gisteravond, ik heb er nog even iets van meegekregen van dat Rode Kaartenfestival.
1: Nou.
0: Ja, nou zit jij iets meer in het voetballen dan ik, maar ik viel er net op het goede moment in. Ja. En wat ik leuk vond, en wat ik nog niet eerder had gezien, is dat je de scheidsrechter kunt horen.
1: Ja, dat is wel leuk inderdaad.
0: Dat is nieuw.
1: Ja, dat is inderdaad wel nieuw. Ja, nee, dat heb je wel lang niet alle wedstrijden.
0: Nee, die ging dus uitleggen waarom er een rode kaart kwam.
1: Ja, en dat is ook echt wel Amerikaans, want dat heb je wel in andere sporten in Amerika. Daar is dat al wel het geval.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En nu heeft dat dus ook de voetbalwereld bereikt.
1: Ja, zeker. Zo gaan er natuurlijk allemaal veranderingen doorgevoerd worden op Amerikaanse leest.
0: Ja. Nou, het is allemaal begonnen, maar zondag begint het natuurlijk echt, hè.
1: Dan mag Oranje aan de bak. Moet je wel eventjes opblijven, want het is om 10:00 s'avonds.
0: Nou, dat kan nog.
1: Dat kan, ja, als je vroeg moet beginnen. Ik heb pech. Ik moet inderdaad.
0: Oh, heb je de maandagochtend?
1: Ik heb de maandagochtend, maar ja, ik ga wel kijken.
0: Ja. Dan maar een keer op karakter.
1: Ja, hè? Dat moet maar. Ja. Hè? Er volgt nog die andere wedstrijd om 1:00 s'nachts. Dat is andere koek.
0: Ja, het is allemaal van late zorg. Laten we ons eerst eens eventjes bij de dag van vandaag houden.
1: Nou, en dat was het ook. De dag van vandaag, als het om paniek gaat in ieder geval, op het vliegveld van Hamburg. Maar daar ging het behoorlijk los. Daar was een man verdwaald. En die zocht de uitweg. En die dacht, hey, ik zie daar een knop. Ik druk erop.
2: What does this button do?
1: Ja, nou, dat had toch wel iets andere consequenties. Een rode knop. En daarmee had hij per ongeluk de noodschakelaar geactiveerd. Ja, dat was echt een foute boel.
0: Ja, maar,
1: enorme chaos daar.
0: Is er toch niet zomaar ergens zo'n knop op een vliegveld waar iedereen bij kan?
1: Ik verbaas me daar eigenlijk wel over, inderdaad. Ja, ik heb het nog nooit gezien, zo'n rode knop. Maar deze man die had het toch op een of andere manier ontdekt en erop gedrukt. Nou, daardoor een hoop heibel daar. Alles werd daar stilgelegd, want er zou dan een veiligheidsincident zijn. Nou ja, het bleek dus gewoon deze man te zijn die de weg kwijtgeraakt was. Maar grote vertraging daar op die luchthaven.
0: Het is een beetje alsof je aan de noodrem trekt.
1: Dat is het wel een beetje, ja.
0: Voor geen enkel doel of zo. Nou, typisch.
1: Ja, ja. En inderdaad wel een goede vraag. Eens kijken op Eelde waar die knop zit. Allemaal gaan zoeken nu, hè?
0: Nee, mijn mensen nou niet op idee. Laten we naar andere zaken gaan. Oh, is er showbiz nieuws?
1: Ja, het is vrijdagmiddag. En dat betekent dat we zo weer even gaan bellen in Sterrenland.
0: Oh, okay.
1: Ja, zometeen praten we met een man die deze dagen een aantal bijzondere jubilea heeft te vieren. Onder andere dat hij morgen jarig is. Dat is natuurlijk sowieso
0: al
1: leuk.
0: Dan weet ik het al.
1: Ja?
0: Ja, ik ga het nog niet zeggen, maar dan heb ik al een idee. Ja,
1: zeer respectabele leeftijd in ieder geval bereikt. Komt ook uit onze provincie. Ja, dan verklap ik al wel heel veel als ik zeg, hij is de beroemdste zingende truckchauffeur van Nederland.
0: Ja, ik dacht het al.
1: Ja.
0: Ja, ik heb iets van hem voorbij zien schieten op de Drentse televisie.
1: Ja.
0: Er schijnt iets leuks aan te komen.
1: Kijk.
0: Nou, kunnen we het daar zo meteen over hebben. De zingende truckchauffeur dus. We gaan zijn naam nog even niet noemen.
1: Nee.
0: De enkeling die nog niet door heeft over wie het gaat. Ja, heb je het over truckchauffeurs? Ja, dan moet je natuurlijk altijd wel heel erg goed op de hoogte zijn van de verkeersregels.
3: Test hier je verkeerskennis. Nou, klote kwestie natuurlijk. Nou, zo proberen we het even kijken waar we nog van weten. Waar leek je op bij het ritsen? Ja, het velletje. Heel makkelijk. Wat is de dode hoek? Dat is de kant waar mijn vrouw slaapt. Oh! Bedvisser. Oh, bedvisser. Ah, oh, denk je dat durft? Ja. Wat betekent de onderbroken gele streep? Te weinig verf. Uw kind bij een noodsituatie zo snel mogelijk uit de auto. Gordel los en vol op de rem. Papa! er zit een sterretje in, maar uit. Je rijdt achter een groep scholieren. Hoe gedraag je je? Nou, de tussendrukker uit de sproei dan.

0: altijd mooi dit, hè? Sister Golden Hair van America. Een beetje zo'n snelwegliedje, Ger. Wat vind jij?
1: Nou, dat vind ik inderdaad ook wel.
0: Ja. Nou, dan is Bruggetje ook al snel gemaakt.
1: Goh, professional.
0: Van de snelweg. We hadden het er net al over. De beroemdste zingende truckchauffeur van Nederland. Daar gaan we eens even mee bellen, dames en heren. Henk Wijngaard.
2: Ja.
0: Hi Henk, goedemiddag.
2: Nog net niet jarig.
0: Nee, daar gaan we het zo meteen eens over hebben. Maar normaal gesproken was je hier misschien in de studio geweest voor een gezellig kopje thee. Maar je zit helemaal aan de andere kant van het land, hè?
2: Ja, ik zit in de kampen. En het leuke ervan is, het begint net te regenen. We zitten op een fiets.
0: Ah, jeetje.
2: Ja, nee, valt er mee. Het zijn mijn kleine buitjes. Nee,
0: even een beetje vakantie vieren. Na alle drukte van de afgelopen tijd. Ja.
2: Zeker weten.
0: Ja, want jongen, wat een weken heb jij achter de rug. Je zegt het net al, een hele rij bijzondere jubilea. Morgen ben je jarig. Word jij echt 80, Henk?
2: Ja. God allemachtig, die vent wordt 80.
0: Ongelooflijk, ja. Morgen verjaardag dus, 80. Je zit 50 jaar in het vak en je bent 60 jaar getrouwd met Trein. Wat valt dat allemaal mooi samen?
2: Vrouw, ja. Ja, ik kreeg een award van Jan Smit overhandigd een paar weken geleden.
0: Ja.
2: En toen zei hij ook, dames en heren, hier staat de man. 80 jaar binnenkort, 50 jaar in het vak en 60 jaar getrouwd. Ja. En toen zei ik zo tegen hem, ik zeg, met dezelfde vrouw. Kijkt hij me nog eens een keer aan in de microfoon. Dat kan ik niet zeggen, zei hij. Ja, leuk.
0: En maar wonderlijk dat het allemaal zo samenvalt. En het is ook wel even goed gevierd, zeg. Vorige maand, je was echt overal. Je zat in alle showbiz-rubrieken. Het internet plofte uit elkaar op verschillende manieren. Ik vond een goed verhaal. Onze vrienden uit Sneek, onze collega's van Radio NL, die hadden bedacht, er komen jubilea aan, we gaan iets voor Henk verzinnen. En klopt dat nou echt, Henk, dat de grote baas van dat radiostation, Nico, die had eerst het plan om een standbeeld voor je te regelen. Toen dacht hij later. Net een beetje als André Hazes. Toen dacht hij, ja, dat vind ik toch niet helemaal Henk. En toen hebben ze iets anders bedacht. En ik vind het zo'n geniaal idee. Toen hebben ze die oude gele truck van jou ergens op een autosloop tevoorschijn getoverd en werd helemaal gerestaureerd. Fantastisch.
2: Ja, ze hebben drie Scania's gekocht om van drie één goeie te maken. Ja,
0: man, wat een klus. Wat een klus.
2: Ja, een behoorlijke klus geweest.
0: Maar wel
2: op. Het hele proces is een boek van aangekomen.
0: Ja, leuk. Ja. En dat is dus de basis van die vrachtwagen. Is dus echt die vrachtwagen waarmee jij vroeger naar je optredens reed, hè?
2: Ja. In 79 en 80 heb ik een aantal jaren heb ik met een podiumwagen gereden. Dat was die Scania. Daar zat een podium binnenin met een geluidsapparatuur. En zo reed ik van evenement naar evenement.
0: Ja. Ik heb een paar LP's van jou in de kast staan. Daar staat hij op te glimmen, hoor.
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: ja, dat was al een heel bekend ding. Maar goed, dat ding dat stond daar een beetje weg te rotten op een autokerkhof. En toen hebben ze dat weer helemaal opgeknapt. En op de dag van jouw jubileumconcert stond je, ik heb daar beelden van gezien op internet, jij stond voor je huis. Toen kwam op een gegeven moment dat ding de bocht om. Dat moet toch een heel raar moment geweest zijn. Ja.
2: Ja, ik zei tegen een treintje, mijn vrouw, ik zeg alsof de tijd heeft stilgestaan.
0: Ja.
2: Alsof de klokje terug is gezet naar 1978. Ja, het was heel emotioneel. Het was mooi.
0: Ja. Toen ben je in die truck naar je jubileumconcert gereden in Nieuw-Leuzen. Ja. Ook wel weer bijzonder. Hoe voelt dat dan als je na 40 jaar weer achter dat stuur kruipt?
2: Nou, toen ik eruit stapte, dacht ik, nou, ik vind drie kwartier, een uur meer dan zat.
0: Ja, en de truckerswereld is wel wat veranderd, denk ik, hè, qua comfort.
2: Ja, qua comfort helemaal. Ja, en ook qua geluid.
0: Ja. Toen ben je naar...
2: Ik was heel emotioneel en heel dankbaar ook van Nico Silvius. En van iedereen die er aan mee heeft gewerkt.
0: Ja.
2: Al die mannen bij De Poel in Emmen, die hebben dat allemaal... De oude, dat is zo leuk. De mannen die mijn eerste vrachtwagen hebben geschilderd en opgeknapt en geverfd, die hebben nu ook deze weer gedaan.
0: Ja.
2: Die hebben zich vrijwillig gemeld en gezegd, wij willen die truck van Henk wel weer meehelpen. Fatsoeneren, weet dat. Ja. Restaureren.
0: Ja.
2: Ja. Dat was fantastisch.
0: Wat een bijzonder moment. En wat is er nu mee gebeurd? Dan staat hij gewoon thuis bij je op de Dam? Of wat hebben ze ermee gedaan?
2: Nee hoor. Nee, hij is niet van mij, hoor. Hij is aangeboden voor mij, de truck van Henkwagen. Maar het is een promotioneel gebeuren voor Radio NL en Tukker FM. En hij staat gewoon in snits. Snake, wel te verstaan. En dan staat hij gewoon bij de studio.
0: Mooi man.
2: En wat ze er verder mee doen, weet ik niet. Nee. Scania heeft al gebeld. Scania Nederland heeft al gebeld.
0: Het is toch een museumstuk. Het is cultureel erfgoed, Henk.
2: Ja, mag hij bij ons in de showroom staan?
0: Ja, mooi man. Nou, dan hebben we nog maar één jubileum dingetje behandeld. Want je zit ook 50 jaar in het vak. En ik zat het even terug te kijken. Je hebt gewoon bijna 500 nummers officieel uitgebracht. Is ietsje minder, maar mijn hemel. Klopt.
2: Ja, waar komt het allemaal vandaan, hè?
0: Nou.
2: Het kopje van Henk Weijgaard.
0: Ja, ook in het kader van dit jubileum is er dan een vinyl LP uitgebracht met je grootste hits daarop. Nou ja, zie dan uit 500 liedjes maar eens een keuze te maken. Maar goed, dat is, dat is aardig gelukt.
2: In de kleur van de vrachtwagen, hè?
0: Ook nog album. Eens. Oh.
2: In vinyl, in de kleur van die album. In de kleur van de truck.
0: Ja, tegenwoordig heeft alles vinyl een kleurtje.
2: Ja, schitterend mooi.
0: Geweldig, ja. En dat jubileumconcert dus waar je in die truck naartoe gereden bent, daar hebben we het net over. En er zijn misschien een paar van onze luisteraars die dat gemist zouden kunnen hebben. Nou, dat is een goed nieuws. Want wij gaan morgenavond uitzenden op TV Drenthe, het jubileumconcert. En dat is leuk.
2: Fantastisch.
0: Dat was met een live band er ook helemaal bij. Hè? Dus het was wel net even wat specialer dan anders.
2: Kabaal. Ja, aangevuld met een goede lap steel gitarist erbij. En dat was fenomenaal hoor, wat daar die avond gebeurd is. Ja. Ik moest een uur lang staan. En ik dacht bij mezelf, als ik dat maar haal, weet je wel. Maar het ging fantastisch.
0: Ja, helemaal. Want ik wil niet veel zeggen, Henk. Ik heb dat wel eens vaker tegen je gezegd. Ik ben natuurlijk van die generatie die vroeger in pyjamaatje en met gewassen haartjes op de bank naar Op Volle Toeren zat te kijken. En dan kwam Henk Weijgaard daar ineens voorbij. En dat vind ik dan nog altijd leuk als ik jou spreek. Maar als ik dan de jubileumconcert zie, want ik mocht daar al een stukje van zien hier. Jouw stem is eigenlijk nog altijd hetzelfde, hè?
2: Ik hoor mensen wel eens zeggen, je kunt merken dat je ouder wordt, Henk, maar het klinkt nog steeds, het klinkt nog steeds goed. Het klinkt nog steeds goed, want daar gaat het toch om.
0: Wat
2: als ik op een podium sta in de kou, weet ik niet. Ik weet het niet.
0: Goeie genen.
2: Ik heb iemand, als voorbeeld noem ik iemand, en dan zeg je, dat is geen vergelijking, maar ik vind van wel. Dat man was ook een zanger, artiest. Ook nog acteur, ook nog. Dat was Frank Sinatra. Mm-hmm. Die op zijn 82e in Las Vegas nog een geweldige show weg zat te geven.
0: Ja.
2: Het zal toch een beetje in de kleedkamer in en toen viel hij in slaap.
0: Het zal misschien toch een beetje genetisch zijn dat je gezegend bent met sterke stembanden of zo.
2: Ik heb geen idee. Ik weet het niet, René. Ja. Ik ben al blij dat ik het zover heb geschopt.
0: Nou.
2: En dat ik dit allemaal nog mee mag maken zelf.
0: Er zijn er niet veel, zeker niet in Nederland, die jou dat nadoen, lijken mij. Met zo'n indrukwekkende staat van dienst op tv'tje. Hey, ik zei net al, Henk, bijna 500 nummers heb jij gewoon gemaakt. Komen er nog een paar bij? Want dat is natuurlijk altijd de verplichte vraag. Komt er nog nieuw werk van Henk aan?
2: Ja, nou komt het hoor. We hebben net 19 nummers opgenomen.
0: 19 ook wel, ja joh, kan jou het schelen.
2: En er is er eentje bij, dat heet Een wijntje met treintje.
0: Ah.
2: Boemela die boem. Dat is een heel leuk liedje geworden.
0: Ah,
2: ja,
0: okay.
2: dat wordt een knaller, zegt iemand in mijn vocabulaire.
0: In jouw omgeving.
2: Iemand in mijn wereldje, in mijn omgeving, die zegt, Henk, dat is een knaller.
0: En dat is dan
2: dus
0: een
2: binnenkort uit.
0: Dat is dan een liedje in het kader van jouw 60-jarige trouwdag, je 60-jarig huwelijk.
2: Het gaat echt over treintje.
0: Wanneer gaat dat komen, Henk, dan?
2: Geen idee, ik weet het niet. De platenmaatschappij is ermee bezig. En ik kan het allemaal niet. Ik probeer het bij te houden. Maar
0: daar zit altijd een hoop tactiek en techniek en zo achter. En dat komt wel een keer.
2: Ja, dat moet geplucht worden en zo. Ja.
0: Nou, laten we afspreken, Henk, dat als er een nieuw single of een nieuw album komt en je hebt even een keer tijd of zo, even een keer weer langskomt bij ons in Assen. Want dat vind ik wel een keer weer leuk.
2: Doen we dat.
0: Dan gaan we dat afspreken.
2: Hey, zeker en vast.
0: Heb nog een hele mooie vakantie daar in het verre Brabant. En zoals gezegd, morgenavond dus dat jubileumconcert van Henk Weijgaard van een paar weken geleden live in Nieuw-Leuzen. Morgenavond te zien op TV Drenthe. De hele avond in herhaling. Dus je kunt er helemaal een Henk Weijgaardavond van maken.
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Geweldig.
0: Henk, leuk om je even te spreken. En geniet nog eventjes daar, hè, ondanks de regen.
2: Is goed.
0: Oké, en een fijne verjaardag morgen.
2: Ja, dag mignon.
0: Hoi.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Het is een half minuut voor 16:30. Mooie tijd voor het regionale nieuws. En dat krijg je van Ger.
4: Goedemiddag. Een man van 18 uit Bijlen wordt verdacht van betrokkenheid bij een zware mishandeling in een supermarkt in Groningen. Op 21 januari werd een 19-jarig slachtoffer ernstig mishandeld door een groep mannen. Hij zou op straat een opmerking hebben gemaakt die verkeerd viel, waarop hij werd aangevallen. Slachtoffer raakte ernstig gewond en belandde in het ziekenhuis. Kort na de mishandeling werd al een eerste verdachte aangehouden. Later meldden twee andere mannen zichzelf bij de politie. Een man van 56 uit de gemeente Midden-Drenthe is aangehouden vanwege betrokkenheid bij drugslab dat gisteren in Bovensmilde werd ontdekt. Het lab was geschikt voor de productie van synthetische drugs. De politie sluit niet uit dat er nog andere aanhoudingen gaan volgen. Vandaag doet de politie nog buurtonderzoek in de omgeving van het lab. En de Nederlandse aardoliemaatschappij in Assen hoeft voorlopig geen €521 miljoen te betalen voor de compensatie van de waardedaling van woningen in het Groninger aardbevingsgebied. De rechtbank vindt dat de staat onvoldoende heeft onderbouwd hoe het bedrag is berekend en dat daarvoor een betere onderbouwing nodig is. Wel blijft de NAM verantwoordelijk voor €268 miljoen aan kosten voor het herstel van aardbevingsschade aan huizen. Tot zover. Meer nieuws is er uiteraard te vinden op onze website en ook in de app.
3: En dan wordt het weer naar Hans Nienhuis.
5: Het is min of meer droog deze middag, maar de zon heeft vrijwel geen kans en ook de temperatuur is nog wat aan de magere kant. Maximaal is het 17 of 18 graden. Later vanmiddag trekt de wind wat verder aan en ook komt er nieuwe neerslag die enigszins buiig is. Ook vanavond is dit het weerbeeld.
6: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: Mooi altijd, dat huwelijk tussen die gitaar en die piano daar aan het eind. My Old Piano van Diana Ross en ook nog Meatloaf met You Took the Words Right Out of My Mouth. 11 minuten over 16:30. Gerrit, is weer tijd voor.
1: Ja, gaan we weer een spel weggeven?
0: We gaan weer een spelletje spelen om een spel weg te geven.
1: Ja.
0: En de radiovariant, die hebben we dan maar hetzelfde genoemd als het spel dat je kunt winnen. Remember the Music, daar gaat het weer over. Nou ja, we hebben het nu al zo vaak uitgelegd. Een soort muzikaal triviant is het eigenlijk. Met een hele berg aan kaartjes met daarop hints waarin gezocht wordt naar bepaalde artiesten. En het allerleukste, dat is nog wel het QR-dingetje. QR-plaatje, QR-code staat er op zo'n kaartje. Als je je telefoon daarop richt, dan krijg je een stukje muziek van de gezochte artiest te horen. Nou, ik hoop dat het vandaag goed komt. Let goed op, want dan kun jij dat spel winnen als jij de naam van deze persoon aan ons door weet te geven. We zijn op zoek naar een Britse blues- en rockzanger, geboren in Sheffield, 1944. En de eerste keer dat hij op tv kwam, dat was in 1969 in de legendarische Ed Sullivan Show in Amerika. Nou ja, dat kunnen er nog zoveel zijn. Zou ik denken?
1: Dan weet ik het toch niet. Nee.
0: Ik denk dat er bij deze al een lampje gaat branden. Bij jou helemaal, Ger. Hij stond bekend om zijn ruwe stem en zijn expressieve gebaren tijdens het zingen.
1: Ja, dat heb ik wel een idee.
0: Ja, ik zie een gloeilampje boven je hoofd. En deze man is op 70-jarige leeftijd overleden aan longkanker.
1: Ja. Ja.
0: Bekend album van hem, dat is getiteld Mad Dogs and Englishmen. Zeg jij ook wel iets, zie ik?
1: Ja.
0: Zal ik toch nog even een klein fragmentje doen?
1: Ja, doe maar.
0: Klein fragmentje van deze gezochte artiest. Zo.
1: Ja, dat is wel
0: zat genoeg.
1: Ja.
0: Welke legendarische zanger met die schuurpapieren stem zoeken wij? Je mag het aan ons doorgeven, dat kan via een appje. Je mag ons ook bellen, vinden we ook goed. 0592 33 11 88. En met een beetje geluk is dat spel voor jou.

0: altijd mooi. Dit zat nog eens in een melkreclame. Toen werd het opnieuw een hit. The Temptations en My Girl. En dat brengt de tijd alweer op 11 minuten voor 5. Even snel kijken, Ger, voordat de tv-collega's er ook in komen en zo. Dat we nog even iemand blij kunnen maken.
1: Ja, dat zeker. Ja, en je hebt het over die reclame. Nou, die zie ik echt nog zo voor me met die serveerster.
0: Ja, ja. Blond meisje in een discotheek. Ja. Die de bestelling ging ophalen aan de bar om dat dan weer uit te doen. En dan zei ze heel zeurderig. En één melk. En dat riep heel Nederland dan. Ja, daar zat dat liedje in. Ja. Ja. Tina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ken je dat sportje ook nog voor de melk?
2: Ja, die ken ik nog wel, ja.
0: Ja, dat was blijkbaar een heel goed reclamespotje dat wij 35 jaar later nog steeds weten wat over gaat. He?
2: Ja, ja. Ja. Maar tegenwoordig is die reclame is helemaal niks meer aan.
0: Zijn niet vaak meer echt hele leuke reclamespotjes. En het was vroeger dat je dan die Even Apeldoorn spotjes had of zo. Hè? Dat waren van die mini-speelfilms. Dat is niet echt meer, hè?
2: Nee.
0: Weet je waar ik altijd nog wel een mooi spotje vind?
2: Nou?
0: Jokason.nl.
1: Weet je dat ik ook dacht dat je die zou zeggen? Sunne te Vel?
0: Oh ja, Sunne te Vel. Of we kunnen lekker koken, oma. Die dan.
2: Ja, die is ook zo irritant.
0: Goed, we zullen het even doorgeven aan onze reclameafdeling. Ger en ik zeggen er niks over, want er wordt gedeeltelijk ons salaris uitgehaald natuurlijk. Hè.
1: Topreclame.
0: Ja, topreclame. Ja, wij bestellen altijd ons eten daar.
2: Zeker.
0: Vanavond staat vrachtwagentje weer op de deur, hoor, voor de hele week bij mij. Hey Tina, wij waren in het spelletje op zoek naar een Britse blues- en rockzanger. Nou ja, daar viel Elvis Presley al mee af. Die zag ik binnenkomen in de WhatsApp-centrale. Dat is niet goed. Sheffield werd hij geboren. Ruwe stem, bijzondere motoriek had hij, laten we het zo maar zeggen. En dit was dan een van zijn allergrootste hits. Even dat hele kleine stukje. Ja, nou dan weet je het natuurlijk wel, Tina.
2: Ja, Joe Cocker.
0: Als er toch één iemand in de muziekgeschiedenis een uit duizenden herkenbare stem heeft, dan was het Joe Cocker wel, hè?
2: Ja, die had echt een hele mooie stem.
0: Ik zal je vertellen, een collega van ons hier, even een stukje inside information. Een collega van ons, Rego, is een van de allergrootste fans van Joe Cocker ter wereld. En die heeft hier boven een kantoor. Daar hangt een poster van Joe Cocker met een handtekening erop. En ik zit nog altijd een beetje te hopen dat als hij met pensioen gaat en dat hij zijn kantoor leeghaalt, dat hij dan een keer aan mij denkt.
2: En dat die poster blijft hangen.
0: Nou nee, daar heb ik thuis al een heel mooi plekje voor.
2: Ja, maar dat die poster daar blijft hangen en dat jij hem mee kunt nemen.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Ja,
2: ja.
0: Ja, dat hij hem vergeet op zijn pensioensdag of zo. Maar goed, daar ga ik nog wel even voor lobbyen. Misschien zit dat er wel in. Hey Tina, jij krijgt het spel van ons. Remember the Music. Gaan we zo snel mogelijk naar je toe sturen.
2: Ja, is helemaal goed.
0: Dus dat is een lekker begin van het weekend, lijkt mij, hè?
2: Daarom.
0: Oké. Hey Tina, leuk dat je meedeed.
2: Ja, dankjewel.
0: En nog even eten bestellen bij je oma. Wat kun je lekker koken, hè, voor vanavond?
2: Nee, we gaan vanavond naar de Lumbia, boer.
0: Dat is nog een veel beter idee. Hey, goed weekend, Tina. Doei, hè.
2: Zelfde.
0: Hoi.

Dat het dan eigenlijk van de Beatles is. Maar eigenlijk weet niemand dat gewoon op een of andere manier mee had of zo. Terwijl iedereen ook wel Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band in de kast heeft staan. Maar ja, die versie van de Beatles die klinkt zo anders. En Joe Cocker die gaf er zo zijn eigen draai aan. Dat het ja, helemaal zijn eigen meesterwerk werd, zou je kunnen zeggen. With a little help from my friends. Joe Cocker, de man die we zochten in het spelletje voor vandaag. En dat leverde Tina het spel Remember the Music op. Nou, hartstikke leuk. Weer 5 mensen blij gemaakt de afgelopen week. En volgende week gaan we ook weer volop uitdelen. En dan hebben we wat anders leuks. Als je van asperges houdt, nou, dan moet je erbij zijn volgende week, hoor. Want dan geven we allemaal dozen met heel veel lekkere dingen, waaronder asperges, weg.

0: net te fel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloon.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
8: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
9: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
10: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
10: Borgstee, Assen.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
12: Met René Steenbergen.

0: Nou, dan ben je niet de enige. Want het schijnt dat met name dat uitshirt van Curaçao, dat gele shirt, dat is echt nergens meer te krijgen. Nee, en daar kun je de hoofdprijs voor pakken.
1: Kijk.
0: Ja, leuk. Ik vind het wel leuk, zo'n...
1: Ja, en we hebben Jurgen Locadia natuurlijk ook, hè? De Emmenaar.
0: Onze eigen Locadia.
1: Ja.
0: Ja. Leuk, man. We gaan het allemaal zien. Dat is later dit weekend. Ja. Laten we ons eerst nog even houden bij de dag van vandaag.
1: Ja, en dan gaat het ook even over voetbal, maar dan wel van een iets lager niveau. Kian Slor die gaat niet met ACV uit Assen de derde divisie in. Hij was clubtopscorer afgelopen seizoen van ACV, maar hij kiest voor een overstap naar Quick Boys uit Katwijk. En die ploeg die werd afgelopen seizoen kampioen in de tweede divisie. Dus hij blijft wel op een hoog niveau spelen in het amateurvoetbal. Ja, en dan wat trieste nieuws, want een man van 18 uit Beiden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een zware mishandeling in een supermarkt. In Groningen. Op 21 januari werd daar een 19-jarig slachtoffer ernstig mishandeld door een groep mannen. En deze man uit Beilen die zou daar ook een rol in hebben gehad. Nou, dit en meer nieuws, dat lees je natuurlijk ook op onze website en in de app.

0: is muziek uit de nieuwe film The Devil Wears Prada, deel 2. Daar zit dit liedje in van Sienna Spyro. Hartstikke populair liedje. En volgende maand komt ze naar Nederland voor een paar concerten. Het liedje heet Material Lover. En dat brengt de tijd op 13 minuten over 5. Het is nog altijd te druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarom springen verschillende gemeenten in de regio bij om de asielzoekers 's nachts onderdak te bieden. Naar de gemeente Borgerodoorn, A.N. Hunze en Noorderveld is De Wolden de volgende Drentse gemeente die nachtopvang aanbiedt aan asielzoekers. Sinds gisteravond kunnen ongeveer 100 vluchtelingen terecht in sporthal De Slenken in de wijk. En in totaal kunnen ze daar 4 nachten blijven, vertelt burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolden.
1: Ja, het zijn de Drentse gemeenten en het zijn de Groningse gemeenten die bijspringen. Maar dat heeft natuurlijk ook

0: alles met de afstand te maken tot Ter Apel. Mm-hmm. Maar eigenlijk is er sprake natuurlijk van een schijnoplossing met deze nachtopvang. Want ja, we wachten echt op een structurele oplossing die vanuit het landelijke moet komen.
1: Ja, vanuit het landelijke zou er dus meer opvang moeten komen. Maar ja, we hebben natuurlijk ook gezien in andere gemeenten dat als er plannen zijn voor opvang, dat er dan de grootschalige protesten zijn, waardoor de plannen worden afgezwakt of helemaal niet doorgaan. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, nou ja, goed, ik vind dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen in het hele land. En ik denk dat daar ook heel hard op gestuurd wordt op dit moment. En, maar tot dat moment kunnen we natuurlijk op deze manier in ieder geval mensen een rustige nacht bieden die allemaal gevlucht zijn. En op deze manier in ieder geval rustig de nacht konden doorbrengen. Vanmorgen om 7:00 is de bus ook weer teruggegaan. Mm-hmm. Dus ik vertrouw erop dat we uiteindelijk naar een goede oplossing gaan. En ik weet ook dat de minister daar heel hard aan werkt. Die heeft ons van de week ook gebeld om ons te bedanken voor deze nachtopvang. Maar ook om te vertellen hoe hard hij aan een structurele oplossing werkt.
1: Ja, maar toch lijkt het landelijke politiek niet echt door te willen pakken, hè? Uit angst om kiezers te verliezen.
0: Nou, ik ben daar een andere mening toe gedaan. Ik denk dat we op dit moment een minister hebben die wel degelijk heel hard doorpakt op dit dossier.
1: Oké, u helpt nu 4 nachten, maar ja, dat is maar een tijdelijke oplossing dan, hè?
0: Ja, het is een tijdelijke oplossing, maar dat is wat binnen onze mogelijkheden op dit moment ligt. En nou, ik ben ook gisteren wezen kijken, het ziet er allemaal keurig uit. En mijn terugkoppeling is dat het een rustige nacht is geweest. Er hebben 59 mensen overnacht vannacht. En ik ben blij dat we deze bijdrage met z'n allen kunnen leveren.
1: Ja, en na die 4 nachten dan een andere Drentse gemeente of een Groningse gemeente?
0: Ja, de verwachting is wel, ja. Want ik begrijp dat voorlopig nog te veel mensen buiten de poort van Ter Apel anders in het gras moeten slapen. Dus we gaan het zien. Het is eigenlijk, ja, het popt op, hè, sinds eind mei eigenlijk is het opeens weer te vol bij Ter Apel. En proberen we op deze manier en samen met de collega's in ieder geval die noodoplossing te bieden.
1: Ja, doordat het te vol is in Ter Apel lijkt het misschien ook alsof er heel veel asielzoekers komen. Is dat zo of is het meer een opvangprobleem?
0: Het is meer een opvangprobleem en het moet echt door gaan stromen in Ter Apel. Dus daar zit natuurlijk de bottleneck. En de gemeentes die moeten gewoon conform de spreidingswet hun verantwoordelijkheden nemen in het hele land. Want dan krijgen we ook plek weer.
2: En dat zei burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolden.

0: zijn de Pretenders en Brass in Pocket. Een bijzondere viering vandaag in Aalden-Zwelo. Daar worden namelijk al 30 jaar vluchtelingen opgevangen in het AZC daar. En het dorp heeft daar eigenlijk vooral positieve ervaringen mee. En wethouder Slomp van de gemeente Coevorde, die vindt het belangrijk dat daar ook eens een keertje de nadruk op ligt.
1: Wij hebben zelf natuurlijk in Coevorde in Tuindorp ook een bijzondere ervaring gehad. Want een locatie voor statushouders.
2: Met de minderjarige meisjes bedoelde de kinderen die niet konden.
1: Ja. En we lijken ons, nou, er lijkt een soort collectieve psychose rond vluchtelingen ontstaan te zijn.
2: Ja.
1: Terwijl we, nou, hey, juist in een AZC, Aalden-Zwelo is best ook een fors AZC, 450 plaatsen. Ja, en dat gaat eigenlijk al lange tijd heel goed. Hè? Dus er zijn ook wel eens periode geweest dat er wat problemen waren rond veilige landers. Maar dat is ook wel weer beheersbaar te krijgen, hè, als je daar extra op inzet. En het dorp heeft zelf dit jaar een dorpsbelevingsonderzoek gehouden. Nou, en dan zie je dat dat het AZC daar ook gewoon heel positief uitkomt. Hè? Dat er gewoon waardering is, dat er weinig overlast wordt ervaren. Dus het kan wel heel goed gaan.

0: mag dan zo'n beetje half juni zijn. De summertime is ver te zoeken buiten. Maar gelukkig kunnen we er op de radio wel een en ander aan doen. Hè, met dit soort liedjes van The Kinks en Sunny Afternoon. Als alles ver weg ligt, dan zijn de voorzieningen van de gemeenschap dichtbij huis natuurlijk extra belangrijk. De gemeente Westerveld is een van de meest uitgestrekte gemeentes van Drenthe. En daarom wil de gemeente met een goed plan komen om de voorzieningen voor de toekomst veilig te stellen. Maar dat vraagt tegelijkertijd ook veel van de gemeenschap, zegt wethouder Jacob Boonstra.
1: Voorzieningen waarin het dorp eigenaarschap voelt en zelf ook het beheer doet van een dorpshuis, daar zie je dat het vaak lukt om ze op de lange termijn open te houden. En dat is iets wat we in de gemeente Westerveld graag willen stimuleren.
2: Daar hebben jullie kaders voor bedacht, een plan voor gemaakt. Wat staat daar precies in? Hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: In het beleidsplan wat door de gemeenteraad is besproken en aan juni door de gemeenteraad zal worden vastgesteld, daarin staat dat we als gemeente het dorpshuis in eigendom willen hebben, maar dat het heel mooi is als de dorpen zelf de dorpshuizen willen beheren en exploiteren. En we hebben een aantal dorpen waar dat al gebeurt. Maar we zijn nu bijvoorbeeld in Wapserveen. Daar gebeurde dat nog niet en zitten ze nu in de transitie. En eigenlijk zie je dat dat heel veel energie geeft in het dorp, omdat het dorpshuis nog meer van hunzelf voelt dan hiervoor.
0: In Wapserveen zijn ze dus sinds een jaar begonnen om het anders in te richten. En die boodschap die kwam hard aan. Maar inmiddels nemen de inwoners de taken samen op. Maar zijn daar wel vrijwilligers voor?
2: Marieke Dolfsma van de pas opgerichte beheersstichting, eigenlijk kerstvers, want dat is gisteravond pas gebeurd.
3: Gisteravond zaten we hier met gebakken en champagne inderdaad, ja.
2: Want dat betekent ook dat de toekomst van het dorpshuis in Wapserveen weer wat zekerder is geworden.
3: Daar gaan we wel vanuit. Dat is niet omdat er gisteravond ineens een akte ondertekend is. Daar zijn we natuurlijk al een tijdje mee bezig. Maar ik denk dat we de goede flow te pakken hebben, ja.
2: Want wat gebeurde er vorig jaar in april in het dorp dat daar echt iets veranderd is?
3: Ja, nou, we hebben in april inderdaad een bijeenkomst gehad hier waarbij welzijn en de gemeente hebben uitgelegd dat de rollen gaan veranderen. En eigenlijk ook de oproep deden aan het dorp dat op het moment dat we het idee hadden van nou, dit is het een goed moment om het op te pakken, dat dan wel ook dit het moment was. En dat was denk ik voor heel veel mensen best wel even schrikken. Want ja, dan wordt het ineens heel onzeker. En het dorpshuis hier, ja, dat is ook in die zin het enige wat we hebben. Dat klinkt sneuier dan dat het is, want dat maakt het juist super fijn. Maar hier komt kinderopvang, school, sporten, sociale cohesie, komt hier allemaal samen. Dus dat was best wel even schrikken. En wat je die avond vooral zag, dat mensen zich massaal gingen aanmelden. Ik wil iets doen. En daar zijn uiteindelijk werkgroepen aan uitstaan. En daar zijn 25 mensen van overgebleven die naast het bestuur wat er nu sinds een paar maanden is, eigenlijk al bijna anderhalf jaar bezig zijn om de boel hier draaiende te krijgen.
2: Dus eigenlijk een aanleiding om met z'n allen hier de schouders eronder te zetten.
3: Ja, en ik denk dat dat wel iets is wat in Wapserveen sowieso al is. We zijn natuurlijk een hele kleine gemeenschap, dus je valt vaak terug op dezelfde mensen. Maar ik denk dat het hier ook echt zo is dat elke inwoner wel iets met dit gebouw heeft. En gebruik maakt van het gebouw. Dus ja, dat belang dat werd zeker al vrij snel wel gezien.
0: En naast Wapserveen wil de gemeente dit ook in Havelte, Uffelte, Darp en Geeuwebrug gaan onderzoeken.
1: Nee, het is niet in elk dorp hetzelfde geregeld. En dat proces wat we met de dorpen gaan waar nog niet het dorp zelf het eigenaarschap heeft, die zal ook verschillend zijn. Want de dorpen in Westerveld die zijn allemaal hartstikke verschillend. Maar uiteindelijk willen we toewerken naar een situatie waarin het altijd zo is dat het dorp zelf beheer en exploitatie van het dorpshuis doet. En waar dat nodig is, de gemeente eventueel eigenaar is van het gebouw.
0: En dat was een bijdrage van collega Josien.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Zo goed als 17:30. We gaan naar Ger Hensen voor het regionale nieuws.
5: Goedemiddag. Een man van 44 uit Assen is gisteravond aangehouden nadat hij in de binnenstad door het lint ging. Tijdens een surveillance bij het kanaal zag een politieagent een man terwijl hij tegen een voertuig sloeg en schreeuwend over straat ging. Na een korte achtervolging gedroeg hij zich dreigend richting de politie. Daarom zette de politie een stroomstootwapen in, maar dat had niet voldoende effect. Uiteindelijk lukte het de politie om de Assenaar met behulp van een pepperspray onder controle te krijgen. De man is daarna meegenomen naar het politiebureau. Een man van 18 uit Bijlen wordt verdacht van betrokkenheid bij een zware mishandeling in een supermarkt in Groningen. Op 21 januari werd een 19-jarig slachtoffer ernstig mishandeld door een groep mannen. Hij zou op straat een opmerking hebben gemaakt die verkeerd viel, waarop hij werd aangevallen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en belandde in het ziekenhuis. Kort na de mishandeling werd al een eerste verdachte aangehouden. Later meldden twee andere mannen zich ook bij de politie. Een man van 56 uit de gemeente Midden-Drenthe is aangehouden vanwege betrokkenheid bij het drugslab dat gisteren in Boversmilde werd ontdekt. Het lab was geschikt voor de productie van synthetische drugs. De politie sluit niet uit dat er nog andere aanhoudingen gaan volgen. Vandaag doet de politie nog buurtonderzoek in de omgeving van het drugslab. En Kian Slor gaat niet met degradant ACV uit Assen de derde divisie van het amateurvoetbal in. De clubtopscorer van het afgelopen seizoen kiest voor Quick Boys uit Katwijk. Die ploeg werd afgelopen seizoen kampioen in de tweede divisie. Slor was afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij ACV. De aanvaller scoorde 15 keer, waarvan hij er 4 maakte in de laatste competitiewedstrijd tegen IJsselmeervogels. Tot zover. Meer nieuws is er op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: En dan naar het weer. Hans Inhuis, goedemiddag.
6: Mooi René, goedemiddag.
4: Hans, ik kan hier vanuit de studio een klein beetje naar buiten gluren.
6: Mm-hmm, net zo'n heel klein kijkgaatje, ja, heb je geloof ik. Ja, zo'n soort periscoop idee.
4: Ik zie daar nu toch wel iets van een zonnetje.
6: Ja, dat klopt. Het is wat dat betreft was het deze morgen dat je denkt van nou, er is geen hoop meer voor het weer in Drenthe. Maar het knapte uiteindelijk langzamerhand op. Die regen verdween en heel voorzichtig kwam de zon er wat doorheen. En als we nou in onze provincie kijken, zien we een gemengd beeld met wat opklaring, maar ook wat wolkenvelden. In de kop van Drenthe zit nog een kleine lichte bui, die trekt zometeen weg. En daarna is het een tijdje droog, bij nu een vrij aangename temperatuur van 18 of 19 graden. Is nog wel 2 of 3 graden onder de jaarnormaal, maar voor wat we gewend zijn is het al heel wat vandaag.
4: Ja, hoe gaat het verder is dan de grote vraag, hè?
6: Nou, het blijft niet zo fraai vanavond, want er komt weer een nieuwe zone met wat buiige neerslag aan. Die moeten eigenlijk nog ontstaan, en boven de Noordzee komt nieuwe onstabiele lucht onze kant op. Dus zo'n beetje na het avondeten, dan begint dan bij het IJsselmeer in de buurt. En ook boven Drenthe hebben we vanavond nog te maken met weer een paar losse buien. Dat zijn geen buien met onweer of zoiets, daar lijkt het tenminste niet op. Als het zo is, is het een enkele losse slag en meer ook niet. Voor de rest zijn het gewoon regenbuien en dat duurt eigenlijk tot in de late avond. Daarna wordt het min of meer droog, klaart het half op en is het vannacht vrij rustig met een zwak tot matige zuidwestenwind. Graad of 10. En dan zitten we morgen weer in een iets koelere luchtsoort. Morgenochtend dan is de zon er nog wel redelijk bij, maar al vrij snel beginnen die stapelwolken weer wat op te wolken en dikker te worden. Gedurende de zaterdag kan er ook nu en dan een bui gaan vallen. Meestal is het droog en komt de zon door felle opklaringen heen. Een graad of 17, maar wel een straffe westelijke wind, kracht 4 tot kracht 5 en ook vlagerig, zeker in de buurt van de buien. De wind is morgen echt weer een smaakmaker. Op zondag wordt die wind noordwestelijk van richting. Ietsje minder krachtig, dan is het kracht 4 ongeveer. Temperatuur verandert nog niets, ook een graad of 17 blijft het. En ook zondag is wisselvallig met nu en dan eens een bui. En vooral in de ochtend en de avond de meeste zon. Maar bij de meeste zon moet je denken aan opklaringen tussen de wolken door. Dus beide weekenddagen zijn zo-zo, maar best aan de koele kant. Ook de maandag is nog zo'n frisse dag met een graad of 17, matige noordwestelijke wind en af en toe nog een bui. Lijkt erop dat maandag eigenlijk zo goed als droog verloopt op de meeste plekken. Maar ja, je zult natuurlijk net zien dat die ene bui waar ik het over heb precies bij jou valt. Dus hou ook maandag nog even je jas of paraplu bij de hand. Maar daarna gaat er wat veranderen. We zien die hoge druk op de weerkaart al dagen aankomen. De wind blijft zuid tot zuidwestelijk van richting. Dus helemaal blokkeren met een hoogzomerse periode, daar lijkt het niet op. Wel gaat de temperatuur behoorlijk omhoog, want we krijgen een warme luchtaanvoer vanuit Frankrijk. Dinsdag, woensdag, donderdag, het midden van volgende week dus, gaan we weer ruim door de 20 graden heen. Misschien zelfs wel richting 25 graden aan het uiteinde van die zichtperiode. Het blijft nog wel licht wisselvallig. Het zou dus kunnen dat er bijvoorbeeld op woensdag nog een lichte bui valt, als ik zo ver durf te gaan. Maar de zon krijgt wel een grotere rol in het weerbeeld. De wind neemt wat af en we krijgen dus uiteindelijk toch wel weer een wat meer zomersweerbeeld. Dat weten we vast bij deze tijd van het jaar.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
14: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: Muziek van Daryl Hall en John Oates en Man Eater. We gaan naar Grollo, want het dorp heeft al jarenlang zijn eigen postbode Simon. En dan, ja, net als die uit de legendarische tv-serie Zaai. En deze heet ook echt Simon. Hij brengt in het hele dorp de post rond, maar door veranderingen bij PostNL moet hij daar nu weg. Al heeft het dorp er alles aan gedaan om daar te houden. Collega Janine Hofstegen, die zocht Simon op een van zijn laatste rondes.
1: Ja, de fiets alweer vol met brieven en enveloppen. Simon, je bent klaar voor je ronde vandaag.
2: Jazeker, ik ga zo meteen op stap.
1: Ja, Grollo is echt wel jouw dorp, hè?
2: Ja, iedereen kent postbode Simon. Echt waar, je kan zo gek niet... Als ik bij de school kom, dan heb ik hordes met kinderen die postbode Simon roepen. Ja, iedereen kent mij en ik ken iedereen.
1: Ja. En nu heeft PostNL gezegd van ja, we gaan het anders inrichten. We gaan om de dag bezorgen. Dus of jij dan ergens anders de post wil bezorgen. Maar daar wil je niet in mee, hè?
2: Nee, ik fiets in Grollo, want dat is mijn dorp. En de andere dorpen, daar heb ik niet zoveel mee. Dus ze hebben wel aangeboden dat ik daar heen kan gaan om een rondje te rijden. Maar nee, dan ga ik toch wat anders doen, denk ik.
1: Nou zeiden de inwoners van Grollo, wij willen jou niet kwijt, Simon. Dus ze hebben een petitie gestart, is 300 keer ondertekend. Hoe vind je dat?
2: Ja, mijn ego wordt wel gestreeld. Dat is echt, ik vind het onvoorstelbaar. Hè, als je bedenkt dat ik 300 afgiftepunten heb en hij is 300 keer getekend. Dat betekent eigenlijk dat iedereen in het dorp wil dat ik blijf. En ik zelf ook, alleen PostNL niet.
1: Nee, ze buigen niet, hè? Ook niet voor die petitie.
2: Nee, zeker niet. Ze blijven volhardend. En ik begrijp dat ook ergens wel, want ik ben niet de enige natuurlijk die zijn favoriete dorp of wijk moet verlaten. Dat zijn tientallen en misschien wel honderden andere postbezorgers die dat ook moeten.
1: Volgens mij sta jij te popelen om je route ook weer te beginnen. Hoeveel dagen mag je nog?
2: Ik mag met vandaag meegerekend nog 13 dagen op de post fietsen.
1: Is dat genieten voor jou?
2: Elke dag weer is het een cadeautje voor me.
1: Nou, ze gaan je missen volgens mij.
2: Ik denk het ook en ik hun heel erg. Een hele fijne dag, hè?
3: Hoi, hoi.

0: vorige week deden ze nog mee aan het Songfestival Drenthe. Pop in het plat. Doen we dit liedje goed op oe. Maar die andere liedjes zijn ook allemaal leuk, hè. Kijk eens aan en goeiedag even. Het is 6:15 geweest. In Meppel wordt dit weekend voor de 20e keer het Grachtenfestival gehouden. En collega Ellie Smit die ging vanochtend vroeg al even kijken bij de laatste voorbereidingen. En Oudger Nijdam van de Historische Vloot vertelt wat er dit weekend zo al te gebeuren staat.
1: Nou, we hebben diverse soorten schepen, types schepen. Oud bakdekkers bijvoorbeeld, de Oude Glorie is hier aanwezig. En voor de rest, ja, leuk en...
2: De binnenstad van Meppel komt vol te liggen met schepen.
1: Ja.
2: Met historische schepen. Met
1: historische schepen. Van achter tot hier helemaal in de kom. Hier is het heel druk dit jaar, want er zijn veel schepen aangemeld. Dus,
2: hoeveel komt er?
1: Iets van 60 schepen heb ik dit jaar.
2: En die kun je allemaal kwijt?
1: Het is een hele puzzel. Ja, ik ben er echt dagen mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Om de mensen een plekje te geven.
2: Het komt altijd wel weer goed. Ronald, ja, jij maakt voor de mensen er een feestje van alvast.
3: Dat is wel de bedoeling, hè. Ja, ik ben verantwoordelijk voor de entertainment hier in het Grachtengebied. En dat gaat ook zeker lukken. Leuke muziek, koren door het centrum heen. Ja, van alles wat erbij hoort. We gaan echt los.
2: En muziek, wil dat dan zeggen van vooral muziek die te maken heeft met zeevaartsliederen en dat soort dingen?
3: Deels. Dat doen we morgen overdag. Morgen hebben we Piraten Shantikoren Festival in het centrum van Meppel. Ook een piratenschip wat door de grachten vaart met piratenkoor erop. Dan hebben we nog middag- en avond-entertainment hier op de Stoombootkade in Meppel. Dat is weer andere muziek. Daar heb ik bands staan. S'avonds coverbands. Morgenavond een hele leuke coverband. Een Dreamcast. En dan tussendoor nog even de Dikdakkers.
2: Hoe dat wordt feest.
3: Het wordt zeker feest. Dikdakkers moeten nog een keer, hè, want het is het laatste jaar dat ze er zijn bij ons. Dus ja, die zijn meestal wel even aanwezig.
2: En zondag is het dan ook nog wat?
3: Zondagmiddag hebben wij zeker ook nog entertainment op de Stoombootkade. Ik heb nog Piraten Shantikoor die lopen door het centrum heen. En heel mooi, zondagochtend van 11 tot 1 het brunchconcert met medewerking van de Altiband uit Meppel.
2: Kijk, nou, een vol programma. Oudger, de mensen die hier naartoe komen, kunnen die ook op die schepen?
1: Ja, alle schepen, de schippers die geven uitleg over wat voor motoren erin staan. En dat zijn echt oude industriemotoren bijvoorbeeld. Je kunt alles zien lopen en wat je bij een auto eigenlijk niet kunt zien.
2: Ja. Ik hoorde Ronald net al zeggen, plastic komt er niet in.
1: Nee, zeker niet.

0: Elton John en Crocodile Rock. En daarmee kruipen we langzaam maar zeker al richting 6 uur. En kunnen we nog even kijken naar de avonturen van Ellie. Want vanmiddag ging zij even buurten in Schonebeek. Elke vrijdagmiddag dan halen we een dorp uit onze tombola-machine. En dan gaan we kijken wat daar zoal te beleven is. Nou, vanmiddag viel de keuze dus op Schonebeek. En daar begon Ellie in een gezelschap duo-fietsers. Ja, prachtig initiatief. Het is bedoeld voor ouderen die niet zelfstandig kunnen fietsen, want zo kunnen zij met hulp van een vrijwilliger alsnog op pad.
1: We gingen een mooi rooster en dan steek keurig op alle vrijwilligers en de mensen die fietsen bij. Dus, en dan stond daarna hebben we nou ja, de Beekdal, de aanloop of gewoon in de...
2: En daar ben de verzorging zit?
1: Ja, daar ben de verzorging zit en de mensen die gewoon thuis wonen. Ja. Nou, en die gaan we dan zo bij langs, die halen we op en dan gaan we op stap.
2: En heb je dan een speciale route, Riet?
3: Nee, wij passen de route altijd in aan, ook aan het weer. Het zet er nou iets minder uit. Dus wij blijven nog een beetje rond het dorp. En dan kunnen wij onderweg, stel dat iedereen, gooi hem ergens aan. Kop koffie drinken met de mensen, een kopje thee.
2: Maar het sociale aspect is waarschijnlijk ook heel belangrijk.
3: Ja, dat is voor die mensen ook helemaal... Ja, ja en het is gewoon even een onderbreking. Even andere praat. En ze ben er even uit.
0: Ja, en wat je dan zoal niet hoort hè, op zo'n duofiet. Maar de vrijwilligers die zijn vanzelfsprekend heel discreet. En daarna ging Ellie door naar het Bopark. En daar zijn Wim en Joop, vrijwilliger.
3: We nemen twee dames met die in de Bentepool zitten. Het zijn toevallig buurdames en nou, die gaat ook met. Dus.
2: Oh, dat wordt lekker keuvel.
0: Oh ja, ik doe het net even verkeerd. Ja, nee, ik had nog even moeten vertellen. Ik zal nog één dingetje daarvoor. Het is al een weekend in mijn hoofd, blijkbaar. Als je op die duo-fiets zit, hè, dan is er natuurlijk wel ruimte voor een goed gesprek. Al hoeven de vrijwilligers daar zelfs soms niet heel veel moeite voor te doen.
3: We nemen twee dames met die in de Bentepool zitten. Het zijn toevallig buurdames en nou, die gaat ook met. Dus.
2: Oh, dat wordt lekker keuvel.
3: Nou, lekker keuvel. Ja, de Roemeen niet zoveel te weten te praten. Dat,
2: je gooit er een kwart in.
3: Ja, ja, die neemt het woord wel. Hoor. Ja, maar gelukkig wel, ja, ja.
4: En er wordt van alles verteld. Hetzelfde pinkoren kun je nog krijgen van die mensen. Ja, nou, eerlijk. Je hoort het niet voor mogelijk. Als je weer vertrouwen hebt, dat is klaar.
0: Ja, wat je dus al niet hoort op zo'n fiets. En die vrijwilligers die houden hun lippen natuurlijk stijf op elkaar. Hè. Nou, toen ging Ellie door naar het Bopark, waar Wim en Joop vrijwilliger zijn.
5: Wij zijn hier voor de dieren en de bloemetjes hier rondom heen en de bomen, dat onderhouden wij.
2: Ja, en waarom is dit park in de tijd hier kom?
6: Nou, dit park is al heel lang hier. Heel lang. Er is vroeger zelfs een spoorlijntje doorlopen. Er zit een soort remis, staat erin ook nog. Ja, maar dat is een hele poosje. En later is er dan een hekkenween komen en hebben ze hier Schonebeker schaap mee. Die lopen nog steeds in, van het schuur Schonebeker ras. Nou ja, en toen is het een beetje uitbreid. Er ben er herten in komen, er ben kippen in komen, er ben duim in komen. En sinds kort ook ooievaar. We hebben 3 jongen dit jaar.
0: Ja, mooi. Vruchtbare bodem dus daar, hè, in Schonebeek. En wat onze Ellie ook ontdekte, dat is dat op sommige plekken in het dorp de oranjekoorts al volop is losgebarsten. Zo kwam Ellie in een straat, de Diekmaat, waar de oranje vlaggetjes al volop wapperden hoor. En bewoner Jan die vertelde erover.
7: Nou, ze hebben op een gegeven moment hebben ze een buurt hebben ze aangemaakt. En daar kwam in of behoefte aan om de boel te versieren. Nou, en toen van dit kwam het ander en... Ja, zodoende hebben we alles versierd.
2: Ja, hoeveel vlaggies hangt hier wel niet?
7: Nou, kilometers, denk ik.
2: Was je zelf ook enthousiast over het idee?
7: Ik was wel enthousiast, want er zijn er een paar bij die wel niet meedoen. Maar ja, die hebben ook geen vlaggies.
2: Nou ja, maar dan, iedereen is er vrij in natuurlijk. Ja, dat is ook prima. Hé, hey, maar je vertelde net, de initiatiefnemer, dat is een bekende meneer.
7: Ja, dat is een hele bekende. Dat is de ex-keeper van hem, Robin Jelving. Die was er ook bij. Ja, dus zodoende.
2: Ja, de voetballiefhebber komt dan toch weer boven, hè? Ja. En in welke wedstrijd heeft hij in Curaçao of Nederland?
7: Allebei. Laat Curaçao maar winnen in Nederland ook.
0: Nou, even afwachten nog, hè. Curaçao speelt zondag om 7 uur tegen Duitsland. En daarna natuurlijk het Nederlands elftal vanaf 10 uur tegen Japan. We gaan het allemaal zien. Voetbalweekendje. Ja, het zal ons niet ontgaan, denk ik. Tot zover voor deze vrijdagmiddag. Zometeen na 6 uur neemt Johan Derksen het over voor een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. En ik wens je een mooie avond en een fijn weekend.
8: Het is weer de tijd van het witte goud.
9: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
8: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
9: Oh, lekker.
8: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
9: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
8: Altijd in de buurt.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
12: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
13: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
14: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
16: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
17: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
16: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
18: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
19: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
22: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
23: kozijnen. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Radio Drenthe.
25: Muziek voor volwassenen.
18: Met Johan Derksen.

De Kershaw was befaamd om zijn live optredens en het publiek reageerde altijd enthousiast, maar dat resulteerde nooit in hits. En daar wilde producer Buddy Killen van Warner Brothers wat aan doen. Maar ook dit werd weer geen hit, terwijl de cover van Tanya Tucker wel een hit werd. Duke Kershaw, Super Cowboy.

De Kershaw, Super Cowboy. Rick Nelson trad op tijdens een festival in Madison Square Garden in New York met zijn country rock band, de Stone Canyon Band. Maar het publiek wilde helemaal geen country rock en schreeuwde louter om de oude hits Lonesome Town, Hello Mary Lou. En Rick Nelson hield daar in frustratie aan over en schreef dit nummer over die avond in New York. Rick Nelson, Garden Party.

Rick Nelson, Garden Party. Rick Roberts, dat was de zanger-gitarist van de Flying Burrito Brothers, maar hij nam zijn solo-album op met Bernie Leadon, Randy Meisner en Don Henley uit de Eagles en Al Perkins uit Manassas. Rick Roberts, In My Own Small

Rick Roberts, In My Own Small Way. Producer Robert Putman kreeg van Columbia Records de opdracht om van Dan Fogelberg een hitsalar te maken. Zover kwam het niet, maar zijn albums waren bestsellers dankzij de prachtige nummers die hij schreef. Dan Fogelberg, Always I Love You.

Dan Fogelberg, Always I Love You. The Pure Prairie League, dat was een country rockband met zanger Greg Fuller, die even later naar Canada vluchtte omdat hij namens Amerika in Vietnam moest gaan vechten. Vince Gill werd toen zijn opvolger. Maar uiteindelijk moest Greg Fuller als verpleger in een ziekenhuis in Kentucky gaan werken als vervangende dienstplicht. En dit is een compositie van hem. The Pure Prairie League, Early Morning Riser.

Pure Prairie League, Early Morning Riser. John David Souder, dat was de boezemvriend van Glenn Frey en de buurman van Jackson Browne in Los Angeles. Linda Ronstadt was zijn vriendin en de platenbaas David Geffen zag in hem de nieuwe Roy Orbison. Dat werd hij niet. J.D. Souder was vooral succesvol met nummers die hij schreef voor de Eagles en voor Linda Ronstadt. J.D. Souder, The Fast One.

J.D. Souther, The Fast One. In 1973 nam Johnny Rodriguez een nummer op van Billy Joe Shaver. De componist nam het zelf ook op, evenals Waylon Jennings. Maar de enige die een hit scoorde met dit nummer was Bobby Bear. Write Me Down Easy.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Grey and Green van Grey Delisle en Les Green is het album van deze week. En Les Green, dat is een soulzanger uit Baltimore. Hij is zanger-gitarist van de funkband Les Green en de Swazers. Een band met een goede live-reputatie. Hij zingt in de stijl van Little Richard en James Brown. Grey Delisle en Les Green, that's all.

Ray Delisle en Les Green, That's All. De Ozark Mountain Daredevils, dat is een rockband uit Springfield, Missouri, met zanger Randall Schoening. En de bandleden waren fans van Buffalo Springfield en werkten met de Engelse producer Glyn Johns. En deze Glyn Johns nam ook de eerste twee albums van de Eagles op in Londen. De Ozark Mountain Daredevils, Country Girl.

The Ozark Mountain Daredevils, Country Girl. De band Borderline werd ontdekt door Albert Grossman, en dat was de manager van Bob Dylan en de band. De band Borderline werd geen succes, maar zanger Jim Rooney was later nog te horen op albums van Nancy Griffith, Iris DeMent, John Prine, Townsend End en Ian Tyson. Borderline, Please Help Me Forget.

Borderline, Please Help Me Forget. Dennis Linde uit Nashville runde de band Jubal. En hij was de producer van Mickey Newbury. Verder was hij een vriend van Kris Kristofferson en Billy Swan. En een hele goede muzikant en songwriter. Hij schreef bijvoorbeeld Burning Love, de grote hit van Elvis Presley. Als zanger haalde Dennis Linde de hitparade nooit. Maar ook hij nam zelf de Elvis Presley hit op. Dennis Linde, Burning Love.

Dennis Linde, Burning Love. Het is een eigen compositie van Gram Parsons. En hij nam het nummer op met basgitarist Rick Gretsch, die kennen we nog van Traffic en Blind Fate, gitarist James Burton en steelgitarist Al Perkins. Gram Parsons, She...

0: you could sing.
1: Gram Parsons, She. Jim Ford uit Kentucky woonde in de hippie hoofdstad Mendocino in Californië en zijn album Harlan County werd als een meesterwerk gezien. Hij was een unieke maatschappijkritische protestzanger. Jim Ford, Big Mouth USA. MUZIEK

Jim Ford, Big Mouth, USA. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van singer-songwriter Townes Van Zandt en er verschenen 114 covers, onder meer van Emmylou Harris samen met Don Williams, Lyle Lovett, Albert Lee, Guy Clark, Casey Chambers met Jimmy Barnes, Jason Isbell met Amanda Shires en Joe Eli. En dit is de componist zelf, Townes Van Zandt, If I Needed You.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
9: Mariet Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
10: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
9: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
11: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
9: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Drenthe.
13: De avond van Drenthe.

0: is weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorm maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters in de deals dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.